0: Goedenacht.
1: Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hartsmoussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.

0: Goedenacht.
1: Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Vandaag is Foute Donderdag.

0: 33.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.

0: Music.
1: Cue Music.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?

0: 33.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het aan hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van de tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. Een schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vandaag is Foute Donderdag.

0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen Bart.
2: Goedemorgen Lucky. Nou, ik ben onderweg naar mijn werk. Ik ga vandaag met de vrachtwagen Leiden en omgeving onveilig maken. Dus zeker swingend in de auto met de Foute Donderdag. Fijne dag allemaal.
1: Werkster Sandra, fijne Foute Donderdag. Dit is Mika op Q Music.
2: Q

0: Oh, vandaag nog even een dagje op de vrachtwagen. En dan vanaf morgen gaan we weer het hele weekend als kerk toch aan de gang. In Walibi Holland.
1: Hey, lekker maat.
0: Fijne donderdag.
1: Dankjewel Damien, Walibi, hartstikke gezellig. Corina, goedemorgen.
2: Goedemorgen Luc. Ik ben alweer lekker onderweg gaan naar het werk. Jij ook werkzaam. Goeiedag.
1: Hoi, dankjewel, werkse Corina. Kevin.
3: Hey, Lucky. Goedemorgen. We zijn er weer bij.
1: Ja, dat is heel goed dat je er vandaag bij bent. Het is een bijzondere dag vandaag.
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Het is vandaag namelijk Foute Donderdag. Dus de hele dag op Q-Music hoor je hier alleen maar lekkere foute muziek. Dat om te vieren dat we deze week hebben aangekondigd dat de Foute Party, the big one. Volgend jaar, zaterdag 19 juni 2027, komt vanuit Gelredoom Arnhem. Ja hoor, we doen er gewoon nog een schepje bovenop. Het gehele Gelredoom is van ons. Jij kan erbij zijn op zaterdag 19 juni 2027. Dus ja, wie komen er allemaal langs? Onder andere, Snollebollekes, Paul Elstak, Cascara, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Yes Air en ga zo maar door. Het wordt één groot feest. Vandaag, de hele dag, kun je genieten van foute muziek. Maar dan ook nog eens een keer heel veel tickets winnen voor de Foute Party. Onder andere later deze ochtend bij Matty een elftal aan tickets. Dus heb je een leuk voetbalteam en wil je met je hele voetbalteam naar de Foute Party volgend jaar, dan zou ik zeker blijven luisteren. Maar eigenlijk moet je gewoon de hele dag luisteren. Want hoor jij iemand uit die fantastische line-up, app dan zo snel mogelijk gewoon lekker Foute Party via de app van Q-Music en maak kans op tickets voor de Foute Party. Mocht je nou er vandaag naast grijpen, of mocht je nog een beetje twijfelen, ik zou niet weten waarom, maar mocht je dan morgen ineens wakker worden en denken, ja, ik wil toch heel graag naar die Foute Party in Gelredoom Arnhem. Nou, goed nieuws. Morgenochtend om 10 uur dan start de verkoop van de tickets. Dit is Michael Jackson, Man in the Mirror op Q-Music.

0: Hey Wim.
1: Yo, Lucky.
0: Yo.
1: Goedemorgen, hier Brinkie in.
0: Hey, gezellig man.
1: We zijn weer on tour. Rondje Zuid-Holland.
0: Leuk.
1: Maak er een mooie dag van. Niet van het leven, hè. Je bent er maar één. Ik zeg, Toekeloekie.
0: Toekeloekie. Gezellig Wim, goed dat je erbij bent deze ochtend. Op Foute Donderdag. Ja, de hele dag gewoon alleen maar de lekkerste foute muziek van Q-Music. Om te vieren dat we deze week hebben aangekondigd dat Gelredome Arnhem volgend jaar 19 juni van ons is. Later deze ochtend maak je tickets. Nee, maak je kans op tickets. Ja, lekker wakker worden zo.

0: Foute hit Amalia, Wesley Bronkhorst op Q Music. Een hele goede morgen. Het is Foute Donderdag vandaag. Alleen maar foute muziek en heel veel kans op tickets voor de Foute Party voor volgend jaar. 19 juni 2027. Dan staan we in Gelderdoom Arnhem. Maar dat is echt niet het enige wat je vandaag kan winnen. Luister goed mee. Iedere ochtend maak je namelijk kans op 2.500 euro bij Hey Mattie. Het is heel simpel, je krijgt van ons vier woorden en daarbij willen we jouw eerste associatie. Heb je nou vier dezelfde associaties als Mattie, Annemarie of als ik? Nou ja, dan win je dus 2.500 euro. Even een voorbeeld, jongen, om een beetje wakker te worden deze ochtend. De Rotterdamse Han, die speelt met Annemarie en dit zijn hun vier woorden. Noord, druk, kaars en mosterd. Wat zijn jouw eerste associaties bij die woorden? En zou jij vier op een rij hebben gehad met Annemarie?
1: Hey, Mattie!
2: Annemarie, het eerste woord is noord.
3: Zuid.
4: Kijk.
2: Druk.
3: Rustig.
2: Kaars.
3: Kaars.
2: Dat had handig gezegd.
3: Ja. Kaars. Kaars. Vuur.
2: Nee. Nee. Han, jij zei bij kaars.
4: Sfeer.
3: Oh, ja.
2: Zo.
3: Nee.
4: Ja, dat is moeilijk hoor.
2: Nou, boort die Amsterdammer je even 2,5 kader door je neus, Han.
3: Sorry.
2: Ja. Nee hoor.
4: Ja, het is er niet beter van geworden.
2: Niet opstoken. Laatste woord, wat had je gezegd, Annemarie, bij mosterd?
3: Kaas.
2: Kaas. Nee. Daar zei Han namelijk kroket.
3: Ja, dat ja. Ik ook.
2: Ja, iedereen is hier al minutenlang met zin in kroketten.
3: Ja.
0: Deze ochtend om 8:30 een nieuwe ronde en dus een nieuwe kans op 2.500 euro. Want dan spelen we het weer. Vier op een rij. En dit zijn de Venga Boys. Q Music to Brazil.

Ocean and Love Really Hurts Without You op Q Music. Een hele goede morgen. Hartelijk foute donderdag. Deze hele dag draaien we alleen maar foute muziek op Q Music. Dat doen we om te vieren dat deze week bekend hebben gemaakt dat de foute party in de Gelderdoom Arnhem is volgend jaar 19 juni 2027. Hopelijk ben jij er ook bij. En dat zou zomaar kunnen als je vandaag lekker naar Q Music blijft luisteren. Want de hele dag maak je kans op tickets. En ook hier al deze hele vroege ochtend. We zijn nu wakker met een klein clubje. Dus luister goed. Ik kan zo meteen gewoon even een paar tickets weggeven. Het is heel simpel. Als je iemand van de line-up hoort, van die ongelooflijk lange line-up die we hebben nu al, dan moet je gewoon heel snel foute party app in de app van Q Music. Hoor je zo meteen Robert van Hemert. Oh, oh, oh, ik wil dat je blijft. Geef me meer tijd met jou. Ja. Dan zou ik zeggen, stuur zo snel mogelijk een appie via de app van Q Music. En ik verwacht dat hij binnen nu in een kwartiertje wel langskomt. En wie weet ben jij er volgend jaar bij. Staan we samen links voor bij de foute party in Gelderdoom Arnhem. En dit is de Glee Cast met Don't Stop Believing op Q Music.

0: 33.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
3: Goedemorgen. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. In de wijk Floradorp werden houten pallets in brand gestoken. En toen de brandweer de brand wilde blussen en de politie erbij kwam, werd er met stenen en vuurwerk naar hulpverleners gegooid. En de bewoners daar zijn boos omdat hun alternatieve plan voor een vreugdevuur rondom Oud en Nieuw niet door mag gaan. Nou, uiteindelijk moest de ME ingrijpen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen opgepakt. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam was vannacht een flinke brand. De vlammen sloegen meters hoog uit het pand. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandlucht was tot in Zoetermeer te ruiken. Inmiddels is de brand in Berkel en Roderijs geblust. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. En het Griekse eiland Rodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man is ook omgekomen toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. De scholen op Rodos die blijven dicht deze dagen. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners hebben het dringende advies gekregen om niet naar buiten te gaan. En het was een zenuwslopende avond voor de fans van Feyenoord. De Rotterdammers die speelden in de Champions League tegen het Italiaanse Como. De clubs waren flink aan elkaar gewaagd. Maar Feyenoord wist uiteindelijk te winnen met 3-2. Zo klonk de derde goal bij de NOS.
4: Hartmoussa schiet van richting veranderd en de goal! Weer hij! Weer Hartmoussa! En de Kuip op zijn best trilt, schudt en viert.
3: En woensdag speelt Feyenoord de volgende Europese wedstrijd, dan tegen het Spaanse Real Betis. Het weer van Buienradar. De dag begint met best wat zon. In de loop van de dag komen er vanuit het westen wel wat wolken aan. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Een hele goeiemorgen, het Q-Music. Verkeer met 1 file nu al op de A15. De Ridderkerk richting Oostvoorne tussen havens 5500 en 5700. En de havens 6200 en 7000. Daar is een oprit afgesloten. De file is 2 kilometer, je vertraging 10 minuutjes. Nou, ik krijg even een berichtje binnen.
5: Hey Luc, hey. Goedemorgen.
0: Ja.
5: Maar hoe kennen we die kaartjes weer? Nou, als we nachtdienst hebben gehad, dan liggen te slapen dan.
0: Voor de foute party.
5: Kun je ze niet gewoon even opsturen? Nou, dan regel ik wel met je 50-50.
0: Nee, dat kan ik niet doen.
5: Hey, fijne uitzendingen, ja, werk zo.
0: Slaakjebakker. Blijf nog heel veel wakker, Gordon is dit. Gordon blijft heel veel wakker. Nog 10 minuutjes, geef ik tickets weg voor de foute party.
6: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
2: Luc van de redactie.
0: Hoor jij Robert van Hemert? App dan zo snel mogelijk Foute Party in de app van Q-Music. Dan ben je er volgend jaar gewoon bij.

0: vandaag. Robert van Hemert, zandloopster op Q-Music. En inderdaad, hij staat op de line-up van de Foute Party 2027.
1: Q-Music, Foute Party, the big one.
0: Hartelijk Foute Donderdag, de hele dag alleen maar foute muziek. En hoor je dan vandaag iemand van die line-up van volgend jaar, de Foute Party, the big one in Gelderdoom Arnhem, ja, dan moet je al zo snel mogelijk Foute Party appen. Word je teruggebeld, kom je in de uitzending, dan win je 2 tickets voor de Foute Party. Ik ga gewoon nu even willekeurig iemand terugbellen. Neem je op, dan ben je erbij. Neem je niet op, dan ga ik naar de volgende. Heel spannend dit. God, dat ga je niet menen.
2: Met Hanneke.
0: Hey, Hanneke, goedemorgen met Luke Your Music.
2: Nou, superleuk.
0: Dat betekent je bent erbij. Twee tickets voor jou voor de Foute Party op zaterdag 19 juni 2027, Gelderdoom Arnhem.
2: Ja, fantastisch, jeetje.
0: Waarom wil je er zo graag naartoe, Hanneke?
2: Ja, nou, vorig jaar heb ik geskipt. Maar ik ben met een vriendin al 4 keer geweest. Het is gewoon eigenlijk te leuk om te missen.
0: Ach ja, inderdaad. Maar hoezo heb je dan vorig jaar geskipt? Wat bezielt je in godsnaam?
2: Ja, ik kwam hier uit met werk.
0: Oh, wat voor werk doe je?
2: Ik werk in de zorg. Dus ja, dan werk je ook in de weekenden. Moeilijk.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Moet je nu ook werken? Ben je al zo vroeg wakker omdat je gaat werken?
2: Ik moet gaan werken, ja, precies.
0: En in de zorg, wat voor zorgverlenend werk doe jij?
2: Ik werk in de gehandicaptenzorg.
0: Oh, wat mooi. Wat leuk.
2: Ja, superleuk.
0: Wat leuk. Wat ga je dan vandaag doen?
2: Mensen uit bed halen. Mensen verzorgen.
0: Oh ja.
2: Mensen een leuke dag bezorgen.
0: Leuk, leuk. En staat dan ook toevallig Q-Music nog ergens aan? Lekker een beetje dansen op de meest foute muziek, maar wel lekker.
2: Dat is het eerste wat aangaat als ik zo meteen binnenkom.
0: Wat goed. Wat goed, Hanneke. Hey, nou, dan zien we elkaar sowieso volgend jaar. Werk ze vandaag. En ik ga ervoor zorgen dat jij die 2 tickets van me krijgt.
2: Dankjewel.
0: Werk ze, fijne dag. Hoi, hoi. De hele dag nog kans op tickets hier op Q-Music. En dit is Patrick Swayze.

0: Destination Calabria op Q Music. Als je denkt, hey, ik hoor alleen maar foute muziek, hoe komt dat nou? Nou, dat legt Jens even uit.
1: Goedemorgen, Luc. Vandaag is het Foute Donderdag. En dat betekent de hele dag live op Q Music. Proud to be fout.
0: Ja, inderdaad, zo is het inderdaad wel eigenlijk, Jens. Mattie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Wat heb jij een gesprek gehad met Hanneke?
0: Hanneke, ja. Hanneke die heeft juist de 2 tickets gewonnen voor de Foute Party. De Big One in Gelderdom, Arnhem.
2: Oké, okay. Want ik zie Erwin appen. Wat een leuk gesprek. Zou Hanneke nog vrijgezel zijn?
0: Oh, misschien... jeetje, dat heb ik even niet gevraagd.
2: Misschien even terugbellen, Luc.
0: Hanneke.
2: Iedere luisteraar die leuk klinkt op de radio, daarbij is de vraag, Luc, moet je niet even terugbellen? We voelden het als een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om Luc aan de vrouw te krijgen. Wij, alle medewerkers van Q-Music, maar nu ook onze luisteraars.
0: Ik denk dat Hanneke wel gewoon goed zit. En, okay. Anders zien we elkaar wel bij de Foute Party dan volgend jaar.
2: Hey, over liefde gesproken. 1 op de 3 huwelijken gaat natuurlijk ook gewoon kapot.
0: Kijk, gezellig. Goedemorgen.
2: Ja, daar hebben we vandaag mee te maken namelijk. Want Annemarie, er is een kort geding in de rechtbank in Almelo. Ja, ik blijf dit fascinerend vinden.
3: Ja, nou kijk, het is niet zo'n grote zaak dat je het overal op je voorpagina en pushberichten erover krijgt. Maar het is wel boeiend. Het gaat inderdaad over de rechtbank in Almelo, waar 2 ex-partners tegenover elkaar staan. En die zaak die gaat over hun poes. Over hun huisdier. Ja, het zit namelijk zo. De vrouw had die poes cadeau gegeven aan de man toen zij nog een relatie hadden. Ja. Nou, ze zijn inmiddels uit elkaar. Ja. En nu is de vraag, ja, wie krijgt de poes? Hij wil hem niet teruggeven aan haar, maar ja, zij wil die poes ook. Dus ja, het is een zaak over een huisdier.
2: En nu komt dit vaker voor. Dus dat er gesteggeld wordt over huisdieren.
0: Ja.
2: En ik vind dat super interessant, want ik heb zelf geen huisdieren.
0: Nee.
2: Overigens wel gehad, ik heb ooit 2 katten gehad. Toen ik uit elkaar ging met mijn vriendin, ze zei, mag ik de kat hebben? Ik zeg, geen enkel probleem. Geen enkel probleem.
0: Heb je niet nog een soort van gedaan alsof je het heel moeilijk vond om iets anders los te krijgen? Van nou, oké, okay. Jij mag Pukkie en Poekie hebben, dan wil ik heel graag.
2: Eentje heette er trouwens Puk.
0: Echt?
2: Ja, maar kijk, ik was niet zo verknocht aan die beesten. Die hielden mij vooral 's nachts wakker, omdat ze met die pootjes aan de deur gingen krabben. Dus toen ze weggingen, dus sliep ik in één keer weer goed. Maar ik vraag me dus wel af, zijn er luisteraars die ervaring hiermee hebben? Met zeg maar een omgangsregeling voor het huisdier?
3: Nou ja, ik weet, 2 vriendinnen van mij, die hebben echt afspraken moeten maken over de hond. Die zijn er zo gehecht aan allebei.
2: Ja, en tot waar gaat dat? Want inderdaad, we hebben altijd meteen een hond in onze gedachten. En ik vind het altijd lastig, want op het moment dat het naar een kat gaat, dan kijken mensen je al vreemd aan. Nog even los van dat zo'n beestje vaak lekker zijn eigen territorium heeft afgebakend. Dus dat het voor het diertje ook niet heel makkelijk is. Maar ik probeer het altijd kleiner te maken. Ja, als we op een gegeven moment een hamsterkooi in de achterbak gaan rondrijden, om daar een omgangsregeling voor te treffen. En ik bedoel dit niet stom.
0: Nee.
2: Ik bedoel, kijk, een liefde voor een dier is een dier. En als je daar liefde voor hebt, dan maakt het niet uit hoe groot het dier is.
3: Nou, en ik kan me ook voorstellen, als er kinderen bij betrokken zijn, die heel erg gehecht zijn aan hun konijn dat buiten in het hok staat bij mama, waar ze niet de hele week zijn. Ja, hoe doe je dat?
2: Ja, dus hoe werkt dan het co-baasjeschap?
0: Het co-baasjeschap met je huisdier. Wie krijgt wat? Is eigenlijk jouw vraag.
2: Ja,
3: doe je laat de ene dag de een de hond uit en de andere dag de ander?
2: Kijk, dit is dus bijvoorbeeld, hier appt al iemand. We hebben de afspraak dat de hond bij mijn vriend blijft als we uit elkaar gaan. Ja, zijn er, zeg maar, is er al cd van jou, cd van mij gepleegd in theorie, voor als jullie uit elkaar gaan, maar dan met dieren.
0: Heer Sharon die zegt, mijn vriend mag alles hebben, de hele inboedel, maar hij blijft met zijn klauwen van mijn hond af. Godzijdank zou hij ook nooit de hond willen hebben. Ja, nee, interessant.
2: Ja, nou ja, laat het even weten via de app.

0: De hele dag. Foute muziek. Q Music. Deze foute donderdag. Roberto Giorgetti in de Scooters. I save the day. Het is Hey Mattie waar je naar luistert. En de hele ochtend kun je natuurlijk al je appjes sturen. Het is leuk als die beginnen met Hey Mattie. En mag het dan van alles zijn? Mogen alle verhalen en vragen de revue passeren? Jazeker, luister maar eens mee wat er zo al binnenkomt op een ochtend.
1: Hé, hey, Mattie. Eens een keer leuk is als we tegen elkaar een keer gaan bowlen. Ja.
2: Hé, hey, Mattie. Hoe creatief ben jij als het gaat om een adventkalender maken voor een 6-jarige?
3: Hé, hey, Mattie. Dylan hier. Ik heb een hele mooie vraag. Als jij iemand in de wereld uit mocht kiezen, waarvan jij het leven mocht overdoen, wie zou jij kiezen?
4: Zo.
5: Hey Mattie, op welke artiest moet ik letten voor de gratis kaartjes van de Foute Party?
0: Ja, dat zijn allemaal hele mooie vragen. Op die laatste kan ik wel alvast antwoord geven. Gewoon de hele dag de radio aan laten staan, want de hele dag geven we extra veel tickets weg voor de Foute Party deze dag. Ik heb zelf ook nog een vraag. Hey Mattie.
6: Ja,
0: wat heb je nu weer op de snelweg beleefd?
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
16: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met één file van een half uur of langer. En dat is op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel staat 8 kilometer file. En de vertraging is daar 3 kwartier.

0: nog wat je echte openingszin was, overigens?
1: Dus ik kwam binnenlopen, kwam naast hem zitten, ging een beetje slap lullen, een beetje meezingen op Nederlandse muziek. Ja, de rest is een beetje geschiedenis, 5 jaar geleden.
2: Geweldig.
0: Ja, dat is helemaal top.
2: Zo kan het ook, Luc.
3: Ja, zo kan het ook.
0: En toen stuurde Mara een berichtje. Ik luister met pijnlijke oren, Mattie. Ik heb een Red Bull verslaving. Ik bedoel, je hebt wel een stap voorwaarts gezet. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
4: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
3: Zo.
0: Wow. Heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
5: Toen heb ik de tekening voor hem ingekleurd.
0: Oh.
5: En toen won hij de eerste prijs.
0: Overal 7 op donderdag de 15e van oktober. Goedemorgen Luc.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
6: Goedemorgen.
0: Ja Luc, jij vroeg net, wat heb je nou weer meegemaakt op de snelweg?
3: Ja.
0: Je was natuurlijk hier bang voor.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Hallo.
8: Koninklijk Marseille. Heeft u wel even draaibijs?
3: Ik dacht, die man wordt heel arm deze maand.
0: Nee, dat is het niet. Hey, misschien heb je het ook wel eens gezien. Ik ben altijd door gefascineerd. Zo'n busje waarop staat orgaandonatie.
3: Ja.
0: Die reed mij voorbij. Zonder zwaailicht, want er zit ook sirene op. En ik heb altijd zoveel vragen als ik zo'n busje voorbij zie rijden. Orgaandonatie. Want ik denk altijd om te beginnen, oké, waar komt deze bus dan vandaan? En waar gaat die naartoe?
3: Ja.
0: Dus dat zal... Is dat dan bij een ziekenhuis vandaan? Is dat bij een ongeluk vandaan?
2: Ja.
0: Is dat... En waar
3: de Zwarte Markt ergens vandaan? Achter het Centraal Station, een steentje.
0: Waar rijden die busjes heen?
2: Ja, in ieder geval van een ziekenhuis, toch, neem ik aan, waar ze een transplantatie gaan uitvoeren. Dat moet volgens mij op de seconde nauwkeurig moet dat gebeuren. Het moet maar cool gehouden worden.
0: Ja.
2: Het is wel een enorme logistieke uitdaging.
3: En deze kwam dus niet voorbij een race. Het was niet dat hij door rood ging en
0: nee,
3: alles.
0: Nee, ik heb niet het idee dat hij zeg maar echt onderweg was.
3: Maar zou dat mogen?
0: Wat?
3: Het was een ambulance. Nou, gewoon dat hij links-rechts in mag halen, door rood rijden.
0: Zo'n vraag. Mag dat inderdaad, ja. En moet je extra voorzichtig rijden als je erin rijdt? Want kijk, als er achterin, ik noem maar iets, als daar een hart in de koelbox ligt.
2: Ja.
0: Oké, natuurlijk niet zeg maar vol gas die vluchtheuvels over, toch, zou je zeggen?
3: Nee, nee. Nee, dan heb je een vliegend hart.
0: Ja, ik ben zo benieuwd.
3: Nou, zou je dan ook een speciaal rijbewijs of zo moeten hebben? Omdat je dat heel secuur moet kunnen rijden. Als dit al zo is, wat jij zeg maar zegt.
0: Ja, misschien krijg je wel een cursus, zeg maar, dat je moet slalommen. Zeg maar met, ja.
2: Het lijkt me wel. Net zoals nu de ambulancebroeders natuurlijk. Die hebben toch ook een speciale cursus gehad?
3: Ja, precies.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Misschien zit er iemand te luisteren die ons verder kan helpen. Laat het even weten via de Q-Music app. Ondertussen een appje van Ilona.
9: Oh, wat heerlijk. Op mijn verjaardag de hele dag door foute muziek.
0: Oh, lekker.
9: Hoe beter kan jouw verjaardag zijn?
0: Ja, dat dacht ik wel. Nou, om te beginnen gefeliciteerd Ilona. Het is vandaag Foute Donderdag. Happy Foute Donderdag!
3: Ja! Ja, happy
0: Foute Donderdag. Morgen start de kaartverkoop voor de Foute Party 2027. En daarom hoor je vandaag de hele dag alleen maar foute uren. En win je de hele dag tickets voor de Foute Party.

Verkoop voor de Foute Party 2027. En dat vieren we vandaag met alleen maar foute uren. Ondertussen, ja, dit is wel interessant. We vroegen ons net af, hoe werkt dat nou? Zo'n busje met orgaandonatie.

0: Ik zag dat rijden en ik vraag me altijd af, waar komen zij vandaan? Waar gaan ze naartoe? Hoe ziet de achterkant van dat busje eruit? Staan daar, even gek gezegd, coolboxen plus, waarin die organen worden gegooid? Nu is een van onze luisteraars, Kiki, als ik het goed begrijp, is hij nou echt chauffeur van zo'n busje?
1: Ja, Jeffrey kun je zo meteen bellen vanaf 7:30. En die is inderdaad orgaandonatiechauffeur van zo'n busje.
0: Zo, dat is interessant, hè? Hij is vanaf 7:30 bereikbaar.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Als je nog vragen hebt voor Jeffrey, want ik heb wel 1000 vragen, laat het dan maar even weten. Ondertussen gaat het op ons Instagram-account, Hey Matty, deze week over een luisteraar van ons. Ja, de grap is snel gemaakt die een nieuwe lever kan gebruiken. Maar dat is een beetje flauw, want het is vooral te gek dat ze haar verhaal doet. Dat was namelijk Mara. Mara die heeft een bijzondere verslaving. Op Instagram is bijvoorbeeld een reactie van Irene. Het is ontzettend goed dat je je verhaal doet. Bouw het stapsgewijs af. Je bent al een heel eindmeid. Anouk die zegt, wat een heftig verhaal. Esther die zegt, shocking. En Lilianne, heel goed dat jullie dit bespreekbaar maken op de radio. Ik hoop dat Mara van haar verslaving afkomt. Heel dapper dat ze haar verhaal wilde delen. Ja, mocht je dit nou hebben gemist, je gelooft nooit waaraan Mara verslaafd is.
2: Goedemorgen.
0: Je vindt het een beetje spannend om op de radio je verhaal te doen. Maar ik ben zo benieuwd. Hoeveel blikjes Red Bull drink jij per dag?
2: 15.
0: 15 blikken Red Bull per dag. En dan hebben we het gewoon over de real deal. Dus niet over de suikervrije variant.
2: Nee, gewoon de echte Red Bull.
0: Hoeveel heb je er nu al op?
2: 2.
0: Oké. Okay. Hoe is deze verslaving ontstaan, Mara?
2: Uit gewoonte eigenlijk. Het was lekker, het gaf me rust. Mensen zouden denken, ja, rust. Hoe kan je ook rust krijgen van Red Bull? Maar,
0: dat was mijn volgende vraag, ja.
2: Ja, het gaf me gewoon, het gaf me rust. En daardoor bleef ik steeds wat meer drinken en meer drinken. En uiteindelijk werden dat in eerste instantie 24 blikjes per dag.
0: Oh, 24 blikken Red Bull elke dag?
2: Ja, elke dag.
0: Wat gebeurt er dan met je lichaam?
2: In eerste instantie, mijn hart, die kon niet meer stoppen met rustig kloppen. Dat was echt, de talies is er niks bij.
0: Wow, en heel even, ondertussen bracht dat jou nog steeds rust?
2: Ja.
0: En dan zit je op 24 blikken Red Bull per dag. Dat is ongelooflijk veel. Denk je dan niet, ik heb een probleem?
2: Ja, zeker. En daar heb ik ook aan gewerkt. Ik ben ook naar een afkeerkliniek gegaan.
0: En dan zeg je, ik heb een Red Bull verslaving.
2: Ja.
0: Kennen ze dat daar?
2: Nee, zeker niet.
0: En hoe ziet zo'n traject eruit dan, Mara?
2: Eigenlijk is het traject gewoon hetzelfde als voor een alcoholverslaving, een drugsverslaving. Je wordt gewoon hetzelfde behandeld.
0: Je zit inmiddels op 15 blikken per dag. Dus je bent niet van je verslaving af. Want het is nog steeds krankzinnig veel. Kijk, ik bedoel, je hebt wel een stap voorwaarts gezet. Je komt van 24 af, maar je bent niet van je verslaving af.
2: Nee, klopt. Het is ook heel gevaarlijk om in één keer te stoppen met Red Bull. Want ik kan gewoon een hartstilstand krijgen.
3: Zo.
0: Wow. Maar oké, dus als jij stopt met Red Bull, dan moet jouw lichaam krijgt er zo'n schok van. Dan kan je een hartstilstand krijgen.
2: Ja, stoppen met Red Bull is voor mij gewoon dodelijk.
4: Dat is ook wat de artsen eigenlijk of jouw begeleiders hebben gezegd.
2: Ja, klopt.
4: Oké.
0: En wat is nu dan het traject? Want je moet er wel vanaf. Ga je nu stapsgewijs? Ga je steeds minder drinken?
2: Klopt. Ik moet eigenlijk steeds minder drinken. Alleen mijn lichaam heeft daar heel veel moeite mee.
0: Wat voor manier? Wat merk je dan?
2: Onrust.
0: Oké, dus hoe minder Red Bull, hoe meer onrust.
2: Ja, het werkt gewoon als een normale verslaving. Ja, het is heel lastig uit te leggen. Het is in Nederland heel onbekend.
0: Mag ik even twee hele domme vragen stellen?
2: Ja,
0: 24 blikken per dag, dat is 2 euro per blikje, reken ik maar even. Dat is meer dan 1000 euro per maand.
2: Ja.
0: En kon je dat betalen?
2: Ja, zeker.
0: Maar wat, daar gaat een hoop geld om. En mijn volgende vraag is, heel brutaal maar, word je er heel dik van?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Maar eet je wel nog ook?
2: Ja, ik eet wel gewoon.
0: Wow, oké.
3: Okay. Ja, je gaat ook heel hard rondrennen van al die energieblik. Dan val je meteen weer af.
0: Ik vind het echt ongelooflijk. Oké, en wat is nu zeg maar op korte termijn de eerstvolgende stappen die je gaat nemen?
2: Ik heb binnenkort eerst een afspraak in het ziekenhuis voor een hartfilmpje.
5: Ja.
2: Om te kijken hoe het met mijn hart gaat. Aha. En daar wordt dan een plan van campagne op gemaakt.
5: Oké.
4: Okay. Dus je bent wel in goede handen, om het zo te zeggen.
2: Ja, zeker, okay. Ja.
5: En zie je het ook allemaal zitten?
2: Jawel, ja, zeker wel. Het slaat nergens op.
5: Nee, het slaat nergens op. Je houdt aan het einde van het jaar gewoon 15.000 over, zeg maar, als je hiermee stopt. Wauw, oké. Hey, Mara, ik vind het onwijs knap dat je dit op de radio wilde delen. Ik wens je onwijs veel succes met je traject. Ja, en voor iedereen die nu een paar blikjes Red Bull per dag drinkt, zeggen, hou jezelf een beetje in de hand. Want het kan hier. Je zit uiteindelijk gewoon natuurlijk in een soort betonnen klompen gevangen in Red Bull. Want je kan ook niet stoppen.
2: Nee.
5: Ik ga ook nog eens even nadenken over dat ene blikje per dag. Dat kan niet echt eindigen. Okay. Mara, laat even weten hoe het met je verder gaat. Dan spreken we elkaar misschien nog binnenkort.
2: Ja, is goed. Super, doei, doei. Dankjewel.
5: Hoi.
2: Fijne dag. Doeg.
5: Ja, dat was Mara vorige week. Thanks voor je verhaal, Mara. Voor iedereen die nu ook aan de Red Bull zit, even een ondersteunend trekkie. Lekker tijdens Foute Donderdag met alleen maar foute uren. Dit is Jan Wayne. Take me.

0: John Wayne, Becky Music en Because the Night. Weet je dat ik het ook wel lekker zou vinden om in uniform te moeten werken?
1: Ja, het is wel lekker overzichtelijk, bedoel
0: nou,
1: je?
0: Sta je 's morgens voor die kledingkast. Je denkt toch wel eens, god, moet ik nou vandaag wel...
1: Oh ja, heb je wel eens kledingstress?
0: Ja,
1: ja,
0: absoluut. We zitten hier natuurlijk de hele dag in beeld. En die kijkers en luisteraars van ons die zijn meedogenloos.
2: Ja. Dat wel, ja. Ja, je hebt ook wel eens iets aan dat mensen zeggen... Hey, heb je je pyjama nog aan? Ja. Dus een van jouw shirts lijkt op een pyjama.
1: Ja, gisteren werd je nog uitgemaakt voor pompbediende.
0: Ja, nou, precies, ja.
2: Is hij niet zo lief voor jou?
0: Nee, helemaal niet. We hebben het gisteren gehad over uniformen. Want er zijn heel veel uniformen in Nederland... die worden nog steeds beschouwd als heel sexy. En ik vraag me af, zijn dat nog steeds dezelfde beroepen... als 20 jaar geleden? Het leuke is, dankjewel voor alle suggesties die zijn gedaan... alle inzendingen. We hebben een lijst gemaakt van de meest sexy uniformen... volgens jou, volgens Nederland. Eerst even een paar dingen die de lijst net niet hebben gehaald. Bijvoorbeeld die van Martine.
3: Nou, doe mij dan maar een Spider-Man outfit. Dat vind ik toch ook wel een lekker uniform.
2: Leuk voor de fotoparty.
0: Ja. Dat wel natuurlijk, maar Martine vindt alle Spider-Mensen in haar leven altijd heel sexy. Die zit helemaal soppend in de bios. Dit is Cynthia, die heeft ook net de lijst niet gehaald.
4: Hey, Mattie. Weet je wat pas echt een sexy pakkie is? Zo'n agent in het buitenland, bijvoorbeeld in Spanje, die heeft echt een heel stoer pakkie aan. Dat is niet te vergelijken met de agenten in Nederland.
0: Snap ik ook. Maar ook de Guardia Civil heeft het lijstje niet gehaald. Nu is het leuke. We dachten, laten we het eens omdraaien. We hebben hier dus die lijst van meest sexy uniformen. Volgens jou, volgens Nederland. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hebben vandaag een uniform aan... waarvan ze zeker weten, nou, ik sta niet op die lijst. Ik sta niet op die lijst van meest sexy uniformen. Want er zijn ook heel veel beroepen waarbij je verplicht iets aan moet... dat je denkt, oh mijn hemel, dat ik dit nou moet dragen. Denk je nou zeker te weten dat je niet op die lijst van meest sexy uniformen staat? Dat zijn gewoon de uniformen waarvan je denkt, nou, hier is echt geen seks aan te behalen. Laat het dan even weten via de Q Music app en dan hoop ik je zo meteen na 7 uur te spreken.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: e-boekhouden.nl. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen... en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
19: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: En, al lang last?
24: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
23: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
24: Ik heb geen idee.
25: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
26: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
25: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
27: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
28: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
27: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
29: Het geluid.
30: Het geluid van Q-Music is nu waard €33.000. Weet jij al wat het is?
29: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, het is 1 over 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
1: Goedemorgen, het was een onrustige avond in de Amsterdamse wijk Floradorp in Amsterdam-Noord. Er werden daar brandjes gesticht en werd met stenen naar de politie gegooid. De onrust zou zijn ontstaan door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze liet weten dat een alternatief plan voor het oudjaarsvuur niet door mag gaan. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen.
31: U kunt de Ereprijsstraat te verlaten, anders worden we opgedragen door de politie.
1: Door bij de NOS, er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de queergemeenschap. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Onacceptabel, zegt burgemeester Ahmed Marcouch, die ook bij de steunbetuiging was.
32: Zero tolerance voor welke vorm van discriminatie dan ook, maar zeker dit soort discriminatie tegen de queergemeenschap in onze stad.
1: De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om snel geld vrij te maken om zeehondencentrum Pieter Buren te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. Er is daarom ook een grote inzamelingsactie opgetuigd om het zeehondencentrum te redden. En daarmee is inmiddels meer dan 7 ton opgehaald. En atlete Sivan Hassan gaat toch niet meedoen aan de marathon van New York. Die is over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Sivan Hassan nog 6e in New York. Ze noemde toen wel haar slechtste marathon ooit. Het weer van Buienradar. We krijgen weer een mooie herfstdag. Eerst flink wat zon, later vanuit het westen wel wat bewolking. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met 1 file van 3 kwartier of langer. En dat is op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is een ongeval gebeurd. De file is 8 kilometer, je vertraging 50 minuten.
0: Morgen start de kaartverkoop voor de Foute Party 2027. Zorg dat je klaar zit vanaf 10 uur, vrijdagochtend dus. Maar vandaag is het daarom alvast Foute Donderdag. En win je dus ook al tickets voor die Foute Party. Ja, deze week geven wij in de ochtend verschillende pakketten weg. Vandaag win je het voetbalelftalpakket. Het zijn 7 kaarten. Nee, 11. Het zijn 11 kaarten. Luc, wie zou jij bijvoorbeeld meenemen als je VV Voorwaarts meeneemt, jouw amateurclubpie?
2: Thijs en Tijn, Sjoerd en Bob, Douwe en ook Douwe. Daar hebben we er 2 van.
0: Oh, Jelle. Wat? Hebben jullie 2 Douwers?
2: Ja, en we hebben ook nog Jelle en Jasmin en Jelle.
0: En Thijs en Tijn ook?
2: Ja, Thijs en Tijn.
1: Wat maar onhandig Lars, in het veld.
2: Oh, Lars en Luc hebben we ook. Ja, maar daar hebben we wel bijnamen voor verzonnen natuurlijk. Achternamen, bijnamen, de hele bende. Dat komt wel goed.
0: Okay.
2: Ja hoor, nee, maar al die jongens mogen lekker mee.
0: Je kan dus met je voetbalelftal, maar je mag ook met je hockeyploeg komen. Dus ook
2: graag zelfs, ja, ja hoor. Alle hockeydames zijn welkom.
0: Cricket, misschien zie je op cricket. Ik ken de mensen niet, maar je mag ook met je cricketploeg komen. Of gewoon met 11 vrienden die zichzelf een elftal noemen. Welke track moet je dan in de gaten houden?

Hoor je dat liedje, app dan Foute Party via de Q-app. Is even kijken. Nou, dat gaat wel lukken. Binnen nu en 20 minuten. Q-app.

0: een van mijn lievelings uit het foute uur. Aqua en Barbie Girl. 8 over 7, donderdag de 15e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, normaal zeggen we natuurlijk altijd Happy Friday, maar zoals Jules zegt...
1: Een Happy Foute Donderdag!
0: Happy Foute Donderdag! Yeah. Het is deze ochtend de hele dag feest op je radio. En ja, tot 12 uur vannacht trouwens. Ik zeg deze ochtend, maar we gaan gewoon de hele dag alleen maar foute uren draaien. Omdat morgen de kaartverkoop start voor de Foute Party. En hou dus Cascada in de gaten met Every Time We Touch. Hoor je die track? App dan Foute Party. Kom je in de uitzending, dan krijg je een elftal pakket aan tickets. Dus dan krijg je 11 tickets voor de Foute Party. Gisteren zijn wij een groot onderzoek gestart naar welke uniformen in Nederland wij nog steeds super sexy vinden. We kwamen op dat gesprek omdat ik was aangehouden door de marechaussee. Ik kwam er af met een waarschuwing, maar mijn vriendin zat naast mij en die zei... Toch wel sexy, hè, de marechaussee. Toen deden we even een onderzoek van... ja, zijn het nog steeds die cliché-beroepen die wij sexy achten? Maar we draaien het even om. Kijk, dankjewel voor alle suggesties die zijn ingestuurd. Luc, jij hebt daar de lijst van de meest sexy uniformen.
1: Klopt, ja, die heb ik hier voor me.
0: Hoeveel zijn het er geworden?
1: 6.
0: Het zijn er 6. Het zijn er 6 die het vaakst zijn binnengekomen. Maar ik dacht, is het niet leuk om even te beginnen met de vraag... Weet je het zeker dat je er niet op staat? Dus heb je vandaag een uniform aan waarvan je zeker weet... nou, die staat er sowieso niet op. Laten we even beginnen bij Danny. Danny, goedemorgen.
4: Hey, Mattie, goedemorgen.
0: Wat denk jij, welk uniform staat er sowieso niet op en heb jij aan?
4: Ja, dat is het pak wat ik zo aan heb.
0: Ja?
4: Een cleanroompak.
0: Een cleanroompak?
4: Wij leveren aan ASML.
0: Ja.
4: En daar mogen er geen stoffendeeltjes of kleine particles op zitten... dus je moet jezelf beschermen... dat je de omgeving van ASML niet vervuilt.
0: Ja.
4: Dus je hebt een overrol aan over je kleren. Daar gaan oversokken overheen aan. Daar gaat een gezichtsmasker voor. Ach. En handschoenen die weer over de mouwen gaan.
0: Ja.
4: Ja, en dat ziet er verdomd sexy uit, moet ik zeggen.
0: Hey, moet je dat elke dag aan, Danny?
4: Nee, ik hoef gelukkig niet elke dag de cleanroom in.
2: Maar is dat zo'n wit...
4: Maar er zijn collega's die heel de dag in de cleanroom zitten.
0: Oh.
2: Is dat zo'n wit pak, wat je ook dan wel zeg maar ziet bij CSI ja. op plaats delict?
4: We hebben witte pakken. Dat is voor de grade 2-omgeving. En we hebben blauwe pakken, dat is voor de grade 4-omgeving. En in grade 2 en grade 4, dat is een mate van reinheid die je moet hebben.
0: Oké, okay, maar hoe dan ook, echt sexy wordt het nooit, Danny.
4: Nee.
0: Dus jij denkt dat je niet op de lijst staat. Klopt het, Luc? Staat Danny niet op de lijst?
1: Het klopt. Danny staat niet op de lijst.
0: Het klopt helemaal, Danny. Je staat niet op de lijst van mijn sexy uniformen.
4: Nee.
0: Wil je nog
4: mijn
0: vrouw
4: wordt er ook niet warm van.
0: Nee, dat begrijp ik ook. Je neemt het niet mee naar huis en de slaapkamer. Wil je nog een gokje wagen wie er wel op staat, Danny? Welk beroep?
4: Ja, ik denk een brandweerman.
0: Een brandweerman. Luc, staat hij op de lijst?
1: Oei, de brandweerman staat niet op de lijst.
0: Oh, gek eigenlijk. Hè? Dat is merkwaardig. Hallo, Mart.
5: Goedemorgen.
0: Welk uniform heb jij vandaag aan waarvan je zeker weet... nou, ik sta niet op de lijst van meest sexy uniformen.
5: Nou, we hebben een haan speciaal zak in Hogeveen. En als je zegt haan, dan is het schoorsteenveeg. Dus ik heb eigenlijk de hele dag schoorsteenveegkleding aan.
0: Schoorsteenveegkleding?
5: Ja, en dat is gewoon een... ja, alles is zwart.
0: Alles is zwart.
5: Ja.
0: Ja.
5: Je wordt gewoon zwart ervan. Dus ja, je wilt ook een beetje nog normaal ogen naar de klant toe.
0: Ja.
5: Dus ja, dus dan is het zwarte kleding het makkelijkst.
0: Oké, okay, dus jij hebt gewoon een zwart shirt, een zwarte broek.
5: Ja, alles wat.
0: Oké, okay, een schoorsteenvegerpak. Luc, staat het op de lijst of niet?
1: Het staat niet op de lijst.
0: Het staat inderdaad niet op de lijst. Nee. Wil je nog een gokje wagen, Kevin? Wie staat er wel op?
6: Ik denk tandartsassistent.
0: Tandartsassistent?
1: De tandartsassistent staat niet op de lijst.
0: Nou, Luc, doe er even eentje die er wel op staat.
1: Nou, een uniform wat Anne-Lot onder andere heel sexy vindt.
7: Dan kies ik toch voor de mannen van de politie. Dat uniform, dat staat fantastisch.
0: Ja, natuurlijk. Ah, ja,
1: ik zie jou rollen met je ogen, Anne.
2: Ja, ik zie meteen weer die Chippendales voor me natuurlijk.
0: De Chippendales?
2: Dat is toch politie?
0: Ja, zijn de Chippendales de politie?
2: Ja, nou, ik heb ze eigenlijk nog nooit gezien in het echt. Maar...
0: Ik weet alleen hoe de YMCA in elkaar zit. Maar...
2: De Chippendales, die strippers, die komen toch in de politiepak?
1: Of ja, best kunnen, Anne, maar die geen idee.
0: Ik weet het niet. Ik heb ze nooit op bezoek gehad.
2: Nou, nee. Ik ook niet.
0: Nee, ook niet. Nou, denk je ook te weten dat je sowieso niet op die lijst van sexy uniformen staat? Laat het even weten. Gaan wij door met Foute Donderdag. Ja, we mogen ook niet ontbreken. Over uniformen gesproken, uitgesproken kledingstijl. Dit is Alba.

0: ABBA en Take a Chance on Me. Trouwens, al die uniformen zijn misschien ook wel inspiratie voor de foute party in 2027. We hebben hier een lijst van de meest sexy uniformen. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mattie.
0: Jij denkt zeker te weten dat jij niet op die lijst staat. Ik wil toch eerst even, Luc, maak eerst nog even een beroep bekend wat er wel op staat. Voordat we naar Kevin gaan, die er niet op staat.
2: Nou, een uniform wat jij gisteren opperde. De tennislerares.
0: Heeft de tennislerares het gered?
2: De tennislerares heeft het gehaald.
0: Wauw, ik heb echt een beetje geïnfluenced, want daar dacht helemaal niemand aan.
2: Nee, maar je hebt iets aangewakkerd bij heel Nederland. En nou, alle tennislerares vandaag.
0: Ja, ik vind dat leuk. Ik vind dat zo'n mooi kort rokje dat een beetje wappert in de wind. En van die hoge sokken en dan sneakers.
3: Ja, ik denk dat ze ook gewoon heel vaak een lange broek aan hebben, hoor, die tennislerares.
0: Weet ik niet, dat zie ik niet op foto's.
3: Jij hebt echt zo'n heel ouderwets beeld nog.
2: Ik met
3: zo'n zonneklep.
2: Foto's.
3: Ja, met een hemdje zeker en een korte rok waar ze dan twee van die ballen uittovert.
0: Ja. Maar Kevin, kun je daarin vinden, een tennislerares?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, joh?
1: Oh. Nee, joh.
0: Vind je dat niet sexy?
1: Nee, dat doet me niks.
0: Oh, oké. Alright, nou, dan ben ik misschien toch niet één van de weinigen, want het is op de lijst.
2: Inderdaad.
0: Hey Kevin, waarom denk jij dat je er niet op staat? Met welk uniform?
1: Nou, ik heb eigenlijk het uniform van een bijbaantje ingestuurd. Maar dat was vroeger bij de Dirk van den Broek. Had je een S. Ja, het was echt om te janken. Maar je had een zwarte pantalon aan met een lichtblauw overhemd met lange mouwen. En dan een giletje erbovenop en een stropdas. Maar dat giletje dat had ook een raar streepjes, iets met wit. En het echt, je zag eruit als een of andere debiele bankmedewerker. Maar je werkte gewoon in de supermarkt.
3: Ja,
1: het zag echt niet uit.
3: Alsof je de jaren 80 uitgelopen kwam.
1: Ja, het was echt om te janken, toch?
0: Hey, en maar ook vooral omdat hele jonge mensen dat al aan. Ik vond namelijk ook die kledingstijl. Je schetst het goed. Ik weet precies, eigenlijk was de kleding te oud voor de medewerkers die je zag staan.
1: Ja, in de tijd waarin we leefden ook wel.
0: Ja, precies. Hey, maar je hebt het nu niet meer aan. Wat heb je dan van? Draag je nog steeds uniformen?
1: Jazeker. Ik zit nu bij de landmacht. Dus ik hoop wel dat die een beetje in de top staat.
0: Zo, hallo. Wat een upgrade.
1: Ja,
0: van de Dirk van den Broek naar de landmacht.
1: Ja, je hoeft er niks voor te kunnen, maar je kan heel veel mooie uniformen aan.
0: Hey, en merk je het, zeg maar, dat uniform nog iets met mensen doet, zeg maar, Kevin? In alle eerlijkheid. Nou,
1: ja, mijn vriendin die vindt het echt geweldig. Die moedigt het zelfs aan om in uniform thuis te komen.
0: Oh ja, joh?
1: Ja, die vindt het geweldig.
0: En kan ze het onder woorden brengen, wat dat dan is?
1: Nou, ze vindt het gewoon sexy. Het is gewoon een gevoel, zegt ze. Ik snap het niet, maar ja, als zij zegt dat het echt een gevoel is, een beetje wat Kiki met de Marseillaise had.
0: Ja, exact. Ja, ik heb gewoon een normaal DJ-kloffie aan. Ik voel me in één keer ook zo'n kleine jongen, zeg maar. Zeg maar, dus de kans dat jij, als je thuis komt met zo'n pakje, dan is het ook groter dat het een fijne avond is, zeg maar.
1: Zeker.
0: Juist, oké.
2: Okay. Ja. Het pakje gaat mee naar de slaapkamer, zeg maar.
0: Ja, dat zouden we kunnen zeggen. Okay.
1: Je mag een pakje lenen, hoor, Marie.
0: Nou, die staat. Kevin, dankjewel. Fijne dag, hè.

0: Cascada. Wacky Music and Every Time We Touch.
1: Q Music. Foute Party.
2: The big one.
0: 19 juni 2027 in Gelre Dome, Arnhem, Foute Party. Morgen om 10 uur begint de kaartverkoop. Daarom vandaag Foute Donderdag met alleen maar foute uren. En je wint de hele dag tickets. Wij geven weg deze ochtend 2 keer een pakket voor je voetbalelftal. Dat wil zeggen dat je 11 tickets wint. Nou mag je natuurlijk met je voetbalelftal. Je mag ook stiekem gewoon met 11 vrienden komen. Of met een team van de hockey. Of,
3: ja.
0: Of van de cricket. Hallo Mitchell.
4: Hey Matty, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen jongen. Zo, waar hebben we het over? Hey. Hebben we het over 11 vrienden? Hebben we het over je maten uit de keet? Hebben we het over, nou zeg het maar, die 11 man?
4: Ja, 11 voetballers en vrienden tegelijk.
0: Ah,
3: kijk
0: mooi.
3: Aan. En met welk voetbalelftal hebben wij hier van doen?
4: Het vijfde van het vierde van Olympia 60.
3: Oh, dat is altijd lastig als je daar tegen moet. Dat is altijd lastig.
4: ja,
3: moet je niet treffen in de competitie.
4: Nee, zeker niet.
0: Luc, jij hebt natuurlijk ook je amateurclubje.
3: Ja.
0: Dit is een beetje jouw keuken. Wat zijn de juiste vragen nu aan Mitchell?
3: Heb jij wel op een gemiddelde zondag of zaterdag 11 man überhaupt op het veld staan? Of is het altijd mensen uit bed bellen?
4: Af en toe eentje uit bed bellen.
0: Ja.
4: Maar we hebben sowieso altijd wel genoeg man. Maar er zit er vaak eentje bij. Die heeft het iets te gezellig gehad op de vrijdagavond bij ons in het geval.
0: Juist.
4: En die moeten dan toch even uit bed bellen.
0: Hey, en hoe gaat het in de competitie?
4: Dit seizoen beter dan het afgelopen seizoen in ieder geval. Laten we het daarop houden.
0: Oké. En ging het van heel slecht naar gewoon slecht?
4: Want de vorige seizoen hadden we veel geblesseerden. Allemaal kruisbandjes, et cetera, et cetera. Dus toen hadden we elke keer heel weinig man.
0: Ja.
4: Maar nu zijn we weer eigenlijk zo goed als compleet. Dus nu is het ook... we staan weer sterk op het veld, zeg maar.
3: Kijk eens aan.
0: Hoe heet in het clubje nou?
4: Wat zeg je?
0: Hoe heet in het clubje nou?
4: Olympia 60.
0: Olympia 60. Jullie gaan naar de Foute Party!
4: Ja! Hey, lekker Matty!
0: Gefeliciteerd jongen. Je krijgt de 11 Super. Tickets voor de Big One. Zaterdag 19 juni in Gelre Dome. We zien jullie daar!
4: Super, dankjewel. Tot dan.
0: Zit je nou te luisteren en denk je, potverdikkie, kans gemist? Wij geven deze ochtend nog een pakket weg voor 11 man.
3: Oh.
0: Zometeen na 8 uur. En het Foute Uur gaat verder met onder andere Queen en Cut & I Joe. Komt eraan.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
14: Geeft ruimte.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
18: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
19: Oh nee, verzekering...
18: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
19: Oh, wil ik wel.
18: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
21: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
23: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat. Alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Een hele goede morgen. Het Q-music verkeer met één file van 3 kwartier of langer. En dat is op de A12 Oberhausen richting Utrecht. Tussen Duiven en Grijshoord staat 12 kilometer file en je vertraging is 50 minuten.
6: Krijgen vandaag een mooie herfstdag. Eerst flink wat zon, later vanuit het westen wel wat bewolking. Het wordt 18 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen. Met eerst een grote brand vannacht bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam. De vlammen sloegen metershoog uit het pand en er kwam ook erg veel rook vrij. De brandlucht was tot in Zoetermeer te ruiken. Een loods is bij die brand helemaal verwoest. En ook de auto's die erin stonden zijn beschadigd. Die zijn beschadigd geraakt door de warmte van de brand. Op het terrein was 2 jaar geleden ook al een brand. En toen werd er volgens regionale media een drugslab gevonden. Dan nog even een update over Albert Heijn. De schappen in de supermarkt worden steeds verder aangevuld. Gisteravond werd bekend dat er weer vers producten naar de winkels worden gebracht. Vooral de groente- en fruitschappen waren leeg. Het lukt nog niet om online je boodschappen te bestellen. En ook de app van Albert Heijn ligt er nog uit. En opvallend, sinds de grote storing bij Albert Heijn dus, is er een run ontstaan op noodpakketten en lang houdbaar eten. Blijkt uit een rondgang van het AD. Het aantal bestellingen bij winkels die noodpakketten verkopen is vervijfvoudigd. Dan, naar wie gaat je huisdier als jij en je partner uit elkaar zouden gaan? Dat is iets waar de rechtbank in Almelo vandaag antwoord op moet geven. Daar staan 2 ex-partners tegenover elkaar. Volgens de vrouw was afgesproken dat zij de kat zou krijgen. Maar de man die weigert hem terug te geven. Het gaat vaker mis wat betreft huisdieren. Iets meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft 1 of meer huisdieren. Vaak is dan wel duidelijk van wie de tafel, het servies of wie de tv krijgt. Maar over huisdieren vergeten we vaker afspraken te maken. Huisdieren zou je in principe volgens de wet moeten zien als een zogenoemde roerende zaak. Het is daarmee gewoon een object.
8: Ook koud.
7: Ja, tv of tafel dus. Ja. Dat moet verdeeld worden. En meestal wordt er dan eerst wel gekeken naar wie de echte eigenaar is. Dus wie heeft die kat of hond gekocht of wie had hem al voor de relatie. Maar het gebeurt ook steeds vaker dat er met een behulp van een mediator omgangsregelingen worden afgesproken. Straks is dus dient die zaak in Almelo en om 10 uur zo ongeveer is de uitspraak.
5: Dit is nou een situatie waarin jij nooit terecht gaat komen.
6: ik ben ooit wel... mijn ex, die heeft de 2 katten meegenomen.
7: Oh ja.
6: Jaren geleden. Ja, zij had meer op met die beestjes dan ik. En ik vond, dat ging bij mij vrij moeiteloos. Ik ben gewoon niet zo'n huisdierenman, eigenlijk.
7: Maar dat ging gewoon in mondeling goed overleg.
6: Ja, die vroeg gewoon, mag ik dan de katten hebben? Ik zei, geen probleem. Raymond, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
6: Je hebt iets soortgelijks meegemaakt. Je had met je ex samen een hond.
9: Klopt.
6: En je ging uit elkaar, en toen?
9: Ja, we gingen uit elkaar. En we hadden een goed overlegd van... Mocht zij de hond wegdoen, dat hij altijd naar mij terecht kon.
6: Ja, want je ging uit elkaar en je had besloten, zij neemt de hond mee.
9: Dat klopt. De hond bleef bij de kinderen van haar.
6: Ja.
9: En ik mocht hem zo nu en dan zien. Dat was de afspraak. Helaas is dat er niet van gekomen. Mm-hmm. Toen heb ik het een beetje laten rusten. En op een gegeven moment zag ik de hond op Marktplaats te koop. Wegens gezondheidsproblemen.
6: Huh? Je kwam je eigen hond tegen op Marktplaats?
9: Ja, serieus.
6: Nee, maar zij had dat beest op Marktplaats gezet?
9: Ja, wegens gezondheidsredenen stond erop. En toen dacht ik, what the fuck is dit? En toen heb ik haar gebeld, geappt.
6: Ja.
9: Dat ik graag die hond wil overnemen. Maakt me niet uit wat het kost. En geen reactie. En een paar dagen later zie ik in 1 keer gereserveerd staan. En de advertentie is nu weg.
6: Nou, dit beest verdient overigens een naam. Want wij zaten al op Marktplaats. Hoe heet het beestje? Simba, die stond op Marktplaats. Dus de hond was gereserveerd. Op een dag was de advertentie van Marktplaats af. En je weet niet waar Simba terecht is gekomen.
9: Nee, dat weet ik helaas niet.
6: Maar heb jij niet even je ex gebeld? Zo van, ga even met je plas naar de dokter. Hoe is het?
9: Ja, ik heb die 100 keer gebeld, maar nee, ze drukt mij weg. Ik heb gewhatsappt. Helemaal niks. Geen reactie.
7: Maar jullie hebben dus wel afgesproken toen jullie uit elkaar gingen. Oké, zij houdt de hond. Dat was wel de deal.
9: Dat klopt. En ik mocht de hond zo nu en dan zien. Want wij hebben ook nog vrienden die bij haar aan de straat wonen. En ja, die zei van ja, je kunt altijd wel een keer langskomen voor de hond. Dus ja, dat uit goed vertrouwen heb ik dat geloofd. Maar helaas.
6: Hey, en mag ik even, want je zag die advertentie staan. Even stom gezegd, heb je geboden op je eigen hond? Een bot?
9: Jazeker, ik heb het dubbele geboden.
6: Het dubbele geboden? Maar je had niet het winnende bot?
9: Ja, wel op papier, maar ze hebben hem niet aan mij gegund.
6: Nou echt, sorry. Ik ben echt, dit is allemaal harteloos, joh.
9: Ja.
6: En speelt dit nu nog? Is dit nog gaande? Op wat voor manier dan ook?
9: Ja, ik heb haar als laatste wel een berichtje gestuurd van dat ik wel geloof in karma. En ja, karma rust nooit, dus ja.
6: Ja.
9: En ik vind het meer triest voor mijn eigen kinderen, want die waren ook gehecht aan de hond, aan Simba.
7: Er zijn ook nog kinderen bij.
9: Ook nog, ja.
6: Nou echt, ik weet echt niet wat ik hoor, jongen. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja, man, ik hoop... Kijk, op het moment dat je weet dat je misschien deze hond in huis hebt... Ik vraag me dan ook af of je kan genieten van zo'n hond. Snap je?
9: Ik denk dat de nieuwe eigenaar, ik denk dat hij niet het hele verhaal weet.
6: Nee, dat zal inderdaad niet. Dat zal niet verteld zijn, nee.
7: Ah ja, heb je
9: misschien ooit... Misschien
6: nooit ja.
7: Hond Simba.
6: Ja.
9: Hond Simba, ja.
6: Hey, Raymond, heel veel sterkte met dit verhaal. En ik hoop dat uiteindelijk jullie toch weer herenigd worden.
9: Ja, de hond en ik bedoel je dan, hè?
6: Ja, absoluut de hond en jij.
5: Niet die teef.
9: Ja.
6: Dag, Raymond.
9: Dankjewel. Yo, fijne dag.
6: Goed, hoi. Wat een krankzinnig verhaal, zeg. Dit is Q Music. Het is vandaag Foute Donderdag. Morgen begint de kaartverkoop voor de Foute Party 2027. Even, jongens, allemaal op de redactie ook even handjes in de lucht. Zo, let op. Ja, even, komt ie. Ik hoor niks. Yeah.

0: Rednecks.
1: Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Katna Joe.
0: Morgen start de kaartverkoop voor de Foute Party 2027. Daarom hoor je vandaag alleen maar foute uren. Ondertussen hebben we het over uniforms. We hebben een lijst kunnen maken van de meest sexy uniformen in heel Nederland. Dank jullie wel, jongens. Jullie hebben keihard je best gedaan om suggesties in te sturen. Er zijn 6 uniformen het vaakste binnengekomen. Luc, welke zijn tot nu toe bekend van het lijstje?
2: Onder andere het uniform van de politie. Daar is Anna Lotte heel erg fan van. En ja. ook jouw toevoeging, Matty. De tennislerares staat op de lijst.
0: Vind ik zo leuk dat ik toch een beetje geïnfluenced heb. De rest van de lijst is nog niet bekend. En we zijn eigenlijk vooral bezig met de vraag, als je denkt dat je sowieso niet op de lijst staat met jouw uniform, meest sexy uniformen, laat het dan even weten. Hallo Christa.
3: Goedemorgen Matty.
0: Het is jouw uniform waarvan je denkt, nou die staat er sowieso niet op en dat uniform is een...
3: Een koksbuis.
0: Luc, staat die op de lijst?
2: De koksbuis staat niet op de lijst.
0: Dat heb je precies goed ingeschat, Christa. En wat vind je zo ongelooflijk niet sexy aan een koksbuis?
3: Nou, het is eigenlijk een super vormloze, hele grote mannenblouse.
0: Ja. Ja,
3: en bij een dame is dat alles behalve sexy natuurlijk.
0: Want hij is natuurlijk zo vormloos en zo groot, omdat je er even wat aan kan afdoen.
3: Ja, ja, en voor je eigen veiligheid natuurlijk.
0: Juist, maar welk stukje veiligheid heb je het dan over?
3: En zorgen dat je geen brandwonden en zo oploopt tijdens het koken.
0: Ja, oké. Okay. Zou er een alternatief te bedenken zijn?

0: Als in, moet het dan dikkere stof, zodat je geen brandwonden oploopt? Moet er dan iets aanhangen waarop je er zeg maar alsnog de pannen een beetje kan schoonmaken?
1: Nou ja, en een beetje vorm erin vooral.
0: Een beetje vorm erin, inderdaad. Ja, ja, want we spreken nu met Christaat vierkant. Dat is natuurlijk helemaal niet. Helemaal
1: absoluut.
0: Nee, je ziet ook helemaal niet, zoals Ed Sheeran zou zeggen, the shape of you. Niks aan te zien. Oké, maar inderdaad, je staat niet op de lijst. We gaan naar Mark. Hallo, Mark.
2: Hoi.
0: Jij denkt ook dat van verdriet jouw uniform er niet op staat. Wat denk je dat er niet op staat?
2: Een lastig.
3: Ja.
0: Luc?
4: Nou nee, staat natuurlijk niet op. Nee,
3: staat maar eens in bed in met zo'n kap.
0: Hoe, jij draagt dus dagelijks een las outfit?
2: Nou, niet meer.
0: Oh, oké. Okay.
2: Want maar ik ben lasser geweest, maar dat was altijd nooit, in de winter was het altijd een pretje van, dan kon je prima je trui eronder doen, was lekker warm in de zomer, en dan kwam het zweet overal, zeg maar.
0: Ja, exact. Ja. En jij dacht niet, het scheelt ook heel veel headspace, ik hoef 's ochtends niet te bepalen wat ik aantrek.
2: Nee, ja, dat scheelt wel. Nee, dat is alleen overal die trek je over je kleren aan en that's it, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, Mark, je zat er niet op. Welk uniform denk je dat er wel op staat op dat lijstje van de meest sexy uniformen?
2: Nou ja, volgens mij heb ik hem al voorbij horen komen. Ja, de militair.
0: De militair.
4: De militair staat niet in die zin.
0: Nee, die staat er gek genoeg niet
4: staat
0: op.
4: Niet nee, op. Nee.
0: Hallo, Marieke.
5: Hey, Mattie, goedemorgen.
0: Jij denkt ook dat jouw uniform er niet op staat. En welk uniform is dat?
5: Nee, dat is een toga.
0: Een toga?
5: Ja.
4: De toga staat
5: op
4: de lijst.
0: Huh?
4: Ja.
0: Staat hij op de lijst?
4: Die heeft de lijst gehaald. De toga.
0: Marieke, je hebt de lijst gehaald.
5: Dat meen je niet.
0: Jawel, ja. Mensen vinden. Was je zelf in de veronderstelling dat het niet sexy is?
5: Ja, dat klopt. Ja. Nee, ja. Het is natuurlijk zo'n lang zwart gewaad met van die wijd uitlopende zwarte mouwen met zo'n rij knoopjes in het midden.
0: Ja.
5: En zo'n wit, een def noemen we dat dan. Dat is zo'n wit lapje wat je dan om je nek hangt. Ja, daar zit weinig vorm in, zeg maar. Ik had niet verwacht dat mensen dat aantrekkelijk zouden vinden.
3: Maar misschien straalt het iets, ik weet het niet
0: hoor.
3: Ja, intelligentie uit intelligentie. Of zo. Ja, slimme mensen, ja. Welbespraakt.
0: Weet je wat ik ook vind, Marieke? Dat vind ik ook interessant. Het heeft iets ongrijpbaars. Zo iemand in een toga, dat je denkt zo, ik moet echt van goede huizen komen. Wil ik jou, zeg maar, kunnen tussen aanhalingstekens pakken. Dus het voelt een beetje, als er iemand met een toga komt aangelopen, dat je denkt zo, die is out of my league. En daardoor wil je eigenlijk nog liever.
5: Oh, ja, als je het zo bekijkt. Ja, als je echt kijkt naar het uniform, dacht ik echt keihard nee. Maar dit werpt weer een nieuw licht op mijn toga. Ja.
0: Het zijn allemaal complimenten. Heb jij een vriend of niet?
5: Ja, klopt. Ja, okay. Zeker. Ja.
0: En doet het iets met hem op het moment dat je het aan hebt?
5: Ja, ik heb het hem nooit gevraagd. Ja, dat moet je doen als ik thuis kom.
0: Dat moet je echt eens doen. Want ik denk, je staat gewoon op de lijst van meest sexy uniformen.
5: Ja, bizar.
0: Ik zou zeggen, dragen met trots.
4: Heb je wel eens iemand moeten verdedigen? Even, je bent advocaat. Die zijn of haar huisdier dreigde te verliezen?
5: nee. Zijn altijd, als je advocaat wordt, dan denk je altijd op strafrecht. Of inderdaad dat soort zaken. Maar ik werk bij een verzekeraar namens zorginstellingen. Dus op het moment dat er letselschadeclaims ingediend worden, staan wij de zorginstellingen bij. Dus dat is wat zakelijker. Ja.
0: Mag je een buitenwerk gebruiken, die toga?
5: Ik heb hem altijd thuis hangen.
0: Ja, oké, goed zo. Je kan hem misschien aantrekken naar de foute party.
5: Oh, kijk. Ja, ik
0: kan
5: kaartjes verkopen morgen.
0: Dat is toch wel een idee, ja. Werkt er vandaag, Marieke?
5: Dankjewel, jullie ook. Fijne dag.
0: Inderdaad, vanaf morgen kun je kaarten kopen voor de foute party 2027 in Gelredome. Die kaartverkoop start om 10 uur, maar vandaag maak je hier de hele dag kans op tickets. En ondertussen allemaal foute uren met nu Nick en Simon.

0: Vandaag is het Foute Donderdag.
1: Oh, wat heerlijk. Op mijn verjaardag de hele dag door foute muziek.
2: Foute party.
1: Foute party.
3: Het Foute Uur op de achtergrond en ik rijd hier langs Schelde.
0: Happy Foute Donderdag.

0: door en door. Met zometeen deze.
1: Waarom wacht ik nachtenlang? Zonder jou duurt de nachtenlang.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Fla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Eyo, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus, mandarijnen, 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
24: Hit it!
26: Voor die 2

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
5: €33.000.
4: Weet jij al wat het is?
6: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
5: Goedemorgen, 1 over 8, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
7: Goedemorgen. In ons land zijn zeker 80 sectes actief. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Het gaat onder meer om religieuze en spirituele groepen, maar ook om groepen die gericht zijn op zelfontwikkeling. Volgens een hulppunt worden mensen met mooie verhalen verleid om in te stappen, maar daarna worden ze in sommige sectes al snel gedwongen om dingen te doen, of is er sprake van intimidatie. Het gebeurde ook bij deze vrouw die bij een religieuze secte zat.
8: De touwtjes worden steeds strakker getrokken en op een gegeven moment mag je daar ook niks meer. En toen begon ook de straffen en dat ik niks meer goed deed.
7: Sinds vorig jaar bestaat er een speciaal chatkanaal voor slachtoffers van sectes. Meer dan 250 mensen zochten daar al contact. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans van Infrastructuur zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug bijvoorbeeld wordt vanwege de veiligheid een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het kabinet wil iets doen dus tegen die regeltjes. Door af te stappen van al die dure extraatjes wil de overheid ruim €2 miljard besparen. In Amerika slepen 8 staten Open AI voor de rechter. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. De staten vinden dat de chatbot gevaarlijke informatie geeft aan gebruikers. Denk aan medisch advies dat niet klopt. En ook zouden mensen worden aangemoedigd om anderen pijn te doen of om zichzelf iets aan te doen. Eerder klaagde een Canadese provincie Open AI ook al aan vanwege hun rol bij een dodelijke schietpartij. Ja, dat was een hele mooie avond in de Kuip. Feyenoord speelde daar in de Champions League tegen het Italiaanse Como. En Feyenoord won met 3-2. Man van de avond was toch wel aanvaller Anis Hadjimoussa. Hij was betrokken bij 2 van de 3 Feyenoord goals. Zijn teamgenoten die genieten ook erg van hem. Zo ook middenvelder Givai Zegiel.
9: Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, daar zijn we erg blij mee. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Dan wordt hij boos en dan is hij helemaal aan.
7: Dan storen we bij de NOS. Ja, woensdag speelt Feyenoord de volgende Europese wedstrijd en dan tegen het Spaanse Real Betis. Het weer nog flink wat zon deze ochtend. Vanmiddag komt er vanuit het westen wel wat meer bewolking aan. Het wordt 18 tot 21 graden.
5: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 2 files van 40 minuten of langer. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug staat 13 kilometer file. Je vertraging daar 3 kwartier. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen brug over Zijkanaal C en Haarlem-Zuid is een ongeval gebeurd. 5 kilometer file en ook daar 3 kwartier vertraging. Het is vandaag Foute Donderdag. Je hoort de hele dag alleen maar foute uren. En je maakt kans op tickets voor de Foute Party. Deze ochtend geven wij het pakket weg voor een voetbalelftal. Oftewel gewoon 11 tickets. Natuurlijk vinden we het leuk als je met je voetbalelftal komt. Maar iedereen is welkom. 11 tickets voor de Foute Party. Win je in één keer als je Paul Elstak hoort met Rainbow in the Sky. Nou, ik kan er een stukje van laten horen, maar als je die niet herkent, dan heb je niks te zoeken op de Foute Party. Dus hoor je Paul Elstak met Rainbow in the Sky. Yeah.
4: Music.
10: Hey, Mattie.
5: Heb dan een foute party.
11: Hoppa, ga ze erop met de foute donderdag.
5: Let's go. Ja, dat dacht ik wel. Let's go. Donnie en Yves Berendsen.

0: Donny, Yves Beertsen bij Q Music en Nachtelang. Hey, 8 over 8, donderdag de 15e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik vertelde dat ik weer iets had meegemaakt op de snelweg vanochtend. Dat zwaailichten. Iedereen denkt natuurlijk meteen hieraan.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hallo.
5: Koninklijk Marseille. Heeft u wel even draaibijs?
0: Nee, wat opleeft, bleef het rustig deze ochtend. Nee, ik zag een busje rijden van orgaandonatie. En bij mij komen dan altijd 1000 vragen als je zo'n busje ziet rijden. Orgaandonatie. In dit geval waren de lichten op dat busje, die waren uit. Ze staan ook wel eens aan. En ik denk alleen maar, van waar naar waar is dit busje onderweg? Hoe gaat dat nou in zijn werk? En ik vind het zo tof, want soms heb ik het idee dat bij 18 miljoen mensen de radio aanstaat. Jeffrey, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jij bent chauffeur van zo'n busje.
6: Ja, dat klopt.
0: Hoe lang al?
6: Ik ben al 11 jaar.
0: Oké. Okay. Jeffrey, ik moet mijn vragen gaan kiezen aan jou. Want ik heb er zoveel.
6: Er is ook al binnengekomen.
0: Ja, er is ongelooflijk ook veel binnengekomen sinds vanochtend dat ik vertelde dat ik jou ging spreken. Laten we even beginnen. Want altijd als ik zo'n busje zie rijden, Jeffrey, dan denk ik, van waar naar waar is dit onderweg?
6: Ja, dat kan verschillend zijn. We zijn zeg maar een zelfstandig uitnameteam. In heel Nederland heb je 3 van deze teams die dag en nacht paraat staan.
0: Ja.
6: En als er een mogelijke donor in een ziekenhuis ligt, dan gaan wij daar naartoe. Eerst gaan we die procedures opstarten. Nou, dan duurt het nog een stuk, een uurtje of 12, voordat een OK kan plaatsvinden.
0: Okay.
6: Dan gaan we in dat ziekenhuis gaan we wachten totdat die persoon is overleden. En dan gaan ze naar de OK toe. Wij komen ook met onze eigen chirurgen in huis, met ook eigen OK-assistenten, eigen spullen. We hebben in het ziekenhuis eigenlijk alleen een kamer en een patiënt nodig.
0: Ja.
6: En als ze daar de behandeling van staken, dan wachten wij 2 uur. En als hij binnen 2 uur komt te overlijden, dan gaat hij door voor orgaandonatie. Zo niet, dan gaan wij weer weg.
0: Ik vind het nu al hyper fascinerend.
1: Ja?
0: Dat is echt niet normaal. Hey, laten we het heel even praktisch maken, Jeffrey. Dit klinkt misschien een beetje koelbloedig, maar het gaat om, ik noem het voorbeeld, een hart.
6: Ja, klopt. Wij vervoeren harten, longen, levers, alvleesklieren en nieren.
0: Oké, okay. Dus dan wordt dat hart uit de overledene gehaald. Waar wordt dat ingelegd? Wordt dat in een soort van coolbox, om het maar even zo gek te noemen? Waar gaat dat in vervolgens?
6: Ja, je hebt zeg maar 2 soorten donoren. Je hebt een donor die kan hersendood zijn. Dat hart gewoon op het ijs. Gewoon in een Tempex box.
0: Ja.
6: En we hebben mensen die dus komen te overlijden binnen die 2 uur. Dan gaat het op een machine. En dan gaat dat hart dus kloppend mee.
0: In dat busje?
6: Ja. We hebben een grote machine. Dan kan de chirurg zeg maar, het hart op die machine zetten. Dan gaat dat hart ook weer kloppen. En dan gaat die kloppend mee, dat hart.
0: En dan heb jij een kloppend hart achter in die bus van jou?
6: Ja, dat klopt.
0: Hoe is dat om daarmee te rijden, Jeffrey?
6: Ja, in het begin was het een beetje apart. Maar nu ben ik er wel een beetje aan gewend.
0: Ja.
6: Het is wel zo, je moet wel geleidelijk rijden, zeg maar. Want je mag eigenlijk ook niet te veel hobbelen en schommelen. Dus ja, het is geleidelijk rijden. Daar krijgen we ook gewoon trainingen voor natuurlijk.
0: En heb jij ontheffingen, Jeffrey? Mag jij door rood bijvoorbeeld? Of mag jij een hogere snelheid rijden?
6: Ja, wij mogen, als wij onze zwaailicht en sirene aan hebben, dus met blauw licht rijden, dan mogen wij 40 kilometer harder dan de toegestaande snelheid. En we mogen door rood rijden, we mogen over vluchtstroken rijden.
0: En hoe moeilijk is het om cool te blijven als je je handen aan het stuur hebt en je weet ik heb een kloppend hart achterin?
6: Ja, voor mij doet het nu niet zo heel veel meer. In het begin wel natuurlijk.
0: Ja.
6: Maar nu ben ik eraan gewend. En dan rij je gewoon.
0: Oké. Okay. Hey, maar zeg maar, als ik de deur opentrek hè, van zo'n busje wat ik zie rijden, wat zie ik daar dan?
6: Ja, dat kan verschillend zijn. In sommige auto's en busjes zitten chirurgen. We hebben een grote bus, daar zit alle operatiematerialen in.
0: Ja.
6: We hebben busjes, daar kan een hart- of longteam in zitten. Nou, daar zit dan uitnamechirurgen in en een assistent. En ook vervolgens spullen die ze gebruiken.
0: Ja.
6: En we hebben dan ook auto's die gewoon alleen maar de organen vervoeren. En we hebben een auto die orgaandonatiecoördinatoren vervoeren. Dus er kan echt van alles in zitten.
0: Dit is zo'n complexe operatie. Hey, Jeffrey, ja, ik wil toch heel even Jeroen erbij halen. Jeroen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Want mensen als Jeffrey, Jeroen, dat zijn voor jou helden. Vertel eens, waarom is dat zo?
7: Nou ja, voor een kleine 1,5 jaar geleden ben ik voorzien van een nieuw hart.
0: Hoe ging dat in zijn werk? Wow, ik weet niet voor. Jeroen, hoe ging dat in zijn werk voor jou?
1: Ja, voor mij was het... Ik werd 's nachts gebeld door mijn cardioloog.
0: Ja.
1: De transplantatiecardioloog. En die zei dat ik naar het ziekenhuis moest komen omdat ze een passend hart voor mij hadden.
0: En dan moet je binnen een bepaalde tijd bij het ziekenhuis zijn en dan ga jij daar wachten?
1: Ja, dan wacht ik daar totdat het zover is dat ik naar de OK gebracht word. En in de tussentijd zijn er ook een aantal controles die ze dan nog uitvoeren bij mij.
2: En waarom had jij een passend hart nodig? Dus,
1: ik had hartfalen. Ik was sportman, heb veel gedaan.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer sporten. Had ik gewoon ritmestoornissen, buiten adem. Wandelen was gewoon voor mij al soms moeilijk.
0: Ja.
1: Ja. Wow.
0: En mag ik even, waarom ga jij dan even stom gezegd niet naar het hart toe? Waarom moet het hart naar jou komen?
1: Er zijn zes transplantatiecentra in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn maar drie harttransplantatiecentra in Nederland. Waarbij, dat is Groningen, Utrecht en Rotterdam.
0: Ja.
1: Ja, en daar zijn de cardiologen daarvoor.
0: Fantastisch. Jeffrey, hoor jij vaker dit soort verhalen terug van de mensen waarbij jij betrokken bent geweest eigenlijk? Hoor jij nog wel eens wat van jouw patiënt, om het zo maar even te noemen?
6: Nee, niet zo heel veel. Want donatie en transplantatie, dat is allemaal strikt gescheiden, zeg maar. Dat is ook in de wet bepaald.
0: Mm-hmm.
6: En in principe zijn wij alleen maar voor de donatie. En van de transplantatiekant horen wij eigenlijk bijna niks. Dus als we bij een ziekenhuis bijvoorbeeld aankomen en dat er bijvoorbeeld familie staat van degene, we komen bijvoorbeeld met een leven aan of zo. En dan, ja, er staat heel veel orgaandonatie natuurlijk op onze auto. Dus ze weten donders goed dat wij die leven komen brengen dan.
0: Ja,
6: als jouw familielid naar boven ligt, ja, dan komen ze wel eens naar je toe van kon je mijn leven brengen of dat soort dingen.
0: Ja.
6: Dus dat is wel, dat zijn ook wel leuke dingen en leuke verhalen.
0: Nou, bij deze Jeroen, je kan Jeffrey dus eigenlijk zijn hele bedrijfstak bedanken voor het werk.
1: Ja, nou ja, onwijs bedankt. En ze doen heel goed werk. En ik ben heel blij met ze. Dat ze dit soort zaken kunnen doen en doen ook. En zeker in deze situatie, deze week van de donatie, is het heel leuk dat ik iemand kan bedanken daarvoor.
0: Nou, bij deze, Jeffrey, ik zou zeggen, neem dit tot je. En ook voor je hele beroepsgroep. Ik denk dat het een hele mooie motivatie is om vandaag weer aan de slag te gaan als chauffeur. En inderdaad is de week van het donorgesprek, potverdikkie, nou, alsof het zo moest zijn.
2: Ja.
0: Oké, mannen, onwijs bedankt voor jullie prachtige verhaal. Maak er een mooie dag van.
6: Hetzelfde.
0: Goed, hoi. Wauw, bijzonder.
2: Ja,
0: erg bijzonder.
2: Echt fantastisch.
0: Ik heb eigenlijk moeten vragen of je de radio aan mag in dat busje. Dat is natuurlijk wel leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar ik heb nog eens kans op tickets voor de Foute Party.
0: Precies, ja. Het is namelijk Foute Donderdag. Alleen maar foute uren. En dit is Dante Thomas.

0: We hebben een naamgenoot van iemand hier in de studio aan de telefoon. Nou, eens even kijken. Het is doorgaans nooit Mattie. Ik heb heel weinig naamgenoten. Mm-hmm. Hallo, Mattie? Nee. Hallo, Luc? Nee. Hallo, Annemarie?
1: Hi, Mattie.
2: Q-Music. Foute Party. The big one.
0: Hey, Annemarie!
1: Hey,
0: een hele goede morgen. Annemarie, jij hoorde Paul Elstak met Rainbow in the Sky. En jij dacht, daar moest ik in actie komen.
1: Dat klopt.
0: En dat is helemaal correct. Je moest de Foute Party appen. Want als je iemand uit de line-up hoort van de Foute Party 2027... Dan zeggen wij eerst even op wie je moet letten. En hoor je die track dan voorbij komen, app je Foute Party. Dat heb jij gedaan. Annemarie, het gaat hier, ik weet niet of je dat ook wist, om een pakket van 11 tickets. Het gaat om een voetbalelftal pakket.
1: Ja.
0: Daarvan was jij op de hoogte?
1: Daar was ik van op de hoogte, ja zeker.
0: Oké, en wie zijn de 10 man aan wie jij tickets gaat uitdelen?
1: De 10 man aan wie ik de tickets ga uitdelen zijn Dennis, Agnes, Iris, Vanessa, Sandra, Marie-José.
0: Dus Marie-José, is dat er 1 of 2?
1: Nee, dat is er 1.
0: Oh, oké, ja goed. Waar zitten we dan? Hoeveel?
3: 6 denk ik.
0: Ja, 6.
1: Laura, Karen, Agnes, Peter.
3: Ja, dat zijn het.
0: En dan zijn we er.
3: Je moet zelfs natuurlijk ook bij Annemarie.
0: Ja, precies.
4: Ja, noem ze nog een keer op, Mat.
0: Nou, goed. Hé, Annemarie, wie zijn dat allemaal dan?
1: Dat zijn mijn paardrijgenoten. Wij rijden elke week samen paard.
0: Oh, wat leuk, joh.
1: Ja, één keer in het jaar hebben we een wedstrijd, een carouselwedstrijd. En dat doen we in thema.
0: Ja.
1: Nou, het past helemaal bij de Foute Party.
0: En wat was het thema dan dit jaar?
1: Afgelopen jaar waren we Jake Paul en Jutta Leerdam.
0: En komt iedereen dan als Jake Paul of Jutta Leerdam?
1: Juist.
0: Wat leuk,
1: ja,
0: joh.
1: Ja, okay. Heel leuk.
0: Wordt dat ook jullie outfit voor de Foute Party dan?
1: Ik denk dat we dan gaan voor miljoenenjacht. Dat hadden we het jaar ervoor.
0: En dan komt iedereen met zijn koffertje?
1: Daar hadden we gouden kofferdames en één gaston.
0: Wat leuk zeg. Nou, Annemarie, jij krijgt 11 tickets voor de Foute Party.
1: Wow, yes. Geweldig, yes.
0: We zien je graag op 19 juni in Gelredome. Dan wel als miljoenenjacht, dan wel als Jutta Leerdam. Het maakt mij niet uit. Vooral heel veel plezier gewenst.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Het is Foute Donderdag, de hele dag foute uren. En je maakt dus de hele dag kans op tickets. Dan die andere Annemarie, wat zit er zo meteen in het nieuws?
4: Ja, wat zit er zo meteen in het nieuws? Was even helemaal van me apropos. Even
0: hoor.
4: Een update over de stand van zaken bij Albert Heijn.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
17: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
21: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
22: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
23: eBoekhouder.nl. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
25: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
26: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
27: Daardoor word ik snel geholpen.
26: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Hele goedemorgen, het Q-Music verkeer met 3 files van 1,5 uur of langer. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus Nijhoffbrug staat 12 kilometer file. Je vertraging is daar 50 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden staat 7 kilometer file. Daar doe je er 55 minuten over. En tot slot de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Velzen en Haarlem-Zuid staat een defect voertuig op de weg. 8 kilometer file en 1,5 uur vertraging.
2: Het is vandaag eerst lekker zonnig. Vanmiddag wordt het vanuit het westen wel wat bewolkter. 18 tot 21 graden. Laatste nieuws krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. Gaat onder meer over sectes. Want in ons land zijn er zeker 80 sectes actief. Dat heet...
2: Het heet gewoon de foute party, hoor.
3: Ja, kun je ook zo noemen. De RTL Nieuws heeft daar onderzoek naar gedaan. Het gaat onder meer om religieuze en spirituele groepen. Maar ook om groepen die gericht zijn op zelfontwikkeling en zelfhulp. Volgens een hulppunt worden mensen met mooie verhalen toch ook wel vaak verleid om zo'n secte in te stappen. Maar daarna worden ze in sommige sectes al snel gedwongen om dingen te doen. Of is er sprake van intimidatie. Sinds vorig jaar bestaat er een speciaal chatkanaal voor slachtoffers van sectes. Meer dan 250 mensen zochten daar contact. In steeds meer supermarkten van Albert Heijn kun je weer vers producten kopen. Na de grote storing afgelopen weekend worden de schappen steeds verder aangevuld. Vooral groenten en fruitschappen waren leeg. En als je online trouwens je boodschappen wil bestellen, dan moet je nog even geduld hebben. Want dat lukt nog niet. En ook de app van Albert Heijn ligt er nog uit. En wat verder opvalt sinds de grote storing bij Albert Heijn, is er een run ontstaan op noodpakketten en lang houdbaar eten. Blijkt uit een rondgang van het AD. Zij deden even een rondje bij van die speciale prepshops bijvoorbeeld aan de ANWB, waarbij je dingen kan bestellen. Het aantal bestellingen bij winkels die noodpakketten verkopen is vervijfvoudigd. Mensen halen bijvoorbeeld meer drinkwater ook in huis, batterijen, een noodradio, maar dus ook lang houdbaar voedsel.
2: Vergeet er ook niet iets leuks in te stoppen. Hè? Dat als je straks in donkere tijden dat noodpakket opentrekt, dat er misschien een leuke doodje in zit of een gezelschapsspelletje. Dat je denkt, oh ja, er zit ook nog iets ups in.
3: Ja, vind je het donker, men zeg je niet.
2: Ja, want anders vind je een zaklamp. Ja, je bent al niet lekker in je doen tegen die tijd.
1: Wat zou
2: je
1: erin stoppen dan?
2: Nou, gewoon een leuk bordspel. Het geluid heeft een thuisspeleditie. Doe wat leuks ook in die tijd.
3: Een leuk bordspel.
1: Geen ruzie krijgen in de schuilkelder.
2: Nee, precies.
3: Stel, jij en je partner gaan uit elkaar en jullie hebben samen een hond of een kat. Nou, naar wie gaat het huisdier eigenlijk als de relatie stuk loopt? Ja, dat is iets waar de rechtbank in Almelo vandaag antwoord op moet geven. Daar staan twee ex-partners tegenover elkaar, omdat ze er maar niet uitkomen over wie de kat nu mag hebben. Volgens de vrouw was afgesproken dat zij de poes zou krijgen, maar de man die weigert hem terug te geven. De kat terug te geven. Ja, we zouden het ook vaak vergeten, afspraken maken over het huisdier in het geval dat het stuk loopt. Opvallend, want we maken wel vaak afspraken over andere dingen, zoals wie de tv krijgt of wie de gordijnen mee mag nemen. Maar huisdieren worden vaak vergeten. En er zijn ook steeds vaker mediation trajecten voor de verdeling van de huisdieren of omgangsregelingen.
2: Kom je uiteindelijk in de rechtbank terecht?
3: Ja.
2: Voor de omgangsregeling van je kat?
3: Mm-hmm.
2: Ja. Krijgt hij dan ook spreektijd en zo? Hoe werkt dat? Ik bedoel, het is een beetje merkwaardig. Gosja, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hey, Mati.
2: Hi, bij jou is het dan helemaal goed gegaan?
4: Jazeker.
2: Hoe zat het bij jou dan?
4: Nou, wij delen zeg maar onze honden samen. Dus we zorgen samen voor onze honden. We zijn in elkaar al 4 jaar geleden gegaan.
2: Ja.
4: En de afspraak was, stel dat we ooit uit elkaar zouden gaan. Hoe gaan we dat doen met de honden? En we hebben co-ouderschap over de honden.
2: Oké, en hoe ziet dan de week eruit?
4: Omdat ik regelmatig veel werk. Dus zijn honden zijn nu bij mijn ex.
2: Ja.
4: En hij zorgt zeg maar door de week voor de honden. En ik heb ze regelmatig in het weekend.
2: Alright. Hey, ik begrijp, jullie hebben ook echt een alimentatieregeling.
4: Ja.
2: Hoe ziet dat eruit?
4: We betalen gewoon kosten samen. En toen de honden bij mij waren, regelmatig bij mij waren, betaalde hij meer alimentatie over de honden. En nu zijn honden bij hem regelmatig.
2: Ja.
4: Of meer, zeg maar. En dat betaal ik nu meer over de honden. Meer alimentatie over de honden.
2: Juist.
4: En dat is berekend... Om te zeggen van honden zijn verzekerd, de verzorgen van de honden, dat delen met elkaar. En dan betaal je deze bedrag dan.
2: En hoeveel is dat per maand?
4: Dat is voor mij nu 200 euro.
2: 200 euro, oké. Okay. Ja, dat kost die honden dan. Ja, echt, ja, veel geld, maar wel voorbeeldig geregeld hoor, Gosja.
4: Ja, zeker, zeker.
2: Even nog, Alesia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hey, heb jij ook zo'n succesverhaal? Is het bij jou ook helemaal goed gekomen?
5: Ja, wij hebben een huisdierencontract.
2: Een huisdierencontract?
5: Ja, voor de hond. We hebben sinds 3 maanden een hond. En we hebben toen gelijk afspraken gemaakt van wat als we uit elkaar zouden gaan. Ook omdat we niet samenwonen officieel. Dus we wonen wel met mijn vriend samen in zijn huis. Maar we wonen op mijn eigen huis.
2: Ja.
5: En ik heb een bovenwoning en daar kan die hond niet goed mee trappen. Dus we hebben sowieso afgesproken dat ook de hondenbelasting in Utrecht, dat die dan geregistreerd staat, zeg maar, op het adres van mijn vriend. En ook de chip is op de naam van mijn vriend. En als we uit elkaar gaan, gaan we ook zo'n co-ouderschapsregeling afspreken met uitlaatservice, zeg maar. Dus wie dan je uitlaat.
2: Wat voorbeeldig.
5: Ja, en we hebben ook voor qua kosten ook afspraken gemaakt die wat betaalt. En ook als iemand het zou willen verkopen. Want ik hoorde vanochtend dat iemand nog marktplaats had gezien, zijn eigen hond. Dat
2: ja, klopt.
5: We daar afspraak over gemaakt dat in principe eerst naar de ander gaat.
6: Wauw.
2: Ja, ik vind het heel goed geregeld.
6: Ja, heel goed geregeld.
2: Heel goed geregeld.
6: De punten gaan naar Alice in de app.
2: Ja.
6: Zij zegt namelijk, er zijn hier hele goede blafspraken gemaakt.
2: Ik kom even... Mooi.
6: Vind ik heel mooi.
2: Ja, dat is heel leuk.

0: Hathaway. Met Q Music. Daan.
1: Ja, hey Matty.
0: Hey, goedemorgen jongen.
1: Goedemorgen.
0: Begrijp ik nou dat er iets bijzonders aan de hand is? Want jij bent niet degene die wil meespelen, maar degene die wil meespelen, die heeft belangst.
1: Ja, ja, in die richting, ja. Die is een beetje verlegen voor op de radio te komen.
0: Oké, okay. En wat is hij van jou? Want we hebben het hier over Delano, die eigenlijk wil...

0: meespelen?
1: Dat is mijn collega.
0: Oké, wat doen jullie?
1: Wij zijn samen tegelzetters bij Rietmeijer Tegels uit Almelo.
0: Samen tegelzetten, leuk. Oké. Maar Delano wil wel graag meespelen.
1: Ja, Delano speelt ook wel, ja. We doen vaak eigenlijk, we belden eigenlijk altijd samen.
0: Ja.
1: En we spelen ook eigenlijk altijd samen. Ook al zijn we er niet door, doen we ook altijd samen meer tegen elkaar, wie het dan wel goed heeft.
0: Leuk. Dus, heel goed, oké. Ja. Hey, ik zou het toch leuk vinden als ik Delano aan de telefoon krijg. Want,
1: ja, tuurlijk. Goedemorgen.
0: Oh, kijk, daar is hij al. Hey, helemaal geen sprake van belangst. Hey, Delano.
2: Ja, mijn mama belt wel voor mij naar huis uit, zo.
0: Wat zeg je nou?
2: Mijn mama die belt wel voor mij naar de dokter als er iets is.
0: Ja, oké. Je moeder moet naar de dokter bellen als er met jou iets aan de hand is. Want jij hebt belangst.
2: Ja, ik bel liever niet zelf. Dus bel mijn mama op en dan moet zij dat doen.
0: Ja.
3: Oké,
0: goed zo. Kijk, kun je dit vertalen.
3: Ja.
0: wat leuk. Delano, waarom is Daan zo'n fijne collega? Waarom hebben jullie zoveel lol samen?
2: Nou, hij doet meestal wel meer het werk dan ik. En dan heb ik wel een mooie dag. En dan kan ik een extra pauze doen. En hij is weer van mijn leeftijd. Dus dan kan je mooi ouwehoeren met elkaar in plaats van elke keer serieuze werk. En dan is de dag wel mooier.
0: Ja.
3: Maar stel, we hebben 4 op een rij. Wie krijgt het geld dan?
2: Hebben we al afgesproken. Dan doen we 50-50.
0: Oh, geweldig jongens. Oké, hartstikke goed. Hey, Delano, ik ga dus met jou spelen.
2: Ja.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, dan gaat Annemarie de studio uit.
3: Ik ga.
0: Ben jij er klaar voor, Delano?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: 4 op 1. 4 op 1. Ja, is een keer voor het Echi. Daan en Delano doen elke dag mee, maar nu voor een keer op de radio. Oké, daar gaan we. Delano, het eerste woord is lang. Oh, sorry. Ik had je even uitgezet. Wat zei je? Lang.
2: Ik zei kort.
0: Ja, heel goed. Zonder.
2: Met een R?
0: Ja, zonder. Z-O-N-D-E-R.
2: Meer?
0: Bioscoop.
2: Film.
0: En je laatste woord is speeltuin.
2: Spelen.
0: Alright. Woorden staan genoteerd. Is dit 2.500 euro waard? Dat antwoord krijg je na The Village People.

0: spelen wij met Delano. Delano die zei bij lang kort, bij het woord zonder meer, bij bioscoop film en bij speeltuin spelen. Delano?
1: Ja?
0: Hoe vindt Daan dat je het hebt gedaan eigenlijk, jouw collega die naast je staat?
1: Bij zonde had hij met gedaan. Ik zei dat denk ik te snel. En bij speeltuin kinderen.
0: Juist, ja. Er zijn heel veel mensen, voor wat betreft zonde, die het wel met jouw collega Daan eens zijn, hoor, Delano.
1: Ja, ik had het denk ik anders in mijn hoofd qua bedoeling, qua het woord.
0: Maar het rolde gewoon anders uit je mond.
1: Ja.
0: Ja, kan gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zullen we maar eens gaan kijken, want er is nog geen man overboord. Hè? We gaan er gewoon voor dat het gewoon allemaal goed is.
1: Ja, doe maar.
0: Wij gaan Annemarie terug de studio invragen. Haar vier dezelfde woorden geven. En ook hopelijk vier dezelfde associaties die we gaan horen. Annemarie, het eerste woord is... lang.
2: Kort.
0: Zonder.
1: Oud.
2: Met. Oh. Zonder.
1: Als ik nog goed heb.
0: Zonder.
2: Ja, zonder met, zonder uitjes, weet ik veel.
0: Nee, zonder meer.
2: Zo, oh.
0: Ja, dan krijg je zonder meer. Meer. Ja.
2: Precies.
0: Ja, jammer. Oké. Bioscoop.
2: Film.
0: Had goed geweest. En speeltuin?
2: Glijbaan.
0: Nee, want daar zei Delano namelijk. Delano.
1: Spelen.
2: Spelen, ja.
0: Ja, jammer man.
1: Ja, dan had Daan hem ook wel fout met kinderen.
0: Ja, daar was het dus ook niet gelukt.
1: Geen discussie vandaag.
0: Nee, dat scheelt. Hé, jongens, onwijs leuk om jullie te spreken. En fijne werkdag vandaag, hè?
1: Komt goed. Groeten.
0: Hoi, hoi. Zometeen meer foute uren. Deze ga je horen, maar ook deze.

0: grootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De foute party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni. Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf morgenochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.

0: dierentuin.nl.
1: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
22: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Het geluid.
26: Het geluid van Q-Music is nu waard 33.000 euro.

0: Goedemorgen, 1 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar en supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, dat is niet duidelijk. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans van Infrastructuur zegt dat zulke projecten extra duur zijn geworden door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt bijvoorbeeld vanwege de veiligheid een pijler uit het water gehaald. Maar volgens Karremans is dat overbodig.
2: Wat we toen bedacht hebben, omdat er een richtlijn is die dat zegt: we halen de pijler uit het water. Raad eens hoe vaak een schip tegen de huidige pijlers aangevaren in de afgelopen 70 jaar.
3: Nou, ik hoop exact 0 keer.
2: 0 keer.
1: Het was te horen bij Pauw en de Wit. Hij wil nu geld besparen door dat soort regels te schrappen. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de sectenleider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. In ons land zijn in totaal zeker 80 sectes actief. En de meeste mensen die auto rijden, die weten niet dat blinde mensen een speciaal gebaar maken als ze willen oversteken. Als mensen die slechtziend zijn willen oversteken, dan houden ze hun stok eerst rechtop. En als ze dan gaan lopen, doen ze die stok naar voren. Uit onderzoek blijkt dat 6 op de 10 automobilisten er geen idee van hebben. Om aandacht te vragen voor de veiligheid van blinde mensen in het verkeer is het vandaag weer de dag van de witte stok. Het weer van Buienradar, veel zon. Vanmiddag vanuit het westen wel wat bewolking. Het wordt niet koud, weer 18 tot 21 graden.
0: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 1 file van een kwartier of langer. Dat is op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de Wijkertunnel en Rotterpolderplein is een ongeval gebeurd. De file is daar 9 kilometer en de vertraging 55 minuten.
4: Nick die stuurt een berichtje. Hey Mattie, ik heb een grap over een verloren sleutel. Nou moet ik zeggen, ik ben niet zo van de moppen en de limericks op de radio, maar het is Foute Donderdag. Nick, je neemt alleen de telefoon niet op, want hij zegt, ja, ik wil hem echt op de radio vertellen. Nou, grap over een verloren sleutel. Nick, neem de telefoon dan even op.
5: Vandaag is Foute Donderdag.
4: Ja, Foute Donderdag.
5: De allereerste tickets voor de Foute Party 2027.
6: Yes.
7: Music.
8: Hey, Mattie.
4: De hele dag alleen maar Foute Uren. Kelly Family komt eraan, net als LMFAO. En eerst Toybox, dit is Tarzan en Jane.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Toy Box Back Music en Tarzan en Jane. Alleen maar foute uren vandaag. Zometeen de Dikdakkers, Cowboys en Indianen. Eerst nog even over onze lijst van sexy uniformen. Gisteren hebben we een groot onderzoek gedaan in Nederland. Wat vinden Nederlanders de meest sexy uniformen? Hoeveel van de lijst hebben we op dit moment bekendgemaakt al, Luc?
2: Wij hebben 3 van de 6 uniformen bekendgemaakt.
1: Oké, en dat zijn?
2: Het politieuniform.
1: Het politieuniform.
2: De tennislerares.
1: Mm-hmm.
2: En een advocaat in toga.
1: Er zijn ook een paar die vallen gewoon buiten de boot, maar die zijn wel leuk om te horen. Dit is bijvoorbeeld Lars.
3: Gewoon zo'n lekkere blonde boerin. Open bloesje, grip in de hand, stukje graan in de mond. Och, geweldig.
1: Dit is Umberto.
4: Nou, wat ik sexy vind, vrouwen in een voetbalshirt. Ik weet niet wat dat is, maar dat heeft iets. Ik vind het heel sexy. Mooie vrouw in een voetbalshirt.
1: Ja, vind ik ook mega sexy. Ja, het is geen uniform, eerder gewoon een fetish. Maar dat mag natuurlijk ook. We hebben aan jou gevraagd, als jij denkt dat jouw uniform sowieso niet op de lijst staat, dus op die lijst van sexy uniformen, stuur dan even een bericht. Hallo Michael.
5: Hallo, goedemorgen Martin.
1: Hey, goedemorgen. Jij denkt dat jouw uniform niet op die lijst staat?
5: Nee, dat klopt helemaal.
1: En welk uniform is dat?
5: De uniform van de vuilnisman.
1: Luc, staat hij op de lijst?
2: Niet op de lijst.
1: Nee, dat is inderdaad heel goed geraden. Michael, wat vind je van je uniform eigenlijk? Wat voor kleur is die? Hoe ziet het eruit?
5: Wij hebben gewoon werkschoenen aan, een zwarte broek met van die reflecterende strepen erop. Ja, en een groene trui met de bedrijfsnaam erop.
1: Juist. Hey, en vind je het lekker dat je 's ochtends niet voor die kledingkast iedere keer hoeft te bepalen wat doe ik vandaag aan? Of denk je van nou, ik zou eens een keer wat anders aan willen?
5: Nee, dat is zeker heel lekker. Je kunt eigenlijk gewoon lekker met je slaperige hoofd gewoon de kleren pakken aantrekken en meteen naar je werk.
1: Ja, dat lijkt me ook. Hey, en heb je in de zomer een korte broek of niet?
5: Nee, wij mogen niet met korte broek werken.
1: Mag echt nooit.
5: Met veiligheidsregels.
1: Nee. Oké. Werk ze vandaag, jongen.
5: Ja, dankjewel jullie ook.
1: Hoi. Charlotte.
6: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij denkt dat jouw uniform niet op die lijst van sexy uniformen staat?
6: Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker van niet.
1: Oké. wat is je uniform?
6: Ik had vanochtend een uniform aan bij de geboortehulp van een kalf uit een koe.
1: Het
6: dus
1: uniform.
6: Dat is eigenlijk een soort regenpak.
1: Een regenpak, Luc.
2: Staat niet op de lijst.
1: Staat niet op de lijst, inderdaad. Hey, maar je was bij de geboorte van een kalf, zeg je dat nou?
6: Ja, dat klopt.
1: Oké. En is alles goed gegaan?
6: Op zich wel, maar het kalfje dat zat dood in de koe.
1: Oh.
6: Er zat een draaiing in de baarmoeder, waardoor het kalf niet naar buiten kon komen vanzelf.
1: Oh.
6: Dus dan moet je eerst die draaiing eruit halen. En daarom heb ik ook zo'n sexy pak aan. Om te zorgen dat je zelf niet helemaal onder het vruchtwater komt te zitten.
1: Ja.
6: En als je dan dat pak uitdoet, dan is de geur die daaronder vandaan komt ook niet altijd even sexy. Dus ik dacht, hey.
1: Nee, snap ik. En omschrijf dat pak eens even helemaal. Wat moeten we voor ons zien?
6: Ik heb dan een soort polyester regenbroek. Tuinbroek eigenlijk.
1: Ja.
6: En daaroverheen heb ik een jasje met strakke armsgaten, waardoor het water niet, het vruchtwater niet bij mij bij mijn hemd naar binnen kan lopen.
1: Ah,
6: en dan
1: juist.
6: Op de achterkant klittenband. Dus je doet hem als een soort schort, doe je hem aan.
7: Want je gaat tot de oksel er wel eens in, toch?
6: Ja, minimaal.
1: Ja, minimaal, ja. Hey, en hoe vaak komt het voor dat zo'n kalfje het niet redt eigenlijk?
6: Dat het kalfje het niet redt, ja, dat wisselt een beetje. Maar bij zo'n slag in de baarmoeder ik denk ongeveer 20% van de gevallen dat het te laat ontdekt wordt en dat het kalfje het niet overleeft.
1: En reageert zo'n koe daar direct op? Merk je dat aan die koe?
6: Dat het kalf niet leeft?
1: Ja.
6: Dat wisselt heel erg. Deze had behoorlijk te doen met zichzelf. Dus die was daarna eigenlijk al lang blij dat alles klaar was. Er zijn ook wel koeien die hebben dat wel in de gaten. Die beginnen te likken aan een dood kalf.
1: Ach, jeetje, wat sneu. Oké. Hey, maar inderdaad, je hebt een goede gok gedaan. Je staat er niet op inderdaad met jouw uniform.
6: Nee.
1: Denk je, heb je nog een idee wat er wel op zou kunnen staan?
6: Stewardess?
1: Stewardess!
2: Staat op de lijst.
1: Staat inderdaad op de lijst, ja. Luc, die komt van jou.
2: Ja, zeker. Ja, dat is cliché, maar wel sexy.
1: Cliché. Dus hoe ziet op dit moment eigenlijk gewoon onze lijst eruit voor iedereen die vandaag een uniform aantrekt? Misschien hoor jij wel bij de meest sexy uniformen.
2: Dan hoor je bij de politie.
1: De politie.
2: De marechaussee.
1: De marechaussee.
2: Ben je misschien wel ambulancebroeder?
1: Super sexy.
2: Of een tennislerares?
1: Ja, dat komt door mij. Ik vind dat gewoon heel leuk uitzien.
2: Een stewardess.
1: Een stewardess.
2: Morgen daar. Ja. En een advocaat in toga.
1: Dat is onze lijst van de meest sexy uniformen. Werkt ze vandaag allemaal. Wat je ook aan hebt, hou de radio vooral aan. Want je hoort alleen maar foute uren op deze foute donderdag.

Jermaine Jackson en When the Rain Begins to Fall. De jury van het geluid heeft echt de blaren op de vingers staan, want ze blijven maar brieven typen. Gisteren maakte Menno een brief open waarin stond dat er morgen opnieuw een hint komt voor het geluid. Morgenochtend, om 7:55, als Bram Krikke hier zit. Ja, we hebben Bram al een keer zien speeddaten. Vorige week zat Bram te potten bakken. De grote vraag is, wat doet Bram Krikke morgen om 7:55? Dat is de derde hint van het geluid. Misschien komen we daar helemaal niet aan. Hè. Het geluid is nu €33.000 waard. We spelen het weer de hele dag. Zometeen om 9:30 doen we een nieuwe ronde. Dus laten we hopen dat vandaag alles fout is, behalve... Juist. Wil je opgeven voor het geluid? Meld je aan in de Q Music app.

0: Adam FAO. Hey Menno.
1: Mattie.
0: Kom jij vanavond nog een drankje doen in Rotterdam?
1: Ja.
0: Hoe laat ben je er dan ongeveer?
1: Ja, weet ik niet, vanaf laat kun jij. Het staat in mijn agenda gewoon, als ik hier klaar ben, en dat is vandaag rond 3:15 of zo, dat ik jouw kant op ga.
0: Oh, kom lekker mijn kant op dan.
1: Ben je er al?
0: Uurtje of 4:30, 5:00, is toch leuk?
1: Ja, ik hoop dat ik eerder ben.
0: Dank je. Oh, ja, nou ja, kijk maar. Ik bel mij gewoon en dan hartstikke leuk.
1: Dan laat je me binnen.
0: Misschien gaan we dan wel het glas heffen op Chantal. Dat hoop ik zo. Dat hoop ik zo. Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik beloof dat als jij zo meteen het geluid raadt, dan zitten Menno en ik vanmiddag in een kroeg in Rotterdam. En dan doen we proost op jou.
2: Ja, goed. Dan kom ik ook een drankje doen.
0: Vind ik hartstikke... Waar je in de buurt?
2: Spijkenisse.
0: Oh,
1: om de hoek. Nou. Het geluid.
0: Ik denk dat je van harte bent uitgenodigd om, als je het goede antwoord geeft, met ons mee te komen drinken. Voor 33.000 euro is maar eens het goede antwoord. Wat denk je dat het is?
2: Ik denk dat het opendraaien van een plastic deksel van een nieuwe glazen pot is.
0: Het opendraaien van een plastic deksel van een nieuwe glazen pot.
1: Ja, en wat voor glazen pot doe je dan?
2: Een Nutella pot.
0: Ah, oké. Okay.
1: Duidelijk.

0: De Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Q Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf morgenochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling. Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
0: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
0: Wow.
16: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 23 files. Maar er zijn maar 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. 3 kilometer vertraging, 12 minuten, komt door een ongeluk. En de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer, vertraging is daar 14 minuten.
1: Het geluid.
2: Spelen wij met Chantal uit Spijkenisse. Chantal, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent al lekker aan het werk. Al jouw collega's zitten gebroedelijk om jou heen.
3: Ja, zeker.
2: Jij denkt dat het antwoord is het opendraaien van een plastic deksel van een nieuwe glazen pot, zoals een pot Nutella.
0: De jury heeft meegeluisterd.
3: Ja.
0: Het is niet goed.
3: Oh. Jammer. Helaas.
2: Ja, dat is heel erg jammer. Chantal, we gaan alsnog op jou proost, hoor, vanavond. Menno en ik ergens
3: in Rotterdam. Ja, sowieso. Ik neem ook gewoon... omdat ik mee kon doen, neem ik ook een drankje.
0: Oh, ik dacht om het verdriet te verdrinken, maar goed.
3: Oh, nee hoor, nee hoor.
2: Werkt ook goed hoor, Chantal, weet ik uit ervaring.
3: Ja.
2: Ja, goed. Fijne dag.
0: Ja, fijne dag, doeg. Nieuwe waarde van het geluid is 33.100 euro. En over een uur spelen we natuurlijk weer Foute Donderdag. Ja, het is vandaag een Foute Donderdag. Ben je erbij? Nou, laat het weten. Klok jezelf in. Dat doen we op donderdag natuurlijk met foto's. Hè. Dus foto's van jezelf, van je favoriete collega's, van je uitzicht.

0: Party 2027. Volgend jaar op 19 juni in Gelredome in Arnhem. Die kaartverkoop begint morgenochtend om 10 uur. En daarom doen we nu Foute Donderdag. Alleen maar foute hits. En ieder uur kans op tickets voor de Foute Party. En ik zit nu even te kijken naar wie er allemaal ingeklokt zijn. Charlotte van Doesburg is ingeklokt. Nou, ik zie op haar foto heel veel bonbons. Echt heel lekker. Ik zie wit, puur melk. Pistache, denk ik. Fleur Hoogveen die is ingeklokt vanuit Coevorden. Ze is aan het werk in een kledingwinkel. Bas Pater die is hard aan het werk bij de saladebar. Nou, ik zie dat hij al heel veel komkommer heeft gesneden. En hij is nu aan de tomaten begonnen. Mirella die is ook aan het werk in de keuken. Ze smeert allemaal broodjes. Sarina die stuurt een foto van oliebollen. Die staat op Den Haag Centraal. Ja, en weet je wat me ook opvalt? Dat heel veel mensen zonnebril dragen. Sam bijvoorbeeld, maar ook Ingmar Verhoef, Tessa op het Hof, Denise van Gennep sturen allemaal een selfie met zonnebril. Ook de hond van Daphne heeft een zonnebril op. En Daniel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Ook jij hebt hem op, je zonnebril.
1: Ja, zeker. Het is lekker weer boven hier op het dak. Dus ja, en zonnebrilletje kan erbij.
0: En er staat, je maat staat beneden.
1: Ja, klopt. Die staat bij de kast.
0: Hoe heet hij?
1: Martijn.
0: En Martijn heeft ook zijn zonnebril op. Dus het is een zonnige dag vandaag. Dat is lekker.
1: Heerlijk.
0: Hey, en wat jij staat even op enigszins op hoogte op een dak. Wat ben je aan het doen?
1: We zijn voor Vodafone een antenne-installatie aan het vervangen.

0: Oké. En gaat alles goed tot nu toe?
1: Prima, prima. We zijn nu een kabelpakketje aan het uitrollen om wat antennes aan te sluiten. Dus het ziet er een beetje uit als spaghetti beneden. Maar naarmate de dag voordat moet dat weer goed komen.
0: Ja, je hebt het vaker gedaan, dus je weet wat je doet, hè?
1: Ja, het is niet de eerste rodeo dit.
0: Oké. Nou, dank voor je inklok, Daniel.
1: Geen probleem.
0: Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Helemaal goed. En fijne uitzending gewenst, jongen.
0: Ja, ja. En voordat we ophangen, nog één ding.
1: Ja.
0: Komt ie, hè?
2: Fijne dag.
0: Doe voorzichtig, hè, boven het dak.
1: Don't go bang, lekker.
0: Doei.

0: Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en Pink met Lady Marmalade. Foute donderdag. Op deze foute donderdag. Morgenochtend om 10 uur dan kun je tickets kopen voor de Foute Party 2027. The Big One in Gelredome in Arnhem. En om dat te vieren hebben we vandaag bekroond tot Foute Donderdag. Hele dag foute muziek. En we geven u ieder uur tickets weg voor de Foute Party. Nou, dan moet je alleen wel op bepaalde artiesten letten. En Ilona die stuurt net dit bericht in de Q-app.
1: Hallo, op wie moet je letten voor de tickets voor de Foute Party?
0: Ja, had ik nog niet verteld, maar je moet letten op Justin de Wild. Justin de Wild, daar moet je op letten. En dan op het nummer Cheerio. En dat draai ik zo meteen tussen 10 en 11 uur. Als je Justin de Wild hoort, dan stuur je dus Foute Party in de Q-app. Misschien bel ik je terug en dan ben je erbij op 19 juni. Zometeen op deze Foute Donderdag sowieso. Starmaker en Damn I Think I Love You. Komt er zo aan.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
14: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
15: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Het slimste bedrijf.
9: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
10: Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
11: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
10: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
12: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
13: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, plus.
14: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
18: Let's go for more, some extra.
17: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
21: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
22: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
23: Het geluid.
24: Het geluid van Q-Music is nu waard 33.100 euro.

0: Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. In Kroatië zijn tientallen voetbalfans opgepakt na een confrontatie met Ajax-supporters, melden Kroatische media. Ajax speelt vanavond in de stad Split in de Conference League en fans dreigden met elkaar op de vuist te gaan. Het is er gevaarlijk, zegt de voorzitter van de Ajax-supportersvereniging bij AT5.
2: Ja, op dit moment worden dus normale supporters aangevallen die absoluut niet op herrie uit zijn. En dat is eigenlijk een ongeschreven regel, dat dat soort dingen niet gebeuren. En blijkbaar kan dat in Split wel.
1: Nou, of er ook Ajax-fans zijn opgepakt, dat weten we niet. De grote brand vannacht in Berkel en Rode Rijs, vlakbij Rotterdam, is misschien aangestoken. Politie onderzoekt dat nu. Vuur woedde bij een autobedrijf. Vroeger had daar een boerderij. Deze man, die Hart van Nederland sprak, die woonde daarin.
3: Ergens doet dat best wel een beetje pijn eigenlijk. Want ja, het is het huis waar je opgegroeid bent. Eigenlijk, ja, ik ben hier geboren.
1: 2 jaar geleden was er ook al brand. Toen werd er een drugslab gevonden. Oekraïne voert toch weer aanvallen uit op Russische energiedoelen, zoals benzinepompen, zegt de Oekraïense president Zelensky tegen Britse media. Eigenlijk was afgesproken dat het niet meer zou gebeuren. President Trump kwam dit weekend met dat nieuws. Maar volgens Oekraïne houdt Rusland zich ook niet aan de deal. Ja, ze gaan het toch niet doen. Atlete Sivan Hassan slaat de marathon van New York over. Die marathon is over 2 weken. Maar Hassan was ziek en daardoor heeft ze niet genoeg kunnen trainen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Het weer nog van Buienradar. Veel zon. Vanmiddag vanuit het westen wat grijzer. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files nog. 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer, vertraging is 3 kwartier, komt door een ongeluk. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. 3 kilometer, vertraging 18 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven op de A1 van Hengelo naar Deventer bij hectometerpaal 125,8. Dan op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij hectometerpaal 7,9. En de A17 Roosendaal richting Moerdijk, controle bij hectometerpaal 6,7.
4: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
5: Music. Menno Barreveld.
0: Ja, hou Justin de Wild in de gaten met Cheerio.

0: Justin de Wild en Cheerio. Goedemorgen, Q-Music met Menno.
1: Goedemorgen met Servier.
0: Servier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik had het goed gezegd, toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, nee, lekker. Servier, gefeliciteerd!
1: Ja, yeah, super, mooi man.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Goed opgelet.
1: Ja.
0: Je hoorde Justin de Wild en je stuurde Foute Party in de Q-app. Ik heb je teruggebeld. Ja. Betekent dat jij 2 tickets wint voor de Foute Party, the big one, in Gelredome Arnhem op zaterdag 19 juni 2027.
1: Yes, super, Menno. Dankjewel.
0: Nou, alsjeblieft. Ik zie je dan, hè?
1: Ja, dank je.
0: Doeg. Ja, de hele dag, ieder uur kans op tickets voor de Foute Party volgend jaar. Op de line-up onder andere Snollebollekes, Paul Elstak, Cascada, Justin de Wild dus. En er wordt vandaag nog een nieuwe naam bekendgemaakt. Om 5:15 door Tom en Bram. En de hele dag alleen maar foute hits op Q-Music. Heer.

0: Lipstick en I'm a Raver op deze foute donderdag. Hey, als je iets wil vieren, wat doe je dan? Ga je dan bijvoorbeeld uit eten of koop je een cadeautje voor jezelf? Of haal je je favoriete drankje in huis en drink je dat? Ik heb hier een man, die ga ik nu draaien op deze foute donderdag. Die heet Lionel Richie. En hoe vierde Lionel Richie het 40-jarige jubileum van zijn hit Hello?
1: Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is.
0: Nee, valt niks te winnen, is gewoon een quiz voor de eer. Was dat A, een levensgrote taart gemaakt van zichzelf? Antwoord B, hij opende een Hello Park. Dus een park dat hij Hello noemde, naar zijn hit. Of antwoord C, hij nam gewoon even een drankje met zijn gezin. Wat denk je? Hoe vierde Lionel Richie het 40-jarige jubileum van zijn hit Hello? Dat deed hij met een Hello Park. Ja, is toch grappig? Dat ligt direct naast het huis waar hij opgroeide. Gewoon echt een lekker parkie, het Hello Park. Lionel Richie, je hoort hem nu.

0: dan loopt hij zingend door zijn eigen park. Hè. Lionel Richie. Hello, is it me you're looking for?
1: Het geluid.
0: Christel uit Lexmond, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen, hallo.
0: De waarde van het geluid is op dit moment 33.100 euro.
2: Ja, een hoog bedrag.
0: Ja, wat denk jij dat het is?
2: Ik denk dat het openen van een envelop met een brievenopener is.
0: Het openen van een envelop met een briefopener.

0: op ja.
1: Q-Music.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
7: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
6: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
13: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dan is er Menzies, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Veel zon vandaag, maar vanmiddag vanuit het westen wel wat grijzer. Maximaal 21 graden. 6 files op dit moment. 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file, vertraging 25 minuten. En de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Deventer Oost en Lochem. 3 kilometer, vertraging 12 minuten.
15: Het geluid.
14: Christel uit Lexmond. Daar ben je weer.
16: Ja, daar ben ik weer.
14: Zit iedereen nou de hele tijd op je te wachten eigenlijk?
16: Ja, wel een klein beetje, want we moeten zo een podcast op gaan nemen.
14: Ja, jij maakt een podcast over campings?
16: Ja, dat klopt. Ik ben voorzitter van de Stichting Vrije Recreatie. Dat is voor het kleinschalig kamperen in Nederland. Ja. En zometeen hebben wij een aangesloten camping te gast. Okay. En die gaat van alles vertellen over zijn camping.
14: Oké, okay, en hoe heet je podcast?
16: Op de deurmat bij de SVR.
14: Op de deurmat bij de SVA. En welke camping heb je vandaag dan het genoegen mee in gesprek te gaan?
16: Wij hebben zometeen camping Het Deske uit Windhoren te gast.
14: Oké. Okay. En, ja. En wat ga je allemaal vragen?
16: Kinderen hebben de camping overgenomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hun ouders dat ervaren. Maar ook hoe zij zelf dat gaan ervaren. Van wij nemen nu die camping over. Maar ja. Hoeveel bemoeien papa en mama zich daar nog mee, zeg maar.
14: Ja, en precies. En wat voor visie ze hebben en zo over de toekomst. Ja. Oké, okay, nou
16: ja,
14: leuk.
16: Dus we gaan het zien.
14: Ja, nou, en hebben wij nu de jury heel lang laten wachten. Want wat denk jij dat het geluid is?
16: Ik denk dat het openen van een envelop met een brievenopener is.
14: Van een envelop met een briefopener. De jury heeft meegeluisterd. Ja, ik ben brenger van slecht nieuws. Christel, het is niet goed.
16: Ah, wat jammer.
14: Ja, nou is het geluid nu 33.200 euro waard. Je krijgt wel het geluid de thuiseditie opgestuurd, zeg maar het gezelschapsspel.
16: Oh, nou dat is altijd leuk, toch?
14: Dus dat komt naar je toe, Christel.
16: Ja.
14: En veel plezier met je podcast.
16: Dag nog.
14: Nou,
16: ja,
14: dankjewel.
16: Dankjewel, jullie ook.
14: Dankjewel.
17: Menno Barreveld.
14: Het is Foute Donderdag. Hier zijn de back.

0: on rock'n'roll over de Amerikaanse stad San Francisco. We gaan nu naar een andere stad. Die ligt wel een stukje verderop. Overeenkomt met San Francisco. Deze stad ligt ook aan de zee. Het is niet dezelfde zee. Goed, we stappen in voor een vlucht van 14 uur bij kapitein Kim.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: voor de cartoons en Witch Doctor op Foute Donderdag.
1: Foute Donderdag.
0: Foute Donderdag. Nou, Ilona die stelde deze vraag 3 kwartier geleden.
2: Hallo, op wie moet je letten voor de tickets voor de Foute Party?
0: Nou, toen zei ik dat is Justin de Wild. Nou, die is al geweest. Ik maak zo meteen rond 10 over weer even een artiest bekend waar je op moet letten om straks tickets te winnen voor Q-Music Foute Party, the big one. Het nieuws komt eraan met Danny.
3: Ja, dat gaat weer even over de woordvoerder van president Trump. Daar was al ophef over, omdat ze zich tijdens de eerste persconferentie een beetje ongelukkig versprak.
4: So my president, my husband.
3: Ja, er is nu weer gedoe. Dit is iets serieuzer.
0: Ja, maar dit was gewoon niet serieus. Hij was natuurlijk gewoon een beetje nerveus.
3: Ja, dat maakt
0: het een spreekfoutje. Er valt de hele wereld over.
3: Hoe vaak verspreken wij ons van niet?
0: Nou, best wel vaak, Danny. Best wel.

0: terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foutse Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf morgenochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
9: Langer mee doen is goedkoper.
8: Zeker, kwaliteit rendeert.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
16: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
20: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
19: Oei, ik voel de bui al hangen.
20: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
19: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
21: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
22: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
23: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
24: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
23: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
0: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
2: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
25: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting.

0: het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Op veel plekken kan het straks file rijden worden. Het wordt vanavond wat drukker op de weg, zegt Rijkswaterstaat.
2: Dit weekend beginnen de herfstvakanties voor regio Midden en Zuid. Dus dan zien we dat donderdagavond eigenlijk die spits al vroeg op gang komt. En ook drukker is dan normaal. En daarnaast werken we ook op verschillende plekken in het land aan de weg. Dus dat samen kan zorgen voor meer file.
1: In het noorden zit de vakantie er juist op. Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Dat blijkt uit een groot onderzoek van onder meer de NOS. Renners en stafleden hebben het over een onveilige werksituatie en erg strenge regels vanuit het management. En wie kritiek had, werd eruit gewerkt. Meerdere werknemers zouden er getraumatiseerd door zijn. In Kroatië zijn tientallen voetbalfans opgepakt na een confrontatie met Ajax-supporters. Ajax speelt daar vanavond in de stad Split en fans dreigden er met elkaar op de vuist te gaan. En volgens de voorzitter van de Ajax-supportersvereniging is het onrustig in Split, zegt hij Water 5.
3: De berichten die wij krijgen is dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar een accommodatie reizen en al daar uitstappend al meteen worden aangevallen.
1: Of er ook Ajax-fans zijn opgepakt, dat weten we niet. Er is weer wat ophef over de nieuwe woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump. Het gaat om Katie Zagaria. Ja, zij zegt dat ze papieren heeft om advocaat te kunnen zijn. Maar dat blijkt helemaal niet te kloppen. Dat zegt de Wall Street Journal nu na onderzoek. Bij eerder deze week was er ook al gedoe. Ja, dat was een beetje flauw. Toen haalden ze tijdens de eerste persconferentie haar man en president Trump door elkaar.
4: So my president, excuse me, my husband. That's a good one. My husband is out here.
1: Maar jezelf onterecht advocaat noemen, dat is in Amerika strafbaar. Het weer nog van buienradar. Flink wat zon, 18 tot 21 graden.
0: Nou, qua verkeer valt het mee. 5 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel 1 kilometer, vertraging 6 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 125,8. De A7 Drachten richting Groningen bij 168,1. De A12 van Gouda naar Zoetermeer, controle bij 17. En de A16 van Rotterdam naar Dordrecht, controle bij hectometerpaal 7,9.
5: Vandaag is Foute Donderdag.

0: veel mensen stuurden tijdens Adje voor de Sfeer Foute Party in de queue. Dat was niet nodig.
1: Foute Donderdag.
0: Nee, het is vandaag Foute Donderdag. En dat is zo omdat morgen de ticketverkoop voor de Foute Party 2027 begint. Die is op 19 juli in Gelredome Arnhem. We draaien de hele dag foute muziek. En je maakt ieder uur kans op tickets alvast. Hè, de eerste tickets. Moet je bepaalde artiesten in de gaten houden. Maar ik had nog niet verteld wie dit uur in de gaten gehouden moet worden.
2: Goedemorgen. Ik was even benieuwd op wie we moeten letten voor tickets voor de Foute Party.
0: Ja, Patricia die vroeg ze dat dus ook af. Nou, ik ga het je vertellen. Je moet letten op Teaspoon. Want Teaspoon die staan op de line-up voor de Foute Party. Dus voor 12 uur draai ik een hit van Teaspoon. En als je die hoort, dan stuur je dus Foute Party in de Q-app. En dan maak je kans op tickets. Westlife zo op deze Foute Donderdag met My Love. Maar eerst Wakefield. Dit is Saturday Night op Q-Music. Didi Nana.

0: Westlife en My Love. Foute donderdag. Weet je hoe oud het nummer al is? 26 jaar.
1: Nou, best wel een tijd dan.
0: Uit 2000 Westlife. We gaan nu terug naar 2010. We gaan niet alleen door het liedje terug naar 2010. Ook de lyrics is echt wel 2010 er in dit volgende nummer. Het woord shawty en schatje. Nou, dat heb ik eigenlijk ook sinds 2010 niet meer gehoord. Ik ben gezegd, hey shawty. En my iPod stuck on replay. Het staat met onze oortjes en onze gekleurde iPod shuffle. Ja, dit is echt heel duidelijk. 2010. Ah yes. Shawty.

0: Ah yes, en replay op deze foute donderdag. April van den Berg stuurt in de queue op. Ah, dit brengt me terug naar groep 8. Toen we in het parkje gingen chillen en Doen, Durf of de Waarheid gingen spelen. OMG, daar kwamen af en toe een lastige situatie uit voort. Hè?
1: Het geluid.
0: Ja, over lastig gesproken, het geluid. Er zijn al 232 foute antwoorden gegeven. Sebastiaan uit Ridderkerk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent natuurlijk zeker van dat je het goede antwoord had gegeven.
2: Ja, uiteraard.
0: Nou, wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk dat het geluid is het vastzetten van een grammofoonplaat op de draaitafel met een platenklem.
0: Het vastzetten van een grammofoonplaat op de draaitafel met een platenklem. Ja, dat is een ding wat je over dat staafje in het midden. Dat zal ongetwijfeld een naam hebben. Zou ik als DJ moeten weten natuurlijk. Maar daar zet je dan zo'n wat zwaarder ding op.
2: Ja, klopt.
0: Oké, nou gaan we dat zo voorleggen aan de jury van Het Geluid.

0: Tik op ja. Q-music.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
10: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
9: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Nu bij Dirk, Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg, 1,39.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
18: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, for Max, from Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
22: Goed plan, Zonneplan.
23: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
24: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
25: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
26: Yes!
24: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
25: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
26: Yes!
27: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Vandaag zonnig, vanmiddag wel kans dat het wat grijzer wordt. En het is tussen de 18 en 21 graden. Het is Foute Donderdag. Gloria Gaynor komt eraan met I Will Survive. Eerste verkeersinformatie, dat is niet veel. 3 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. 3 kilometer, vertraging 12 minuten.
14: Het geluid.
7: Sebastiaan uit Ridderkerk, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
7: Wat was net jouw antwoord voor het geluid?
26: Mijn antwoord was het vastzetten van een grammofoonplaat op de draaitafel met een platenklem.
7: Ja, en toen zei ik nog, van, dus zo'n dingetje wat dan over dat dingetje gaat waar de plaat omheen gaat. Ik heb het even opgezocht. Hoe denk je dat dat dingetje heet? Dat staafje in het midden van een draaitafel?
26: Ik zit niet echt thuis in die wereld, ik zou niet weten.
7: Nou ja, ik heb ook moeten googlen. Het heet de spindel, of in het Engels spindel.
26: Ah, kijk, weer wat geleerd.
7: Dat hebben we dan opgestoken. We leggen jouw antwoord voor aan de jury van Het Geluid. Het vastzetten van een grammofoonplaat op de draaitafel met een platenklem is niet goed, Sebastiaan.
26: Ja, jammer.
7: Nou, helaas, het geluid is nu wel weer 100 euro meer waard. Dus over een uur spelen we voor 33.300 euro. En jij krijgt wel het geluiden thuis editie, het gezelschapsspel. Dat sturen we naar je op.
26: Oh, leuk. Super.
7: Dat dacht ik. Nou, een fijne dag.
26: Voor de volgende.
7: Hey, sympathiek. Sympathiek.
30: Menno Barreveld.
7: Met Scooter Zo, maar eerst...

0: Q-Music. Nou moet je een plekje terug.
1: Ja, plekje terug. Ja, en vandaag is het Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute uren en foute hits. Zoals, dat kan ik niet vertellen. Eerst Phil Collins. Can't Stop Loving You.

0: Donderdag Teaspoon en Sex on the Beach. En was Teaspoon nou niet de act waar je op moest letten? Q-Music. Foute Party. The Big One. De hele dag kans op de eerste tickets voor Q-Music Foute Party, The Big One. In het Gelredome volgend jaar op 19 juni. Maken we artiest bekend. Op het moment dat je die dan op de radio hoort, stuur je Foute Party in de Q-app. Dat hebben weer heel veel mensen gedaan. Ik heb één iemand teruggebeld. Goedemorgen Q-Music met Menno.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Ja, het is nog net morgen.
0: Ja, het is nog net morgen.
1: Met Inge.
0: 9 voor 12. Inge, gefeliciteerd! Ja, ik hoor het. Overduidelijk.
1: Ja, maar Menno, moet je weten, ik kan hier naartoe kruipen. Ik kan zwaaien naar het Gelredome vanaf mijn huis.
0: Echt?
1: Ik woon zo dichtbij.
0: Ja, maar misschien moet je dan wel gewoon lopend heen, kruipend terug. Dat is een betere volgorde, anders krijg je niks van het feest mee, hè?
1: Maar, het is zo leuk.
0: Ja, lekker dan. Je wint 2 tickets voor de Foute Party. Dus de Big One in het Gelredome op 19 juni 2027. Op de line-up. Snollebollekes, Paul Elstak, natuurlijk de Q-Music DJ's. Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon die ik net draaide. Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Jesser. En er wordt nog een naam aan de line-up toegevoegd. En dat hoor je vanmiddag rond 16:45 van Tom en Bram.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik ben ook benieuwd. Ja, eigenlijk weet ik het al, maar ik ga het niet vertellen. Maar hoor je vanmiddag.
1: Ja. Oké, ik ga luisteren.
0: En het duurt nog even maar tot 19 juni, hè?
1: Doei! Doei!

0: Whitesnake en Here I Go Again. Jorden het Inge. Ze won een van de eerste tickets voor de Foute Party 2027. The Big One. Het is Foute Donderdag. En de hele dag geven we ieder uur tickets weg. Dus zometeen tussen 12 en 1 ook weer. Ik dacht, als ik dan nu alvast bekend maak welke artiest het is. Dat is Jan Smit. Dus tussen 12 en 1 ga ik Jan Smit draaien. Wil je ook nog weten welk liedje? Laat ik nu een stukje horen. Dus nu nog niet app, hè? Maar zometeen pas als je het hele nummer hoort. Ik ga dus tussen 12 en 1 deze draaien. Ja, en als je dus helemaal hoort, stuur dan Foute Party in de Q-app.
1: Last year was big.

0: Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets. Q Music Foute Party, the big one. Q Music Foute Party, the big one, is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf morgenochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
1: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
2: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: e-boekhouden.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
6: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
7: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK, hou vast voor ondernemers.
4: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.

0: Ja hoor, dat kan ook met je auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4000 extra voordeel.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
5: €33.300.

0: Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. In het hele land worden er weer vers producten naar de Albert Heijn gebracht. Dat zegt de supermarkt zelf in een update. Na de grote storing raakten vooral de groenten en fruitschappen leeg. Maar die worden dus weer aangevuld. Online bestellen, dat lukt nog niet. Een reactie dan van wielerploeg Picnic Post NL. Vanmorgen meldde de NOS dat er al jaren een angstcultuur bij dat team heerst. De wielerploeg zegt zich daar niet in te herkennen. En wel laten ze een onafhankelijk onderzoek doen. Ze willen weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat mensen binnen de ploeg zich niet veilig hebben gevoeld. Andere EU-landen moeten meer doen om Oekraïne te helpen. Dat vindt premier Jette, zegt hij bij de NOS.
2: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun.
1: Jette haalde ook uit naar de Russische president Poetin, omdat hij degene is die een einde aan de oorlog kan maken. En ga je wel eens met de trein naar Duitsland, hou er dan rekening mee dat je geen biertje of wijntje op het treinstation meer mag drinken. Dat mag vanaf vandaag niet meer in Duitsland. Het idee erachter is de veiligheid te verbeteren. In de trein zelf is alcohol dan nog wel toegestaan. Het weer nog van Buienradar. Veel zon, droog, maximaal 21 graden. Morgen een natte dag, maar in de ochtend nog wel wat zon.
0: Drie files op dit moment. Eentje met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 5 kilometer. Vertraging 12 minuten. En snelheidscontroles in de Flitsmeister-app op de A1 van Hengelo naar Deventer bij hectometerpaal 125,8. De A7 Drachten richting Groningen bij 168,1. De A9 van Haarlem naar Alkmaar bij 57,5. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij 17. En de A16 van Rotterdam naar Dordrecht controle bij hectometerpaal 7,9. 9.
3: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
4: Music. Menno Barreveld.
0: 12 uur geweest, tijd voor mijn lunchmix. Alright, stop, lunchtime, Zombie Nation, Toybox. Maar eerst To Unlimited.

Zombie Nation Kernkracht 400. Het is Q-Music op Foute Donderdag. Waar moeten we op letten voor de foute party, zegt Roy in de Q-app. En Sylvana zegt, Menno, wie is de volgende artiest die we in de gaten moeten houden om kaarten voor de foute party te winnen? Dat is Jan Smit, met Als de Morgen is gekomen. Nu

0: met Als de Morgen is gekomen. Goedemiddag, Q-Music met Menno.
1: Met Jasper.
0: Jasper.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij hebt goed opgelet, want ik zei net, als je Jan Smit hoort met Als de Morgen is gekomen, stuur je Foute Party in de Q-app. Nee, dat heb je gedaan, dus applaus voor jou.
1: Ja, dankjewel.
0: Ben je al vaak op de Foute Party geweest?
1: 2 keer.
0: Oh, nou dan weet je hoe het zit, hè. Verkleed er naartoe.
1: Komt
0: en met vrienden en vriendinnen, partners en zo.
1: Komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed. Nou ja, leuk. 19 juni 2027 in Gelredome, Arnhem. Je bent erbij.
1: Dankjewel.
0: Tot dan.
1: Doei.
0: Ja, Jan Smit staat dus op de line-up voor Q-Music Foute Party, The Big One. Maar ook Paul Elstak, Cascada, Snollebollekes, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Yes R. En daar komt nog een naam bij. Welke naam dat is, ja, dat houden we nog heel veel geheim. Vanmiddag om 16:15 maken Tom en Bram dat bekend. De volgende naam voor Q-Music Foute Party, The Big One. Het is Foute Donderdag op Q-Music. Vandaag alleen maar foute uren. Justin Bieber en Ludacris komen eraan met Baby. Maar eerst terug naar 1996. Beetje hakken. June, hand in hand.

0: en hand in hand.
1: Wat er ook gebeurt, altijd blijven hakken!
2: Het geluid.
0: En zo is het maar net. Tessa uit Scheveningen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De waarde van het geluid is 33.300 euro. Heb je het in gedachten al uitgegeven?
3: Ja, zeker.
0: Waaraan?
3: Vakantie en een nieuwe auto.
0: Vakantie en een nieuwe auto. Lekker. Nou, dan hoef je alleen nog maar het juiste antwoord te geven. Wat denk jij dat het geluid is?
3: Het opentrekken van een blikje knakworsten.
0: Het opentrekken van een blikje knakworsten. Nou, we leggen jouw antwoord voor aan de jury van Het Geluid. En je hoort het zo.

0: Q-music.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
6: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Behalen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
17: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
19: Hit it!

0: extra voordeel.
1: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens ter beter leven speklappen, 400 gram. Voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Zonnig, maar vanmiddag vanuit het westen iets meer bewolking. Kan het wat grijzer worden. Het is tussen de 18 en 21 graden. Flitsmeister meldt 4 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 6 kilometer. Vertraging 20 minuten.
13: Het geluid.
12: Spelen we met Tessa uit Scheveningen. Tessa, jij zei net het opentrekken van een blikje knakworsten.
14: Ja.
12: En toen zei je ook, als ik het geluid win voor 33.300 euro... dan ga ik op vakantie en koop ik een nieuwe auto. Waar zou de vakantie heen gaan?
14: Naar Turkije. Ja. Lekker ultra all-inclusive.
12: Oh, maar dat is lekker. Gewoon eten.
14: Ja.
12: Drinken. In de zon liggen. Af en toe van de glijbaan. En daarna gewoon weer eten, drinken en in de zon liggen.
14: Precies. Van repeat. De hele vakantie
12: iets
14: door.
12: Swim, glij, repeat. Ja, heerlijk. Heerlijk. Is daar het oordeel van de jury van het geluid? Het opentrekken van een blikje knakworsten? Is het niet?
14: Ah.
12: Ja.
14: Was ook te mooi om waar te zijn.
12: Ja, zo is het. 33.400 euro is nu de nieuwe waarde van het geluid. Gaan we over een uur voor spelen. Je krijgt wel het geluid de thuiseditie opgestuurd, het gezelschapsspel.
14: Oh. Ja, fijn, leuk.
12: Dus dat komt eraan. En dank je voor het meedoen.
14: Dag gedaan.
12: Doeg.
14: Doeg.
12: Morgenochtend, als morgenochtend het geluid nog niet geraden is... morgenochtend rond 8 uur een derde hint van de jury bij Hey Mattie. En de eerste twee hints die al gegeven zijn... die kijk je terug via Qmusic.nl of in de Qmusic-app.
13: Menno Barreveld.
12: Q-music. Het is Foute Donderdag met nu Justin Bieber en Ludacris.
15: Can't stand better with you.
12: Een baby.

0: ABBA en Dancing Queen. Bas.
1: Hey Menno.
0: Gaat-ie, hè?
1: Ja. 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus.
0: Hele dikke kus en knuffel aan mijn lieve vrouwtje Mandy. Ik hou van je, stuurt Jordi Iltink.
3: Wat een weertje om een tuin te verbouwen, het Daan, zegt Ramon Weiland.
0: Groeten vanuit Landal, het Vennebos. Lekker vakantie vieren met een heerlijk zonnetje. En Suus, eet je brood op, want we willen gaan zwemmen, stuurt Freya.
3: Nog een ritje en dan lekker lang weekend. Tot dinsdag, zegt Mark Oosterom.
0: Nog één dag werken, dan naar Turkije. Lekker onze verdiende vakantie met onze kids. Dat ziet ze Sharon.
3: Hey lieve Marcia, ik hou van jou. Dikke kus van Rob.
0: Bijna naar Spanje, op naar onze oude buren die geëmigreerd zijn. Zin in, zegt Edwin.
3: Veel liefst aan iedereen van CJ Govers Transport. Kus van Saskia.
0: We luisteren gezellig mee vanuit onze platenzaak Nieuw Vinyl en More in Coevorden. Stuurt Christa.
3: Lekker onderweg naar de kerstshows. Groetjes van Sophie Wijker.
0: Elon, gefeliciteerd meid met je nieuwe baan, zegt Chantal.
3: Niets is sterker dan dat ene woord, zegt Edwin van der Meer.
0: Waar ik me toch zo aan irriteer zijn mensen die op een rotonde rijden, de af willen en niet hun richtingaanwijzer aanzetten. Ah, verschrikkelijk, zegt Rick.
1: Met je mee eens.
3: Ja, Lars, ga eens koffie halen, joh, zegt Thijs Fan.
0: Even een frustratie. Waarom win ik nooit kaarten voor de Foute Party, zegt Jurgen.
3: Wat een dag alleen. Ik zou bijna in mezelf gaan praten, zegt Mark Burgers.
0: Kusjes voor mijn BFF Kim van Elsa.
3: Lekker kippensoep, zegt Marion nog.
0: Ik heb je Jules.
4: In welk land laten de vaders de moeders altijd voorgaan?
0: Welk land laten de vaders de moeders altijd voorgaan? Maar

0: Foute Party is terug. Zaterdag 19 juni 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Voucher Party, the big one.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf morgenochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
15: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
19: Oh nee, verzekering...
18: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
19: Oh, wil ik wel.
18: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: al zin in?
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 100% suiker toegevoegd.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
7: In de keuken alles ready.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Het geluid.
9: Het geluid van Q-Music is nu waard
10: 33.400 euro.

0: geweest. Goedemiddag, het Q-music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Ajax-fans die in Kroatië zijn kunnen beter in hun hotel blijven. Dat advies geeft de supportersvereniging van Ajax. Ajax speelt vanavond in de stad Split in de Conference League. Maar het is erg onrustig tussen voetbalfans daar, zegt de voorzitter van de supportersvereniging bij AT5.
2: Ja, op dit moment worden dus normale supporters aangevallen die absoluut niet op herrie uit zijn. En dat is eigenlijk een ongeschreven regel, dat dat soort dingen niet gebeuren. En blijkbaar kan dat in Split wel.
1: En vannacht werden al tientallen voetbalfans opgepakt. Een grote vuurwerkvondst in Utrecht dan. Er zijn in een kelderbox onder een flat bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden, meldt de politie. Het gaat om de zwaarste cobra's die er zijn. Een man van 55, de eigenaar van die kelderbox, die is opgepakt. In het hele land worden de winkels van Albert Heijn weer bijgevuld, zegt de supermarkt zelf in een update. Na de grote storing raakten vooral de groenten en fruitschappen leeg. Maar de winkels worden weer als van ouds bevoorraad. Nu online bestellen, dat lukt nog niet. Nou, het wordt vanavond een stuk drukker op de weg, dat zegt Rijkswaterstaat.
3: Dit weekend beginnen de herfstvakanties voor regio Midden en Zuid. Dus dan zien we dat donderdagavond eigenlijk die spits al vroeg op gang komt. En ook drukker is dan normaal. En daarnaast werken we ook op verschillende plekken in het land aan de weg. Dus dat samen kan zorgen voor meer file.
1: In het noorden, daar hadden ze deze week al vakantie. Het weer nog van Buienradar. Veel zon, droog, maximaal 21 graden. Morgen regen, maar in de ochtend hebben we eerst nog even wat zon.
0: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister met één file langer dan een kwartier. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom je in 6 kilometer, vertraging is 17 minuten. Controles op de A1 Hengelo-Deventer bij 125,8, de A7 Drachten-Groningen bij 168,1, A12 Gouda-Zoetermeer bij 17,0 en de A16 nog Rotterdam-Dordrecht bij 7,9.
4: Is Foute Donderdag. Win de allereerste tickets voor de Foute Party 2027.
5: Music. Bas van Nimwegen.
0: Ja, schrik niet. Het is Foute Donderdag vandaag.
6: Ja, heerlijk.
0: Dat dacht ik.

donderdag. En niet zomaar een donderdag. Foute donderdag. Ga je lekker op al die foute muziek? Je krijgt ook een beetje vrijdagmiddaggevoel, toch? Gelijk zin in het weekend. Ja, foute donderdag dus. 24 uur lang alleen maar foute muziek op cue om alvast even op te warmen voor morgen. Morgenochtend starten namelijk de kaartverkoop voor de foute party. The big one voor het eerst in Gelredome in Arnhem. Ja, maar nu echt al een waanzinnige line-up. Hè. Alle Q-DJ's zijn er sowieso bij. Verder onder andere Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Snollebollekes, Chips. Nou, vele anderen nog. En vanmiddag om 16:45 wordt er bij Tom en Bram nog een nieuwe naam toegevoegd. Wie zou het zijn, hè? Ik weet het stiekem al. Ja, dit wordt leuk. 16:45 vanmiddag, dan ga je het horen. Ja, ondertussen spelen we zo om 14:45 natuurlijk ook gewoon het slimste bedrijf van Nederland. Nou, met die foute muziek is het sfeertje op kantoor waarschijnlijk sowieso goed. Dus ik zou zeggen, pak de Q-app erbij om je aan te melden met je collega's. En zo een poging te wagen om die snelste tijd neer te zetten. Ik zei het net al, morgenochtend start de kaartverkoop voor de foute party, the big one. Hoe laat gaat die van start?

0: live bij Q. Of inmiddels zijn ze nog met 3, geloof ik. Hè? 3 on the slam, dank de funk. Arjan is erbij.
1: Foute donderdag, lekker hoor. Prachtige muziek.
0: Ja, Jessica Kostelman zit er ook goed in. Die vindt heerlijk meezingen op een vrije dag. Foute donderdag, Isabel Burgers, wat heerlijk. Die foute muziek de hele dag. Zit gewoon in de tuin in het zonnetje te genieten. Een heerlijke dag ook inderdaad. Mark de Graaf, laatste werkdagje voor de herfstvakantie. Begint goed zo met Foute Donderdag op Q. En ik zag nog een appje van Danielle.
2: Hey Bas, wij luisteren gezellig mee naar het Foute Uur vanuit de files in Duitsland. Groetjes!
0: Nou, sterkte in de file daar. Hopelijk valt het mee. En ik zou zeggen, doe heel even de ramen open en laat de rest van de file even meegenieten met deze.

0: Lena bij Q-Music Foute Donderdag. Zometeen gaan we jumpen met Jekyll and Hyde. Maar eerst...
1: Het geluid.
0: Misschien wordt het ook wel jumpen, Lies. Hè? Als jij 33.400 euro wint.
2: Ja, dan ga ik helemaal uit mijn dak.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja? Ben je wel een beetje zeker van je antwoord? Of?
2: We zijn heel zeker van ons antwoord.
0: Oh.
2: Ja. Ja.
0: Nou,
2: we
0: dan
2: hebben
0: ga
2: eens doorgenomen, dus eigenlijk... kunnen we er niet onderuit dan dat dit het antwoord is.
0: Eigenlijk zeg jij, Bas, haal die flessen champagne maar alvast uit de koelkast. Dat is eigenlijk
2: inderdaad.
0: Nou.
2: Laat die flessen ontpoppen.
0: Heel goed, ik ga alvast de check halen. Zeg jij nog even wat je denkt dat het antwoord is?
2: Nou, wij denken dat je een single aanvraagt uit een jukebox.
0: Dat is nu al goed, denk ik. Ja.

0: Tik op ja. We horen zometeen het antwoord van de jury.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
4: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Nu bij Dirk, Loekoloek. 99 cent, dat is goedkoop.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
13: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
12: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
14: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl.
15: KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
23: Wie was je aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
23: Hit it!

0: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
1: e-boekhouden.nl. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
6: In de keuken alles ready.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Lekker weertje op deze foute donderdag. Veel zon, rond de 20 graden. Morgen dan is het bewolkt met af en toe een bui. Nieuw verkeer van Flitsmeister dan met files. Langer dan een kwartier op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom je in 17 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulvenhout daar 16 minuten.
8: Het geluid.
7: Ja, Lies, je bent er al helemaal zeker van, hè?
9: Ja, ik wacht hier in zenuwen af.
7: Toch nog wel een beetje spanning, hè?
9: Onwijs. Dat is natuurlijk best wel een groot bedrag.
7: Nou, zeg dat wel. 33.400 euro, daar spelen we voor. Herhaal nog één keer jouw antwoord voor het geluid.
9: Oké, wij zeggen een single uit de jukebox halen.
7: Een single uit de jukebox halen. Dus op het knopje, ja. Het knopje indrukken, waardoor er een...
9: Dat geluid hoor je dan. Ja, en dan gaat hij draaien. Komt hij naar voren.
7: Wat wilde je nog zeggen? Dan gaat hij draaien.
9: We gaan draaien en dan ga je op de single natuurlijk uiteindelijk dansen.
7: Ja,
9: en
7: precies.
9: Als we dit bedrag winnen, dan gaan we zeker dansen.
7: Nou, dat hoor ik aan jou, ja. Heb je dit antwoord zelf bedacht?
9: Nee, ik geef de eer volledig aan mijn zus.
7: Oh, echt? Oh, dus het wordt ook nog splitten straks?
9: Ja, maar we gaan samen dan echt een mega roadtrip maken. Dus dat komt helemaal goed.
7: Cool. Mega roadtrip. Heel veel mensen in de Q-app die zijn het inderdaad met je eens. Dat dit goed zou zijn. Dus de overtuiging was niet gek, maar het is helaas fout.
9: Nee!
7: Helaas, Lies.
9: Nee! Wat super jammer.
7: Ja! Ja, je had jezelf al rijk gerekend, hoorde ik.
9: Nou, ik zag die vakantie al helemaal zitten.
7: Ja, ik denk heel veel mensen met jou. Maar ik zou zeggen, mocht je een nieuwe ingreep meer hebben, meld je gewoon weer aan in de Q-app. Mag je misschien een nieuwe poging wagen?
9: Hé, hey, dankjewel. Goed. En heel veel succes voor de andere luisteraars.
7: Ja, ah, dat is lief van je. Fijne dag nog, Lies.
9: Ja, joh.
7: Doeg.
10: Bas van Nimwegen.
7: Yes. Q-Music. Nieuwe waarde van het geluid is nu 33.000.

0: Goedemiddag.
1: Ja, hoe laat start morgenochtend de kaartverkoop voor de Foute Party in de Gelredome?
0: 10 uur.
1: 10 uur. Zit je klaar?
0: We zitten klaar.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
1: Ja, wordt een mooi feestje. Volgend jaar 19 juni. The Big One. Zijn jullie er wel eens geweest?
0: Nee, we zijn niet geweest.
1: Echt niet? Oh, nou, dat wordt een keer tijd dan.
0: Ja, zeker. Gaan we doen.
1: Ondertussen zitten we midden in het slimste bedrijf van Nederland. Voor wie gaan jullie meespelen?
0: Opgroeien en zo, uit Hogeveen.
1: Opgroeien en zo? Zitten jullie in de tuinen?
0: We zitten niet in de tuinen. We zitten in de jeugdzorg.
1: Ah, dat vermoeden had ik al. En wat doen jullie precies?
0: Dat kan Amber, mijn collega, heel goed uitleggen. Oh. Wij zijn een bedrijf voor kinderen tussen de ongeveer 4 en de 18 jaar... met een vermoeden van een hoog ontwikkelpotentieel. En die proberen we te helpen, ondersteunen in hun ontwikkeling.
1: Oh, wat goed. Wat mooi. En wat is er zo leuk aan jullie werk?
0: De collega's natuurlijk.
1: Kijk, al die collega's, hè. Nou, wie weet wordt het nog een hele gezellige vrijdagmiddagborrel bij jullie. Want jullie maken kans op de karaoke party speaker als jullie de snelste tijd van de maand neerzetten. Die wordt dan aangeboden door het Tempo Team.
0: Ja.
1: Maar goed, daarvoor moeten we meer dan 43 seconden overhouden van die minuut. Dat is het doel. Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja! Yeah.
1: Dan ga ik de klok starten. Hier komt vraag 1. In welke provincie ligt Arnhem?
0: Gelderland.
1: Welke kleur heeft de stropdas van snollebollekes?
0: Rood.
1: Waar staat de afkorting Vrijmibo voor?
0: Vrijdagmiddagborrel.
1: Wie presenteert elke dag het Foute Uur? Op Q-Music. Welke kleur heeft een briefje van 100...
0: Goed.
1: Door welke foute hit werd Justin de Wild bekend?
0: Cheerio!
1: En dat was 5. Ach, wat jammer van die ene vraag, want die ging zo rap. Hallo?
0: Sorry?
1: Oh. Ja, oh, jullie zijn er nog wel. Nee, ik zeg wat jammer van die ene vraag.
0: Ja, dat was geel zeker.
1: Nou precies, het kon eigenlijk 2 kleuren zijn, hè? Rood of geel. Het jasje van Rob Kemps van Snollebollekes is rood.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: De stropdas geel. Dat was de enige vraag die eigenlijk misging. Verder hadden jullie er 5. Jullie hebben over van die minuut 37 seconden. Dat is een 5e plek in het klassement.
0: Sorry, hoeveelste?
1: Een 5e plek.
0: Ja.
1: Maar jullie staan erbij. Opgroeien en zo uit Hogeveen. En we gaan het slimste bedrijf Kaartspel nog naar jullie opsturen.
0: Ja, leuk.
1: En werk ze daar, hè?
0: Doei.
2: Het slimste bedrijf.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Q-Music.

0: ik zie een hoop appjes van mensen die tickets willen scoren voor de Foute Party. Onder andere Wesley Augustijn, Lim Berg, die stuurt Foute Party. Maar niet Snollebollekes is de artiest die je in de gaten moet houden.
1: Oeh.
0: Nee, juist niet. Nee, deze man, daar moet je op letten.
1: Dat is DJ Paul Elstak, jongen!
0: Inderdaad, hoor je een liedje van DJ Paul Elstak? Die komt zo meteen nog voorbij. Dan stuur je Foute Party via een bericht met de Q-Music app. En dan ga je misschien naar de Gelredome, the big one, de Foute Party. Zometeen gaan we verder met onder andere muziek van Peter Henry.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's.

0: bewuste spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Soms zul je zeggen...
10: Jij blijft mij inspireren, pap.
9: Voor de eeuwige optimist, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
15: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Relaxed?
20: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op Suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
24: Haal
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: euro extra voordeel.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 33.500 euro.

0: geweest. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Celstraffen tot 2 jaar. Dat krijgen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk als het aan het OM ligt. Jongeren worden van verdacht vorig jaar een andere jongen van 17 te hebben mishandeld. In Heemskerk en Beverwijk was het toen erg onrustig. Groepen jongeren hadden ruzie en meerdere middelbare scholen bleven daardoor zelfs een dag dicht. Ajax-fans die in Kroatië zijn kunnen beter in hun hotel blijven. Dat advies geeft de supportersvereniging van Ajax. Ajax speelt vanavond in de stad Split. Het is daar erg onrustig tussen voetbalfans, zegt de voorzitter van de supportersvereniging bij AT5.
2: De berichten die wij krijgen is dat mensen in een Uber stappen, vervolgens naar een accommodatie reizen en al daar uitstappend al meteen worden aangevallen.
1: En vannacht werden tientallen voetbalfans in Split al opgepakt. Andere EU-landen moeten meer doen om Oekraïne te helpen. Dat vindt premier Jette, zegt hij bij de NOS.
3: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun.
1: Jette haalde ook nog uit naar de Russische president Poetin, omdat hij degene is die een einde aan de oorlog kan maken. Ja, met 150 km per uur over de snelweg heen, dat is met de auto natuurlijk al erg hard. Nou, een man uit Spanje heeft het met zijn skateboard gedaan. Hij wilde het wereldrecord verbreken. Nou, daar ging hij voor naar een berg in Canada om daar naar beneden te gaan met dus zijn skateboard. Uiteindelijk ging hij 151,83 km per uur. Dat is een wereldrecord. Het weer nog van buienradar. Veel zon, droog, maximaal 21 graden. Morgen regen, maar in de ochtend nog wel wat zon.
0: Dankjewel Danny, dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A1. Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens kom je in 11 minuten. En let op, flitsers gezien, let op als je met je skateboard 150 gaat. De A7 staan ze in de richting van Groningen bij 168,1. En ook op de A12 Gouda-Zoetermeer, daarbij 17,0.
4: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
5: Bas van Nimwegen.
0: Oh, en we gaan alle kanten op, hoor. Zometeen Madonna, ook Robert van Hemert komt eraan. En dit is Peter Andre. Q.

0: ziet hem gelijk weer voor je, toch? Die videoclip met Peter Andre in dat zwembad. Met zijn afgetrainde lijf. Niet normaal, hè? Dikke sixpack heeft hij. Ja, zijn bovenlijf wel, maar daar houdt het ook op. Nee, zijn benen, die zag je natuurlijk niet. Ja, die zitten onder water. Maar dat was bewust, denk ik. Ja, Peter Andre die heeft een podcast samen met zijn vrouw. En daarin vertelde hij dus pas waarom hij skinny legs heeft. Luister even.
1: He has skinny legs.
2: I do. I was told that if you train your legs to be muscly, it would slow you down on stage. And we were all about energy, energy, energy. So we trained our legs like running, cycling, but I never really did weights on them.
0: Ja, hij trainde dus bewust zijn benen niet, omdat je daar slomer van wordt. En hij wilde juist snel en energiek kunnen zijn op het podium. Dus ja, daarom had die skinny legs. Ja, wel een dikke sixpack, maar wel twee satéprikkertjes. Ja, je weet wat ze zeggen, hè? Never skip leg day. Het is Kiwi's Ik Foute Donderdag met Madonna zometeen na Duckstad. Barbra Streisand.

0: voor het midden en het zuiden van het land gaat hij eindelijk beginnen.
1: Foute donderdag.
0: Herfstvakantie komt eraan. Ik zag alweer dat er wordt gewaarschuwd voor drukte op de weg. Zowel vanmiddag al als morgenmiddag. Ja, mocht je vanmiddag in de file staan, dan ga je met z'n allen gewoon van links naar rechts. Gezellig op Foute Donderdag bij Kimi is ik tot 12 uur vannacht. Hoor je alleen maar foute muziek. Omdat morgen de kaartverkoop begint voor de grootste foute party ooit in Gelredome in Arnhem. Ja, ik heb hier nog 2 tickets voor je liggen. Die kunnen van jou zijn als je meteen Foute Party in de Q-app stuurt. Zodra je een liedje van DJ Paul Elstak hoort. Nou, die ga je binnen nu en een half uur nog horen.

Chelsea Dagger bij Q-Music tijdens Foute Donderdag. Ja, ik ga Whitney Houston draaien met I. Nou, dat komt in de buurt inderdaad.

0: Zeg maar eerlijk, je zat er ook gewoon vals mee te zingen. Hè? Met Whitney Houston op Foute Donderdag. Zometeen gaan we verder met lekker veel foute muziek. Onder andere Enrique Iglesias ga je horen. En ook Ene Paul.
1: Het geluid.
0: Maar eerst gaan we spelen voor een lekker bedrag. We spelen voor 33.500 euro. Leonardo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb je al bedacht wat je met dat geld zou doen?
2: Nou, ik heb onlangs een huis gekocht samen met mijn vriendin. Dus het geld zal daar maar naartoe gaan dan.
0: Ja, zo op natuurlijk.
2: Dat is zo op, tegenwoordig wel, ja.
0: Inderdaad. Nou, ik ben heel benieuwd wat je bedacht hebt. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Ik denk en ik hoop dat het snijden van het papier is met een papiersnijder.
0: Het snijden van papier met een papiersnijder. Ik hoop met je mee, we gaan het voorleggen aan de jury.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
0: Chocomel. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting. Neem die stap. Scapino.
0: Bij Euro.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het slimste bedrijf.
9: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
10: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit...
11: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
10: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
12: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Soms wil je zeggen...
15: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
14: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
20: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
19: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3,000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
20: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Goedemiddag, Q-Music weer van Buienradar. Af en toe een wolk. Vooral veel zon, dat is lekker. Temperatuurtje rond de 20 graden. Morgen bewolkt met ook kans op regen. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Kerkdriel en de Empelbrug. Dus een ongeluk gebeurd, kom je in 2 kilometer. Vertraging is daar 19 minuten.
23: Het geluid.
22: Zo, Leonardo. Dus met de spanning.
24: Yes. Ja, prima. Ik zit gewoon rustig af te wachten. Het duurt een beetje lang, maar...
22: Meer kan je ook niet doen, hè? Duurt te lang.
24: Nee.
22: Ja, totdat je dadelijk €33.500 wint, hè? Dan was het het wachten waard, zeker.
24: Sowieso.
22: Jouw antwoord is het snijden van papier met een papiersnijder.
24: Yes.
22: We gaan naar het oordeel van de jury. Heb jij de foute antwoorden gecheckt, Leonardo?
24: Nee, ik heb helemaal niks gecheckt.
22: Jongen, jongen. En dan nog zo lang zitten wachten ook, hè? Nee, het is niet goed, want dit antwoord is ook al gegeven.
24: Oh, dat meen je niet. Ja, jammer dan.
22: Ja, het staat ertussen op keymusic.nl in de Q-app. Doe dat altijd. Check vooral even je antwoord. Of het niet al tussen de foute antwoorden staat. Betekent dat er weer 100 euro bij komt. Nieuwe waarde is 33.600 euro. En het geluid thuisspel sturen we nog naar je op.
24: Yes, oké.
22: Yo, doei.
24: Yo, doei.
0: Bas van Nimwegen.
22: Q-music. Life is like a dance. Hoor je zo meteen.

0: was dat nou?
1: Dat is DJ Paul Elstak, jongen!
0: Oh ja!
2: Q-Music, Foute Party. The Big One.
0: Ja, en hij is erbij bij die Big One op 19 juni 2027. Voor het eerst in Gelredome in Arnhem. Met een waanzinnige line-up. Nu al Paul Elstak, dus Snollebollekes, Cascada, Jan Smit. Chips, Robert van Hemer, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Jezzer. En vanmiddag om 16:15 wordt er bij Tom en Bram nog een nieuwe naam bekendgemaakt. En dat is niet de minste, kan ik jou vertellen. En jij bent er zelf misschien ook al bij. Als je nu Foute Party hebt gehad in de Q-app, kijk wie dat gedaan heeft. Goedemiddag met Bas.
3: Hallo, met Alexandra.
0: Hallo, Alexandra. Wil je hier graag bij zijn?
3: Ja, heel graag.
0: Ja, waarom?
3: Heel graag.
0: Wat is de Foute Party? Wat betekent dat voor jou?
3: Ja, ik ga sinds 2022 ga ik al samen met mijn dochter. En wij gaan ieder jaar hier in Den Bosch. Vorig jaar PSV-stadion, dus daar meteen een hotel geboekt natuurlijk. Want ja, anders ben ik de Bob. Daar kan natuurlijk niet met een Foute Party. Dus wij hebben maandagochtend, we hadden al gespeculeerd waar dat het zou kunnen zijn. Gelderdoom of misschien nog Aquabest. Dus we hadden de dichtstbijzijnde hotels al opgezocht.
0: Wat goed.
3: En zodra wij hoorden dat in het Gelderdoom was, heb ik meteen gedrukt op boeken. Dus het hotel staat al geboekt.
0: Je hebt al een hotel?
3: Ja, zeker.
0: Alleen nog geen ticket?
3: Nee!
0: Hey, Alexandra, nu wel! Gefeliciteerd!
3: Dankjewel, super top!
0: 2 tickets voor de Foute Party, de Big One. Op 19 juni zijn jullie erbij in Gelredome in Arnhem.
3: Joehoe, kikken!
0: Hey, leuk, we zien jullie daar.
3: Dankjewel!
0: En hoe kunnen we jullie, jullie herkennen? Heb je outfit ook al geregeld? Want ik hoor dat je alles al gefixt hebt.
3: Wij vallen echt wel op in het donker. Ik denk ook wel dat dat een hint is. Mijn dochter en ik zijn gematcht.
0: Glow in the dark gematcht, hoor ik.
3: LED-lampjes.
0: Oh, LED-lampjes. Nou, zie je iets knipperen, dan is het Alexandra. Veel plezier, tot de 19e juni.
3: Top, doei.
0: Doeg. Foute donderdag met Marco Borsato. Dit is Binnen.

0: denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Ja, ik dacht, deze kan ook wel goed vandaag. Peter Fox en House am See. Vergeet niet te smeren, hè. 20 graden sommige plekken, 21 zelfs. Volop zon, heerlijk dagje. Laten we dat gevoel even goed vasthouden met het liedje van George Baker. Waar wat geruzie aan vooraf is gegaan trouwens. Ja, Una Paloma Blanca was er bijna niet geweest.
2: Het gekke was dat eigenlijk de plaatsmaatschappij wilde het niet uitbrengen. Ik weet dat we een fikse ruzie hebben gemaakt daar. Dus hebben ze het uitgebracht en het stond binnen de kortste keren nummer 1.
1: Ja, hij heeft het tegendeel bewezen. Misschien wel.

0: Danny Vos, goedemiddag.
1: Bas van Inwegen, goedemiddag.
0: Laatste nieuws zo meteen.
1: Ja, een wereldprimeur voor dierentuin Artis.
0: Oh?
1: Ja, ga ik zo vertellen.
0: Ja, dat zou gek zijn als je het nu al weggeeft natuurlijk. Ja. En ik heb hier alvast een heel klein stukje van een fout liedje dat je zo meteen gaat horen. Ik ben benieuwd of je hem al herkent. Danny, jij mag ook even meedoen.
1: Wat is dit voor kermis?
0: Ja, een beetje, herken je dit niet?
1: Nog één keertje.
0: Het is toch heel herkenbaar.
1: Ik vind hem vrij moeilijk.
0: Ach, hou op.
1: Ja, ik ben niet zo goed in dit soort spelletjes.
0: Nou, welke hit is dit? Je hoort het zometeen.
2: Denk jij hetzelfde als Bram Krikke?
0: Nieuw.
3: Oud.
0: Oud. Spaghetti.
3: Pasta.
0: Pasta. Kasteel.
3: Ridder.
0: Ridder. En je laatste woord is bloem.
3: Roos.
0: Oeh. Roos.
2: Hier op een rij. Win 2.500 euro.
0: Morgenochtend om 8:30.
2: Bij Hemati. Q-Music.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu bij Dirk, Shiba kattenvoer, diverse varianten, 59 cent. Mooi toch?
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
20: Voor de makers.
21: Praxis. Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
22: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
23: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
24: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
25: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it! Voor die

0: Plus. Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
1: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
2: Het geluid.
0: Het geluid van Q-Music is nu waard 33.600 euro. Maar wat is het?

0: uur geweest. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Het kabinet sluit niet uit dat het gaat bijspringen om het zeehondencentrum bij de Waddenzee te helpen. Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. Het gaat financieel niet goed met het voormalige Pieterburencentrum. Dreigt binnen een paar weken zelfs failliet te gaan. De staatssecretaris onderzoekt daarom de opties.
2: We gaan zorgen dat het welzijn van de zeehonden die daar nu opgevangen wordt, geborgd gaat worden in het proces. En dat kan te maken hebben inderdaad met dat ze daar blijven. Het kan te maken hebben met opvang op andere plekken.
1: Er is ook een inzamelingsactie opgetuigd. Vanmorgen was daar dik 7 ton mee opgehaald. Drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk moeten tot 2 jaar de gevangenis in. Dat wil het OM. De jongeren worden van verdacht vorig jaar een andere jongen van 17 te hebben mishandeld. In Heemskerk en Beverwijk was het toen erg onrustig. Groepen jongeren hadden ruzie en meerdere middelbare scholen bleven toen zelfs een dag dicht. Een grote vuurwerkvondst in Utrecht. Er zijn in een kelderbox onder een flat bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste cobra's die er zijn. Een man van 55, de eigenaar van die kelderbox, is opgepakt. Ja, een wereldprimeur in dierentuin Artis. Daar heeft een vogel een 3D geprinte snavel gekregen. Het gaat om een zuidelijke hoornraaf. Hij had zijn boven- en ondersnavel gebroken. Nou, die nepsnavel die werkt dus. Het lukt hem weer om eten van de grond te pikken. En voor zover bekend is het de eerste vogel ooit die dus met een geprinte snavel rondloopt. Het weer nog van buienradar. Op veel plekken zonnig. Vanavond koelt het af naar een graadje of 13. Morgen begint weer met zon, maar later krijgen we regen.
0: Dankjewel, Danny. Dan Q-verkeer van Flitmeister met files langer dan 20 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Rooster en Eurmond. Daar is de oprit afgesloten, 25 minuten. En een flinke op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Del en Kerkdriel. Daar 12 kilometer, 1 uur en 22 minuten sterkte. Controles op de A4 Amsterdam-Leiden bij 14,1. De A7 Drachten-Groningen staat bij 168,1. En de A12 Gouda-Zoetermeer, daar oplet bij met de paal 17,0.
3: Is Foute Donderdag. Win de allereerste tickets voor de Foute Party 2027.
0: Ja.
4: Music. Bas van Nimwegen.
0: Zal ik zo meteen nog een keer 2 tickets weggeven? Ja.

0: Jesper Zonneveld die stuurt wat een bangers. Heel heerlijk die foute donderdag. Ja, doen we nog tot 12 uur vannacht. Hè. Dus wat dat betreft gewoon lekker die radio aanhouden. Ik vroeg je net welke foute hit is dit? Nou, het is duidelijk volgens mij.
1: Mambo number 5.
2: A little bit of Monica in my life.
3: Dit is Mambo number 5.
4: A little bit of Erica by my side. Mambo number 5.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Ja, is het hem ook?
6: Mambo number 5.
0: Ja, waar zit hij dan? Precies, heel
7: goed. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Jessica Rae's Back Here Music.
1: Foute donderdag.
0: Uit de tijd dat je nog moe werd op de fiets als je de wind tegen had. Inmiddels zet je hem gewoon op de turbostand natuurlijk. Hè? E-Bicycle Race is het inmiddels. Queen hoorde je bij Q. Foute donderdag. Ja, een uurtje geleden heb ik Alexander nog blij mogen maken. Met 2 tickets voor de Foute Party, de Big One. 19 juni in de Gelredome in Arnhem. Ja, die had haar hotel gewoon al geboekt. Hè. Ze had überhaupt nog geen tickets, maar ze was er al helemaal klaar voor. Wil jij natuurlijk ook. Je kan morgenochtend om 10 uur in de wachtrij gaan staan. Gaat de kaartverkoop van start. Of... zullen we gewoon nog 2 tickets weggeven zometeen? Ja? Nou, wat zullen we doen? Rutger van Barneveld, als je hem hoort over de zon zien zakken in de zee... dan stuur je Foute Party in een appje. Deze kant op via de Q-Music app. Kom je dan in de uitzending, ben je erbij op 19 juni. En nu gaan we...
2: lekker hakken!

0: van Aquila. Foute donderdag, zometeen. Ja, hier ga jij gegarandeerd op meezingen. K3 komt eraan met Hey Mama. Ja, dat is leuk, toch? Ferry?
1: Zeker.
0: Ja, eerlijk meezingen. Het geluid. Nou, wie weet wordt er nog lekkerder meezingen als jij dadelijk 33.600 euro hebt gewonnen.
1: Als ik er win, dan zing ik voor je mee.
0: Ja, nou, dat hebben we bij deze afgesproken. hebben we natuurlijk wel een goed antwoord nodig. Wat heb jij bedacht voor het geluid?
1: Het afscheuren van een stukje plakband uit een plakbandhouder.
0: Oké, en heb je dit onlangs gedaan dat je dacht, dit moet het zijn?
1: Nou, ik had eigenlijk een ander antwoord, maar ik heb net nog gecontroleerd en mijn antwoord is vanmorgen om 10:30 genoemd.
0: Ah,
1: dus ik moet even impulsief iets bedenken.
0: Nou, oké. En dit staat er dus niet tussen de foute antwoorden, zeg jij?
1: Nee, deze niet.
0: Heel goed, gaan we dat voorleggen aan de jury. Het afscheuren van een stukje plakband uit een plakbandhouder.

0: listening to the Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
3: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Iedere ochtend bij Hey Mattie, het spannende spel
6: 4 op 1, 4 op 1.
1: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
5: Annemarie, het eerste woord is honger.
7: Dorst.
5: Nagel.
7: Vinger.
5: Nee.
8: Jammer.
5: Oh.
1: Lukt het jou wel om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Mattie op Q Music. Speelbewust 18+. 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: Welkom op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/

0: euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is 3:30. Goedemiddag. Hier mis ik weer veel ruimte voor de zon vandaag. Graad of 20 is het morgen, dan krijgen we wel wat buien. Verkeer dan met files langer dan 35 minuten. Het is aardig druk aan het worden op de weg. 2 files langer dan dus 35 minuten. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Lingenbrug en Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. 14 km/u en 52 minuten sterkte daar. En de A27 Breda-Gorkum tussen de brug over de Dongen en Nieuwendijk 11 kilometer. Daar is je vertraging 3 kwartier.
4: Het geluid.
3: Ferry, we gaan spelen voor €33.600.
5: Zeker.
3: Ja, morgenochtend om 8:00 trouwens een derde hint van de jury bij Hey Mattie. Als het geluid dan niet geraden is. Maar jij kan nu zeggen, joh Bas, die hint heb ik helemaal niet nodig.
5: Ik hoop het niet, nee. Ik heb het vorige ook niet gezien, dus misschien beloof ik veel goed.
3: Oh, ja of niet. herhaal nog 1 keer jouw antwoord voor het geluid. Wat denk je dat het is?
5: Het afscheuren van een stukje plakband uit een plakbandhouder.

0: bandhouder voor 33.600 euro. Ferry, het is helaas fout. Helaas, we sturen wel de thuiseditie op van Het Geluid. Het thuisspel komt je kant op.
1: Oké, leuk.
0: En ik wens je nog een hele mooie donderdag.
1: Ja, dankjewel, jou.
0: Dank je. Bas van Nimwegen. Nieuwe waarde van Het Geluid is nu 33.700 euro.

0: John Travolta en Grease Lightning. Bij Key Music op
1: Foute Donderdag.
0: Ik zie een appje van André, die zit ook te genieten.
2: Yo, André hier. Dit is toch lekker. Foute uur, Foute Donderdag op de Duitse autobaan. Hoppa.
0: Oh, ik denk dat mensen jaloers zijn ook op André, die wel door kunnen rijden. De mensen. Sterk als je vast staat in de file. Ja, steeds drukker ook vanwege de start van de herfstvakanties. Vandaag al daardoor drukker op de weg. Vooral op de A2 zag ik richting Den Bosch een lange uur en 4 en

0: The Big One. Morgenochtend 10 uur kan je tickets gaan kopen. Je kan ze nog scoren. Heel simpel. Als je de oproep hoort voor een van de artiesten die erbij is, dan heb je foute party via de Q-app. Zoals Rutger van Barneveld net. Kijk wie er aan de telefoon hangt. Goedemiddag met Bas.
1: Hi, goeiedag.
0: Goeiedag.
1: Wessel.
0: Wessel.
1: Hi, goeiedag.
0: Hey, Wessel. Waarom wil je hier zo graag bij zijn, jongen?
1: Ja, mijn vriendin en ik die zijn ook bij Suzanne Freek geweest bij het Gelredome. En wij zijn altijd van het feest en van de muziek, dat soort dingen dus.
0: Feesten bij Suzanne Freek, ja, dat kan ook goed natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker. Dus het zou uitgerekend hartstikke mooi zijn.
0: Ik heb leuk nieuws. Wessel, je bent erbij!
1: Super! Heel leuk!
0: Gefeliciteerd! Twee tickets win je voor de Foute Party, de Big One, op 19 juni in het Gelredome in Arnhem.
1: Super, dankjewel!
0: En trek je wat leuks aan?
1: Ik moet nog een outfit uitzoeken met hem, maar we gaan ongetwijfeld wat leuks aan het trekken.
0: Ah, leuk. En jij hebt nog even, dus dat scheelt.
1: Ja, dat is waar.

0: for this.
1: Hey, Wessel ging er net vandoor. Met de tickets voor de Foute Party, de Big One, volgend jaar in de Gelredome in Arnhem. Ik zag nog een audio-appje binnenkomen van Anja zojuist.
2: Ik had weer pech. Ik hoorde DJ. Ik doe gelijk het appje weg. Foute Party. Geen internet.
1: Ach,
2: ik schijt hier zo de balen van. Ik ben zo gefrustreerd.
3: Ach, lieve Anja.
1: Anja, ja.
4: Anja, maar we geven het echt nog de hele dag weg. Morgen ook, denk ik.
1: Morgen ook, denk ik. Nou, in ieder geval tot... denk ik ook. Ik zie ook
4: zaterdag geef je het dan nog weg?
1: Ja, tot zondag. Ja.
4: Oh, echt?
1: Ja.
4: Nou, Anja, dan heb je toch wel internet.
3: Komt goed, hè?
1: Nou, één ding belangrijk, zorg dat je in ieder geval...
2: Geen internet.
1: Nou, dus wel internet.
4: Net verkeerd geknipt.
1: Ja, precies. Ja. Onhandig. Ja. Zometeen bij jullie hier ook gewoon kans op tickets.
4: Kans op tickets, inderdaad. Opletten op Cascada.
1: Cascada. Nou, hoor je Cascada, dan heb je Foute Party via een berichtje met de Kimmy's Gap. En met een beetje geluk ga jij 7 uur wel halen, Tom.
3: Ja, of ik piep er om 6 uur tussenuit. We kijken wel even.
4: Nou, dat zou wel lekker rustig zijn.
1: Nou, veel plezier met de middagshow zo.
5: Last year was big. Even bigger. De allergrootste Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem. De Foute Party. Woehoe! Met onder andere de DJ's van Q Music.

0: maak kans op de allereerste tickets. Q-Music Foute Party. The big one.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger. Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf morgenochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
9: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
8: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor word ik snel geholpen.
11: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
19: In de keuken alles ready.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
29: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard...
32: €33.700.

0: Het is 4 uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
2: Goedemiddag. Krijgt het zeehondencentrum bij de Waddenzee toch extra geld? Het kabinet denkt daarover na. Het gaat financieel niet goed met het voormalige Pieterburencentrum. Dat dreigt binnen een paar weken failliet te gaan. Staatssecretaris onderzoekt daarom de opties.
3: We gaan zorgen dat het welzijn van de zeehonden die daar nu opgevangen wordt, geborgd gaat worden in het proces. En dat kan te maken hebben inderdaad met dat ze daar blijven. Het kan te maken hebben met opvang op andere plekken.
2: Er is ook een inzamelingsactie opgetuigd. Vanmorgen was daar ruim 7 ton mee opgehaald. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Phishing is online fraude. Je trapt dan in een betaallink die van criminelen blijkt te zijn. Maar de EU heeft nu bepaald, als je daarop klikt, moet je bank je sowieso direct vergoeden. Pas als jij zelf echt heel nalatig bent geweest, dan kan de bank dat geld terugeisen. In de Turkse stad Istanbul is het dodental na overstromingen opgelopen tot 3. Verder worden nog 4 mensen vermist. Grote delen van Istanbul staan onder water na zware regenval. Bijna 3000 mensen zijn geëvacueerd. En ook vanavond is er weer Europees voetbal. In de Conference League speelt Ajax uit tegen Hajduk Split in Kroatië. Sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Het draait niet bij Ajax, maar dat is in de Eredivisie. In Europa maakt Ajax tot dusver wel een uitstekende indruk met 5 zegens, 1 gelijkspel en geen enkele nederlaag in de voorronde. Die lijn moeten ze vanavond doortrekken in Split.
2: De wedstrijd begint om 7:15. Naast Ajax speelt ook SV Twente in de Conference League tegen Toen. NEC en Ajax en AZ komen vanavond in actie in de Europa League. NEC tegen Levski Sofia en AZ tegen Hapoel Beersheva. En nog het weer van Buienradar. Zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Morgen is er in het binnenland eerst zon, maar vanuit het westen komt er regen. Het wordt morgen 17 tot 20 graden.
0: En dan Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A2 Amsterdam richting Oude Rijn. Bij Leidse Rijn is dat 12 kilometer en 3 kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg 9 kilometer en 1 uur vertraging. En de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam door opruimwerkzaamheden 5 kilometer en 3 kwartier. Ja, ik kan beter weer naar de auto gaan.
1: Wat dan?
0: Ja, dat klinkt toch voor geen ene.
1: Nee, je moet ook niet zo hard meezingen met al die foute hits.
0: Ja,
1: Goed, nou, er zijn nog flitsers op de A4 richting Leiden bij 14.0. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. Op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0. En op de A13 richting Rotterdam bij 13.6.
5: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits. Music.
6: Tom en Bram.
0: Theetje. Lekker man. Met honing erin.
1: Ja, toch.
0: Super. En een vermezing, hè, op Anita Meijer.
1: Why Tell Me Why.

0: Anita Meijer bij Q Music en Why Tell Me Why.
1: Tom en Bram en de Q Middagshow.
0: Maakt het 7 minuutjes over 4. Het is de Q Middagshow van donderdag. Het is 15 oktober 2026. En het is niet zomaar een donderdag. Het is Foute Donderdag.
2: Ja, en we zitten op de plek van natuurlijk Domien en Anton. Die hebben nog even wat dagen vrij.
0: Ja, die zijn maandag weer terug.
2: Maandag zijn ze weer terug. Maar inderdaad, je zegt het goed. Ja, Foute Donderdag. Met ieder uur kans op tickets voor de Foute Party. Misschien ook goed om te vermelden dat je de tickets kan winnen zodra je Cascada hoort.
0: Duurt niet lang meer.
2: En dat duurt niet lang meer. Hoor je Cascada, stuur dan Foute Party.
0: Foute Party.
2: Q Music app.
0: Ja, en dan over een klein uurtje mogen we ook nog een naam bekendmaken die ook langskomt tijdens de Foute Party in Gelredome Arnhem.
2: En dat is een kanon.
0: Dat is een triple A-naam.
2: Triple A-naam, dat wordt hartstikke leuk. Ik kijk er ook echt naar uit dat we die mogen toevoegen. Goed. Nou, dat wou ik eigenlijk zeggen. En voor de rest zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt vandaag. Kom er gezellig bij in de Q Music app. Dat kan op allerlei manieren. Foto, video, spraak.
0: Ja, spraak alleen als je goed bij stem bent.
2: Precies, dan, kom maar door.
0: Anders gewoon een tekstberichtje. Dan ga ik even een liedje van Cascada erbij zoeken. Wellicht dat we die dan zometeen kunnen gaan draaien. Maar eerst S Club 7.
3: S Club. Get down tonight, come on, yeah. Get down tonight,

0: Cascara is erbij volgend jaar juni.
1: Q-Music. Foute Party. The
0: Big One. Inderdaad, samen met nog heel veel andere artiesten. Ja, het wordt een waanzinnig spektakel, die Foute Party. Maar ja, nu kan je dus ook een extra vaak vandaag trouwens tickets winnen om erbij te zijn. En nou, nu was de opdracht heel simpel. Hoor je Cascara, stuur dan Foute Party en maak kans op tickets. Laten we de gouden telefoonlijn erbij pakken. Hallo, met wie?
2: Hey, met Thomas.
0: Thomas, goedemiddag, met Tom en Bram. Hoe is het leven vandaag?
2: Ja, geweldig, jongens.
0: Geweldig, geweldig. Nou, jij hebt dus wel oren naar tickets voor de Foute Party.
2: Ja, dat sowieso, want het is veel te lang geleden dat we een leuk feestje hebben gehad.
0: Oh, je hebt er al een meegemaakt?
2: Ja, een paar jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw zijn bij jullie geweest.
0: Oh.
2: En we zijn nu inmiddels 2,5 jaar huwelijk en een dochtertje van 2 verder dus.
0: Wat leuk. En gingen jullie daar toen heen al als stelletje? Of was dat toen allemaal nog niet zo officieel?
2: We waren wel aan het daten, maar daar is het wel een beetje officieel geworden.
0: Wat echt waar. Zeg. Maar was dit dan in de Brabanthal in Den Bosch?
2: Ja, klopt.
0: En dus tussen alle zwetende mensen heb jij daar het officieel gemaakt?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Wat alcohol wel niet doet, hè?
2: Ja, ja en hoe?
0: Nee, maar Thomas, dat is ongelooflijk leuk. Ja, jij moet er natuurlijk gewoon bij zijn volgend jaar. En je bent erbij, ja. Jazeker.
2: Oh, helemaal geweldig, jongens, echt. Ja. Dankjewel.
0: Topper. Ja, je wint tickets voor de Q-Music Foute Party, de Big One, zaterdag 19 juni 2027. Dus in de Gelredome in Arnhem. Nou, gaat goede nieuws brengen, zou ik zeggen.
4: Ja, want ze gaat wel mee, toch?
2: Ja, het gaat sowieso
0: ja,
2: mee.
0: Gelukkig.
2: Even oppas regelen voor de kleine, maar dat komt wel goed.
4: Tijd genoeg voor.
0: Precies, ik wou net zeggen. Nou, fijne avond en we zien je daar.
2: Hey, hetzelfde.
0: Later, Thomas.
4: Hoi, hoi. Hey, hoi.

0: Boney M bij Q-Music tijdens Foute Donderdag. Jorden, Daddy Cool. Ja, hebben we net nog 2 tickets weggegeven aan Thomas. Gaan we nu eens even kijken of we ruim 30.000 euro weg kunnen geven.
1: Het geluid.
2: Dat zou natuurlijk wat zijn, ja.
0: Het is de beurt aan Nienke. Nienke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, Nienke, hoe is het met de zenuwen?
3: Nou, het valt mee hoor. Ja, wel spannend natuurlijk, maar ik ben heel benieuwd of het goed is natuurlijk.
2: Ja, je klinkt helemaal in controle. Kijk, het is natuurlijk een gigantisch geldbedrag. Heb je er al een bestemming voor, mocht je winnen?
3: Ja, die heb ik al in gedachten. Ik heb net een huis gekocht, dus dat geld komt wel goed terecht.
2: Ja, ja daar kan je oneindig veel in doen natuurlijk.
0: Nou, laten we eens even ter zake komen dan, Nienke. Het geluid heeft een waarde van 33.700 euro. Je mag het gaan vertellen. Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
3: Het verwijderen van een lege wc-rol uit een wc-roldispenser.
0: Gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: Κοπιά. Q-Music.
1: 8 biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
4: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
1: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
9: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
14: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan. Voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
19: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
20: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
21: In de keuken alles ready.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Alleen bij Aldi.
0: Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A2 Amsterdam-Oude Rijn bij Leidse Rijn, 13 kilometer en 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwendijk, 11 kilometer en een uur. Ja, het wordt echt met een minuut slecht.
27: Toch? Ah, hou eens op, zeg. Lees gewoon door, man, met een gepiep.
26: En de file op de A58 Breda-Tilburg bij Reeshof, 10 kilometer en een uur.
27: Dank u wel. Ja, ik weet niet wie u bent, maar u bent geen top van de buurt.
26: Nee, Vos. Vos zit hier.
27: De flitsers op de A4 richting Leiden bij 14.0. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. En op de A13 richting Rotterdam bij 13.6.
28: Het geluid.
27: Ja, en dan gaan we het weer spelen met Nienke. Nienke, ben je er nog?
29: Ja, ik ben er nog steeds.
27: Hallo.
26: God, dat klinkt jij goed, zeg.
29: Ja.
27: Ja, dit is echt heel goed. En kun je met die fantastische engelenstem nog een keer jouw antwoord geven?
29: Zeker, dat wil ik. Ik denk dat het geluid is het verwijderen van een lege wc-rol uit de wc-roldispenser.
26: Hoe ben je erop gekomen?
29: Op mijn werk zit ik natuurlijk net als iedereen wel eens op de wc. En dan trek ik wel eens een lege wc-rol eruit. Dus vandaar.
26: En toen dacht je, dit is het.
27: Dit is hem gewoon.
29: Dit is het, ja. We gaan het proberen.
27: We gaan het gewoon proberen. We gaan het nu invoeren.
26: Nienke, de jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord voor €33.700. Het is niet goed.
29: Oh.
26: Sorry, helaas. Sorry.
29: Helaas.
27: Maar blijf het proberen en heel veel succes in je nieuwe huis.
29: Dankjewel, dat komt helemaal goed.
27: Hey, fijne avond.
29: Hetzelfde, doei.
26: We doen er €100 bij. Het geluid is nu een waarde van €33.800.
27: 900. Oh nee, 800, je hebt gelijk.
26: €800, toch?
27: Ja, ja,
26: zeker. Stem is dan al weg, kan nog wel rekenen. Het is 4:55. Het laatste nieuws krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
30: Goedemiddag. In het hele land worden de winkels van Albert Heijn weer bijgevuld. Er wordt weer volop verse producten als groente en fruit geleverd, meldt de supermarkt in een statement. Afgelopen dagen waren er lege schappen na een cyberincident. Online boodschappen doen is daardoor nog steeds niet mogelijk. Een grote vuurwerkvondst in Utrecht. Daar zijn in een kelderbox onder een flat bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste cobra's die er zijn. Een man van 55, de eigenaar van die kelderbox, is opgepakt.
27: Zo, ik ben zo benieuwd naar dit jaar. Hoe dat gaat met dat vuurwerkverbod.
26: Oh, dat kan ik je wel vertellen, hoor.
27: Nou, doe eens een voorspelling.
26: Ik vermoed dat heel Nederland gewoon aan het schieten is.
27: Maar waar halen ze alles dan vandaan?
26: Ja,
27: want het is niet meer bij de Groenrijk.
26: Nee.
27: Maar waar dan?
26: Ja, Polen, Duitsland.
27: Kelderboksen.
26: Ja, kelderboksen.
27: Ja. Maar dan heb je dus
30: aan de grens gecontroleerd, toch?
27: Ja, maar dan heb je dus echt alleen maar dat soort vuurwerk. En niet meer die leuke sierpijlen die je nog wel kon krijgen.
26: Nou, en wat denk je van het stukje veiligheid? Als het hier voorheen kwam, het hier allemaal uit de winkels, was het natuurlijk allemaal driedubbel gecheckt en allemaal wel veilig bestempeld.
27: Ja, en wat er nu is,
26: gaan we met z'n allen straks massaal naar Polen. En zeg het maar.
27: Ja, steken we een handgranaat af onder het tunneltje.
30: Ga je wel eens met de trein naar Duitsland? Hou er dan rekening mee dat je geen biertje of wijntje op het treinstation meer mag drinken. Mag vanaf vandaag niet meer in Duitsland. Idee erachter is dat de veiligheid dan wordt verbeterd. In de trein zelf is alcohol nog wel toegestaan. En we zoeken steeds meer naar offline hobby's. Vooral jongeren willen op die manier minder tijd kwijt zijn aan hun telefoon, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Daardoor grijpen steeds meer jongeren naar bijvoorbeeld Lego om lekker te bouwen. En blijft die telefoon gewoon eens op tafel.
4: Het wordt wel een beetje zen als je dit doet. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met steeds volgende stapje.
5: Ja, die hebben we alleen even aangeraakt om wat foto's te maken en naar thuisfront te sturen. Maar verder blijft hij wel gewoon lekker liggen nu.
30: Okay, nou, 3 op de 10 geeft wel eens aan met Lego of iets soortgelijks aan de slag te gaan. En van deze groep is 11% ook voor plan dit vaker te gaan doen.
27: Ja, dan kijk ik jou even aan, Tom. Jij hebt toch ook best wel behoorlijke Lego-sets thuis?
26: Zeker. Sterker nog, veel? Eerder deze week heb ik jouw cadeautje, wat ik een paar maanden geleden van jou kreeg, heb ik deze week in elkaar gebouwd.
27: Zo'n Lucky Cat.
26: Een gelukskat had ik van Bram gekregen.
27: Dat is toch een Chinese gelukskat?
26: Ja, dan zit je gewoon een uurtje te puzzelen met die blokjes, lekker rustgevend. Even de telefoon weg.
27: Dat is heerlijk. Top. Dat doe je nog steeds.
26: Dat is heerlijk.
27: En vrouw lief? Doet zij dan
26: die
27: mee?
26: Die keek toe.
27: Oh ja.
26: Terwijl ze zat te TikTokken.
27: Oh, ja. Ja, nee, precies. Nee, ik doe ook nog wel eens Lego, dan met Robin. En Robin en ik hebben nooit ruzie, nooit gezeik. Maar met Lego worden die randjes wel een beetje opgezocht.
26: Hoe kan dat dan?
27: Ja, we zijn toch ook allebei wel een beetje Pietje Precies op onze eigen manier dan. Robin heel erg van de stappen, ik meer van, nou, ik wil het op mijn manier doen. En dat botst. Dus ik heb Lego nu even weer aan de kant gezet.
26: Verstandig.
27: Ja. Ja. Geef een IKEA-kast en dan zal het wel goed komen. Maar Lego? Echt scheiding.
6: Tom en Bram.
26: Het is Foute Donderdag. Je hoort NSYNC met Bye Bye Bye.

0: laatste 30 seconden, dat zijn wel de leukste van de
1: liedje. Ja. Ja, dat blijft toch knallen.
0: Joost, Bijtje Music en Europa Pa.
2: Foute donderdag.
1: Ja, net in het nieuws, Nathalie, hadden we het eventjes over offline hobby's, hè?
3: Ja, want dat willen we steeds meer doen. Minder die telefoon, die moet gewoon vaak op tafel blijven. Maar we kiezen er dus voor om offline hobby's te doen. Bijvoorbeeld lekker Lego bouwen.
0: Nou, het wordt Lego even losgemaakt in de Q-Music app, hoor.
1: Nou, inderdaad. Ik zie hier bijvoorbeeld een bericht van Rick. Die zegt, ben nu weer het een en ander aan het afbreken om de komende week weer op te bouwen. Gezellig met jullie op de achtergrond. En dan kijk ik eventjes naar een foto die erbij stuurt.
0: Ach, wat heeft hij een heerlijke woonkamer, zeg.
1: Dit is echt jouw droom, denk ik.
0: Dit is het enige wat mist aan ons huis.
1: Een mooie open haard.
0: Een open haard. Ja, als brandweerman wil je het gewoon iedere dag vuur hebben.
1: Ja, nou, dat blijkt, ja. Dat staat in ieder geval op die foto met daarvoor dus een mooie Lego-set.
0: Ja, nou, ik zie vooral dat hij de fik er goed in heeft.
1: Ja, ja, ja. Ik zie trouwens ook Sanne. Die zegt dan weer, als offline hobby ben ik aan het kleuren as we speak met mijn dochter van 3 en radio aan het luisteren.
0: Leuk. Ik zie hier Theo, die bouwt hele vrachtwagens van Lego. Ik zie Kilian, die stuurt ook een hele grote bak Lego.
1: Jennifer, die is gewoon lekker een boekje aan het lezen.
0: Niels, die is druk aan het werk, die is de koeien aan het voeren.
1: Ook leuk, Danielle is 40 cupcakes aan het maken voor een tractatie.
0: Ach, lekker zeg. Nou, je hoort het, alles kan tijdens Foute Donderdag. Tot 12 uur vanavond, al alleen maar foute hits. Met zo direct Dan Hartman met Relight My Fire. En dit is Lunis en I Got 5 on It. Bye.

0: Hartman tijdens Foute Donderdag bij Kim Music. Je hoorde Relight My Fire.
1: Hey, ja, het is bijna 5 uur.
2: Ik wou net zeggen, het gaat bijna gebeuren.
0: Het gaat bijna gebeuren. We mogen na 5 uur nog een naam bekendmaken voor de line-up van de Foute Party.
2: Ja, dat gaan we doen en het wordt een kanon.
0: Het nieuws komt ook aan. Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Jongeren uit Heemskerk en Beverwijk hebben zelf...

0: straffen tegen zich horen eisen. Praat je zo bij.
1: En Happy Hardcore hoort er natuurlijk bij tijdens Foute Donderdag. Dus Charlie Lono's en Mental Tio hoor je zometeen.
2: Last year was big.
3: Welkom op de grootste foute party ooit.
2: This year it's even bigger.
4: De allergrootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
5: De Foute Party. Woehoe!
4: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Q Music Foute Party. The big one is getting bigger.
6: Zaterdag 19 juni, Gelredoom, Arnhem. Koop je tickets vanaf morgenochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen

0: zie je nou wel? Ze ruikt me.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
8: 33.800 euro. En het klinkt zo.
9: Meld je nu aan in de Q-app en speel mee.
10: Het is 5:00, goedemiddag.
8: Een hele goede middag.
10: Muzieknieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
11: Goedemiddag. De veelbesproken executie van een moordenaar in Amerika wordt toch niet live uitgezonden, heeft president Trump gezegd. Vorige week kondigde de Amerikaanse defensieminister de livestream aan. Dat zorgde toen internationaal voor flinke kritiek. Want de executie zou ook in ons land te zien zijn via die stream. President Trump zegt nu, het live uitzenden schrikt zeker af, maar veel mensen willen dit niet zien. Als het aan justitie ligt, krijgen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk tot 2 jaar celstraf. Ze worden ervan verdacht vorig jaar een andere jongen van 17 te hebben mishandeld. In Heemskerk en Beverwijk was het toen onrustig. Groepen jongeren hadden ruzie en meerdere middelbare scholen bleven zelfs een dag dicht. In het hele land worden de winkels van Albert Heijn weer bijgevuld. Het leveren van vers producten als groente en fruit is volledig hervat, meldt de supermarkt in de statement. Afgelopen dagen waren er lege schappen na een cyberincident. Online boodschappen doen is daardoor nog steeds niet mogelijk. En sport, voetbal, AZ speelt vanavond in de Europa League tegen Hapoel Beersheva uit Israël. Sportverslaggever Riepke Bakker.
12: Het kan een onrustige avond worden in Alkmaar. Vanwege de veiligheid mogen er geen supporters van het Israëlische Beersheva aanwezig zijn. Maar de vraag is of die niet toch gewoon naar Nederland zijn gekomen. Daarnaast is er een pro-Palestina-demonstratie aangekondigd. Die moet op ongeveer 1 kilometer van het stadion gehouden worden.
11: Ja, en dan heb je nog de wedstrijd zelf. Die begint om 7:15. Dan komen ook nog meer Nederlandse clubs in actie vanavond. NEC speelt in de Europa League tegen Levski Sofia. En in de Conference League speelt Ajax tegen Hajduk Split in Kroatië. En FC Twente thuis tegen Toen.
10: Toen. Sahur.
11: Het weer van Buienraden.
10: Voor de kenners.
11: Nog lekker, 18 tot 21 graden. Morgen is er in het binnenland eerst zon, maar vanuit het westen komen er buien. En dat bij 17 tot 20 graden.
10: En dan Flitsmeister, langs de files van dit moment op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Bij Gorkum 13 kilometer en 3 kwartier. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Tilburg. Daar staat 13 kilometer bij Sint-Annabos. Vertraging is 3 kwartier.
13: En flitsers op de A4 richting Leiden bij 14.0. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. En op de A13 richting Rotterdam bij 13.6.

0: Charlie Lonois en Mentale Theo en Stars hoor je net bij Q Music.
1: Foute donderdag.
0: Tijdens Foute donderdag is 5 minuutjes over 5 de Q Middagshow. Tom en Bram hier.
2: Ja, en het is ook gezellig in de Q-app. Blijf lekker berichten sturen. Ik zie hier bijvoorbeeld Jasmijn. Die stuurt ook een foto met de kleine. Wij luisteren mee.
0: Kijk, jong geleerd.
2: Ja,
0: dan is dit Jurre.
3: Ik heb vandaag een heerlijk rustig dagje. Met natuurlijk Q Music op de achtergrond. Ik zit nu lekker in de auto onderweg naar huis. Even bij mama en papa geweest. En ik zeg alvast voor iedereen een heel goed weekend. Want die is dichterbij dan je denkt.
2: Kijk. Lekker. Ashley zegt nog goedemiddag. Naar wie moet ik luisteren om kaarten te kunnen winnen voor de Foute Party?
0: Dat is een mooie vraag die daar gesteld wordt.
2: Ja, want die zijn er net natuurlijk uitgegaan.
0: Ja, maar we gaan ze zo meteen weer weggeven. Juist. Maar de artiest waar je nu op moet letten om Foute Party te hebben via de Q Music app is de artiest die we nog bekend moeten maken.
2: Ja, dat duurt niet lang.
0: Nee.
2: Dus die tickets gaan er snel uit. En dus de bekendmaking van diegene ook.
0: En we gaan diegene ook even spreken.
2: Ja, uiteraard. Ja,
0: dat wordt leuk. Ja. We gaan het doen over 2 foute hits. ABBA komt eraan met Gimme, Gimme, Gimme. Maar eerst Sean Paul.

0: Foute donderdag bij Q-Music met ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.
1: Q-Music, Foute Party. The big one.
2: Ja, we zijn er al druk mee in de weer met die Foute Party voor volgend jaar.
0: Ja, we geven een klein feestje.
2: Inderdaad, de Gelredome. Het wordt een spektakel. Je kan ook de hele dag tickets winnen. Wat zeg ik, de hele week kan je tickets winnen. Tom, misschien is het leuk om allereerst eens even te luisteren wie er allemaal sowieso al zijn.
0: Nou, hou je vast. Ik heb ze voor je op een rijtje gezet. Dit gebeurt er volgend jaar juni in Gelredome Arnhem.

0: Oh, ik wou bijna zeggen, er komt geen end aan.
1: Het houdt niet op.
0: Het houdt niet op.
2: Nee, hier wil je bij zijn. Dus zorg ervoor dat je je tickets bemachtigt morgenochtend tijdens de officiële ticketverkoop. Of nog leuker, kom ze even bij ons winnen.
0: Ja, maar nu is het grote moment. We mogen nog iemand aan de line-up toevoegen. En als het goed is, hangt deze mystery guest al aan de telefoon. Hallo, met wie?
3: Hallo.
0: Wie is dit?
3: Ja, moet je raden, hè?
0: Bent u Gordon?
3: Nou, zo blaar heb ik niet, hè?
0: Gerard Joling?
3: Nee, die ken ik ook niet.
0: Oh, ja.
3: Nee, ja, nou dan. Ga je.
0: Is het, beginnen met een P?
3: Ja, het eindigt met een leeuw.
0: Paul van de Leeuw!
1: Ja, we hadden het nog uren kunnen spelen.
0: Ja, Paul, wat ongelooflijk leuk.
2: Nee, Paul, wat leuk.
3: Ja. Ja, sinds 1945 probeer je iemand te vragen op de thuisparty. Ja. Want die tijden ervoor waren heel erg lastig. Maar ik kom nooit. En nu kan ik.
0: Ja, want dit is oprecht je debuut, toch, bij de foutenparty?
3: Ja, absoluut.
0: Ja, wat goed zeg. Oh, maar je was wel bekend met het feest.
3: Ja. Want ik weet wel... Ja, dat was... Koen en Sam die zaten constant achter me aan. Omdat ik vaak in die ochtendshow zat. Maar ja, het is een moeilijke tijd. Ik was altijd weg, of ik had wat werk en zo. En nu waren jullie heel vroeg bij.
0: Ach. Ja, joh, en Koen en Sam moet je ook niet hebben. Je moet er gewoon bij ons zijn.
3: Nee, jullie zijn natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Maar wat ongelooflijk leuk. Nou, ben je al een beetje voorbereid? Als in, heb je al een outfit bijvoorbeeld?
3: Nee, dat heb ik nog niet. Maar dat ga ik nog wel... Kijk, ik heb nog een jaar. Nou ja, niet een jaar, maar wel 8 maanden.
0: Ja, maar je kan niet in een blouseje of zo, hè? Het moet wel een beetje fout.
3: Dat weet ik. Ik ga heel fout.
0: Oké, dan is het goed.
3: Hey, en Paul, wij
2: kunnen jouw kleedkamer vullen. Wat moeten we klaarzetten?
3: Oh, nou ja, dat is heel simpel. Fisherman's Friends.
0: Ja.
3: Dat is voor mijn keel. En voor de rest, ja, gewoon een biertje of een gin tonicje. Het moet natuurlijk fout zijn. En ik zit zeker weer heel laat, of niet?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet waar je er staat.
3: Nee. Hoe laat begint dat gedoe? Om 4 uur of zo?
2: Ja, het gedoe begint... Ja,
0: zo nou, ietsje later.
3: Het is zelfs 8 uur, zeker 8:30.
0: Ja, nou, maar ik denk dat jij wel om 2 uur 's nachts een keer mag, hoor.
3: Ja, precies. Nou, doe dan maar 3 gin tonics en wat slaappillen en een bedje, een matrasje.
0: Nou, dat gaan we allemaal regelen. Ja, dit is het moment om de organisatie even onder druk te zetten. Nee, ja. Ongelooflijk leuk dat je erbij bent. Het wordt echt... Het dak gaat eraf van die Gelredome.
3: Dat weet ik, ja. Dat heb ik gehoord, ja. Maar het is ook leuk om in zo'n grote groep mensen... gewoon goede, lekkere nummers te doen.
0: Ja. Ja, weet je al een beetje wat je gaat zingen?
3: Ja, Vlieper met de regenboog zal er natuurlijk inkomen.
0: Ja, uiteraard.
3: Ja, ik heb natuurlijk een feestmatchje en ik heb een emotiematchje. Dus ik heb 10 keer 10, mag ik je legging even zien? Ik heb een Euromast. zomaar een dag. Ja, doe maar op.
0: Ja, nou, maar een stukje emotie, dat lijkt me ook waanzinnig om in het Gelredome met jou te gaan.
3: Ja, dat zou ik het liefde ingooien. Ja, dat wil ook
0: niet
3: werken.
0: Te veel, hoor. Niet te veel emotie.
3: Niet te veel, leuk, als ik op 2 uur 's nachts ben, dan gaat iedereen sowieso huilen om iets. Omdat ze naar huis willen.
0: Ja. Nee, dat is waar, ja. Dat is waar. Ja, heerlijk. Nou, ik kan niet wachten. Misschien,
3: je moet even wachten.
0: Tom, om even in de sfeer te komen. Is het idee om even de grootste...
2: Ja, laten we dan
0: even
2: met me mee even draaien. Natuurlijk.
0: Ja, dat is wel heel erg leuk.
3: Heel goed, jongens.
0: En ook leuk trouwens, mocht je nu hierbij willen zijn... app eventjes...
2: Foutenparty. Via de Q-Music app. En dan kun je Paul de Leeuw live gaan zien volgend jaar.
0: Juist. En dat kan
3: hartstikke goed.
0: Nu. Ja, Paul, geniet van je avond. We hebben begrepen dat je momenteel bij je moeder zit...
3: Ik zit nu met mijn moeder, maar ik ga nu naar Schiedam. Want dan sta ik vanavond met een voorstelling. Bij de musical, we zijn toch familie. Dan ga ik weer spelen. Dus ik ga
0: heel
3: weer
0: leuk.
3: En dan,
0: veel
3: spelen.
0: Plezier daar. Ja, veel plezier. Heel veel succes. En heel veel liefde.
3: Tot snel.
0: Hoi, hoi.
4: Vlieg mee naar de regenboog.

0: is er bij op de Foute Party. Paul de Leeuw. Dit is tevens trouwens ook het lievelingsliedje van Anton Griep.
1: Echt waar?
0: Ja, dus wel zonde dat hij er dan vandaag niet is. Ja.
2: Q-Music. Foute Party. The big one.
1: Paul de Leeuw, onderdeel van de Foute Party 2027. Nu jij nog. Je kon Foute Party insturen via de Q-Music app. Want we draaiden Paul de Leeuw natuurlijk. Nou, eens even kijken.
0: Ja, laten we eens even kijken. Hallo, met wie?
3: Met Irene.
0: Ja, dag Irene. Hallo, Tom en Bram hier, Q-Music.
3: Hallo.
0: Irene, jij dacht ik klim meteen in die pen, in de telefoon. Ik wil erbij zijn.
3: Ja, ik ben de hele week al aan het appen, joh.
1: Ah. En nu het nieuws van Paul de Leeuw. Ben je een beetje fan?
3: Ja, het is echt heel leuk dat hij er ook bij is. Ja.
0: Zijn er sowieso artiesten waarvan je zegt van, nou, daar kijk ik echt naar uit?
3: Ik vind ze allemaal top. Echt,
1: oh,
3: ja.
1: Nou, dan moeten we jou hebben.
0: Dan moeten we jou hebben. Jij bent erbij, gefeliciteerd.
3: Oh, echt superleuk, dankjewel. Super.
0: Ja, je wint tickets voor de Q-Music Foute Party. The Big One op zaterdag 19 juni 2027 in Gelredoom, Arnhem.
3: Ja, super.
1: En we wensen je een bijzonder fijne avond, maar dat komt wel goed, hoor ik.
3: Ja, dat komt zeker goed.
1: Dag Irene,
3: goed. Jullie ook een fijne avond. Ja, doei.

0: Het is Foute Donderdag, omdat morgenochtend de ticketverkoop voor de Foute Party start. En daarom hoorde je net Belle Perez.
1: Het geluid.
0: Maar we hebben natuurlijk ook nog het geluid. En dat gaan we zo meteen spelen met Tim. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
3: Hey Tim, heb je een lekker avondje voor de boeg?
2: Ja, in principe wel. Ja. Niet hele grote plannen, nog even bij mijn broer langs voor zijn verjaardag. Dus,
3: oh, leuk. Gefeliciteerd. Ga je niet voetbal kijken?
2: Dankjewel. Ja, dat ook nog. Zeker weten. Oh, vooral nog.
3: Ja, nou, ja, wat super. En misschien kan je wel een skybox kopen bij je favoriete club natuurlijk.
2: Ja, dat zou helemaal mooi wezen.
0: Tim, het geluid heeft een waarde van 33.800 euro. De jury stapt hier zo meteen naar binnen om een oordeel te geven over jouw antwoord. Dus, wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Ik denk het inknijpen van een lettertang.
3: Het inknijpen van een lettertang? Wat is een lettertang?
2: Ja, dat is iets waarmee je kan labelen. Als ik het dan even bij de hints terugpak. Het filmpje was natuurlijk een slechte date, een rampdate. En wat doe je na zo'n date? Letterlijk iemand een label opplakken, oftewel een catfish. En het pottenbakken verwijst denk ik naar de filmserie The Naked Gun. Waar natuurlijk een beroemde serie in... tenminste een beroemd stuk is met het pottenbakken scène. Dat gaat om een detective. Dus een lettertang is een attribuut om dossiers of ook wel bewijsmateriaal te labelen.
3: Nou, het klinkt helemaal niet gek hoor.
0: Waterdicht.
3: Het zou me niet eens verbazen als het gewoon klopt. Tim, wij gaan het voor je invullen.
0: Het inknijpen van een lettertang.

0: Q-Music.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
3: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
2: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Daar heb je Huub. Van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
20: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren.
0: Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Goedemiddag, Q-Music Verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg. 11 kilometer en een half uur vertraging. Dan de A2 de andere kant op, richting Utrecht dus. Bij Kerkdriel, 10 kilometer en een half uur. En de A58 Bergen op Zoom naar Tilburg. Bij Sint-Annabos, 13 kilometer en drie kwartier.
19: Flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.1. Op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0. En op de A13 richting Rotterdam bij 13.6.
23: Het geluid.
19: Ja, Tim, we zijn er weer. Met Tim inderdaad ook zeggen. Tim?
24: Yes.
19: Hallo, hallo.
24: Ja?
19: Ja, jij dacht dat het geluid... Nou, je mag het nog een keer zeggen.
24: Het inknijpen van een lettertang.
19: Is, ja, precies. Nou, wat een leuk feitje is om te weten... dat in de Q-app is er een record aantal mensen... Die zeggen dat dit misschien wel eens kan kloppen.
24: Oké. Okay.
19: Dat is wel bijzonder. Dat is,
1: dat is nog niet eerder gebeurd sinds 238 foute antwoorden.
19: Nee, precies.
1: Dus ja, we gaan het voorleggen aan de jury. Het geluid is nu een waarde van €33.800. Laten we nog één keer luisteren. Het inknijpen van een lettertang. Dan is het aan de jury, Tim. En de jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. En geeft aan... dat het fout is.
24: Jammer, helaas.
19: Balen. Het was zo'n goede theorie.
24: Ja, dat had ik zo ook het idee. Ik dacht, niet te makkelijk denken qua de hint, maar wat dieper graven. Maar,
19: ja.
24: En blijkbaar dachten meerdere mensen het.
1: Ja, nou ja, ondanks dat het niet goed is, krijg je natuurlijk wel het geluid. De thuiseditie, een gezelschapsspel wat je lekker komend weekend kunt gaan spelen.
24: Yes, superleuk, dankjewel.
1: Ja, fijne avond, hè.
19: Ja, fijne avond.
24: Fijne uitzending, doei.
1: Half zes geweest, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
25: Goedemiddag. Als het aan justitie ligt, krijgen die drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk tot 2 jaar celstraf. Ze worden ervan verdacht vorig jaar een andere jongen van 17 te hebben mishandeld. In Heemskerk en Beverwijk was het toen onrustig. Groepen jongeren hadden ruzie en meerdere middelbare scholen bleven zelfs een dag dicht. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Ja, die boete is flink, €440, maar wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk.
19: Ja, kijk, het is natuurlijk ontzettend goed, hè, dat dit gebeurt.
1: Ja, maar touringcar is natuurlijk wel een beetje vies. Ja, toch? Met die geblindeerde raampjes, daar zitten ze.
19: Er zitten natuurlijk wel een bepaalde types in die bus. Nee, ik zag er een filmpje van, ik weet niet meer wie dat was, volgens mij een of andere RTV, die vanuit zo'n bus een item had gemaakt.
1: Ja, er zitten gewoon meerdere agenten zitten tegen dat raam aan te kijken.
19: Niet meerdere agenten, gewoon ook, ik zou zeggen, dagjes mensen, die zitten daar. En dan met een portefoontje en met een boekje. En dan, er is er weer een. Ja, telefoon in linkerhand. En die wordt van die weg afgetrokken.
1: €440, hé.
19: Ja, het is wel... Ja, maar wat Nathalie ook zegt natuurlijk. Je loopt 2,5 keer meer risico op een auto-ongeluk.
1: Ja, terecht.
19: Nou, dus het is ook terecht.
25: En van Utrecht naar Rotterdam. De Marathon van Rotterdam stopt met het verloten van startbewijzen. Voor de editie van volgend jaar geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot, krijgen dan eerder toegang.
19: Ik vind het altijd mooi dat jij spreekt perfect ABN. Totdat het woord Rotterdam komt.
1: Dan hoor je toch waar ze vandaan komt.
19: Dan hoor je toch ineens de roots terugkomen.
1: Doe nog één keer, doe nog één keer.
19: Zeg nog eens één keer.
25: Nou, toevallig, we blijven in Rotterdam. Want in kringloopwinkels vind je soms pareltjes van spullen. Maar in Rotterdam vonden ze iets dat mogelijk ook nog eens heel veel geld gaat opleveren. In een kringloopwinkel daar lag namelijk een retro shirt in de stijl van het EK van 1988... met de handtekening van voetballegende Marco van Basten.
1: Oh, dat is vet.
25: Ja, hoe dat shirt terecht is gekomen, dat weten we dan niet. Maar het kan binnenkort van jou zijn, want... aanstaande zaterdag wordt het namelijk geveild, dat shirt. En de opbrengst gaat naar het goede doel.
19: Ja, ongelooflijk leuk.
1: Moet jij niet een bod gaan doen?
19: Nou, wil het geval dat ik al een gesigneerd shirt van Marco van Basten heb. Ja.
1: Maar ook van Oranje?
19: Of? Nee, van AC Milan.
1: Ja, dan moet deze toch naast.
19: Hey, ja, ik hoef toch niet...
1: Joh, wat is die paar duizend euro nou voor jou?
19: Ik ga daar toch eens op, zeg. Nee, ik ben daar hartstikke blij mee. Dus nee, alleen maar goed. Dat
1: is wel een mooie, hoor, deze.
19: Ja,
25: EK88. Een kleine kanttekening voor iedereen die denkt van... hij heeft dit shirt gedragen met de EK-finale. Nou, dat is dus niet zo.
19: Dat is niet zo.
25: Nee, want in die periode had je natuurlijk... want zijn naam van Basten staat er op de achterkant van het shirt met nummer 12. Nou, in die periode hadden ze dus nog niet dat de achternamen of überhaupt de namen op het shirt stond. En als je wil meebieden, ja, dan moet je er wel echt fysiek bij zijn. Telefonisch een bod doen, dat gaat niet.
1: Wat zou dit op moeten leveren, denk jij? Ook voor het goede doel is het, hè? Dus,
19: ja, voor het goede doel denk ik vanaf 1500.
1: Ja.
19: Denk ik. Ja. Ja, dat is toch lekker.
1: Ja.
19: Toch? Ja. Ja, zeker. Nou, ik hoop dat het een mooi plekje krijgt.
1: Ja.
2: Tom en Bram.
1: Thanks, Nathalie. Ga lekker door met Foute Donderdag. Met de Benga Boys.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes en The Time of My Life bij Q Music. Dan zou je zeggen, op zo'n foute donderdag, dan is iedereen blij. Het zonnetje schijnt, we draaien foute hits. Maar op dit moment is iedereen boos op ons.
1: Ja, het is 5:15 geweest, hè?
0: Waar is die tankbonnen binnen?
1: Waar is
0: die molen?
1: Ja, nou, het ding is dus, zodra Domien op vakantie is... is de tankbonnen bingo ook op vakantie.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen niks, we zitten met de handige bonnen. We hadden hartstikke leuk gevonden.
0: Ik denk ook dat hij die molen mee heeft genomen. Of Anton heeft hem mee naar Zandvoort, ik weet het niet. Maar ik heb hem ook niet gezien.
1: Ik heb hem ook niet meer gezien.
0: Nee.
1: We zijn ook bang dat we er toch aan gaan draaien. Nou ja, gaat dus niet gebeuren.
0: Ja, dan is Domien weer boos, dus dat moeten we ook niet hebben.
1: Nee, daarom.
0: Ja, dus volgende week donderdag, dan is de tankbonnen bingo.
1: Hij is de maandag weer, hè. Zit nu nog in Spanje. Maar zometeen gewoon weer lekker op zijn oude

0: Mark Morrison bij Q-Music tijdens Foute Donderdag. Je hoort de Return of the Mac. Het nieuws van 6 uur komt eraan. Nathalie, goedemiddag. Vertel.
1: Goedemiddag. Ja, het wordt een lekker avondje voor voetballiefhebbers. Je hoort zo welke clubs in actie komen.
0: En de Spice Girls die komen er ook aan met Wannabe. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever.
2: Friendship never ends. Bij Q-Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
3: Hoi,

0: Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je...

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl. In de keuken alles ready.
3: Hé joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
10: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
20: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
21: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
22: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
23: Autotaalglas is partner van de top 40.
24: Ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
27: Voor de makers. Praxis.
28: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
29: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches on the look alike me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris.
1: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard.
6: Dus even kijken. 33.900.
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel mee.
8: 6 uur, goedenavond.
9: Hele goede avond.
8: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
24: Goedenavond. Krijgt het zeehondencentrum bij de Waddenzee toch extra geld? Het kabinet denkt daarover na. Het gaat financieel niet goed met de zeehondenopvang. Die dreigt binnen een paar weken failliet te gaan. Staatssecretaris onderzoekt daarom de opties.
31: We gaan zorgen dat het welzijn van de zeehonden die daar nu opgevangen wordt, geborgd gaat worden in het proces. En dat kan te maken hebben inderdaad met dat ze daar blijven. Het kan te maken hebben met opvang op andere plekken.
24: Er is ook een inzamelingsactie opgetuigd. Vanmorgen was daar ruim 7 ton mee opgehaald. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. De veelbesproken executie van een moordenaar in Amerika wordt toch niet live uitgezonden, heeft president Trump gezegd. Vorige week kondigde de Amerikaanse defensieminister de livestream aan. Zorg internationaal voor flinke kritiek toen, want de executie zou ook in ons land te zien zijn via die stream. President Trump zegt nu, het live uitzenden schrikt zeker af, maar veel mensen willen dit niet zien. En ook vanavond is er weer Europees voetbal. In de Conference League speelt Ajax uit tegen Hajduk Split in Kroatië. Sportverslaggever Rietke Bakker.
32: Het draait niet bij Ajax, maar dat is in de Eredivisie. In Europa maakt Ajax tot dusver wel een uitstekende indruk met 5 zegens, 1 gelijkspel en geen enkele nederlaag in de voorronde. Die lijn moeten ze vanavond doortrekken in Split.
24: De wedstrijd begint over 3 kwartier. Naast Ajax speelt ook FC Twente in de Conference League tegen Toen. NEC en AZ komen vanavond in actie in de Europa League. NEC tegen Levski Sofia en AZ tegen Hapoel Beersheva. En dan het weer van Buienradar. Vanavond in het noorden kans op regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen is er in het binnenland eerst de zon, maar vanuit het westen komt de regen. Het wordt morgen 17 tot 20 graden.
8: En dan Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg 11 kilometer en 3 kwartier. En op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel 9 kilometer en 3 kwartier.
33: Ja, flitsers op de A12 richting Zoetermeer bij 17.0 en op de A13 richting Rotterdam bij 13.6.
5: Vandaag is Foute Donderdag. Win de allereerste tickets voor de Foute Party 2027.
6: Music.
7: Tom en Bram.
8: Ja, nog een uurtje foute hits voor ons. Dan moet mijn stem wel vol kunnen houden, toch?
6: Dat denk ik wel.
8: We gaan er tegenaan. Spice Girls hoor je nu met Wannabe.

0: Spice Girls by Kim Music and Wanna Be.
1: If you wanna be my lover. Foute donderdag.
0: Mel C was natuurlijk vorig jaar erbij, hè, bij de Foute Party.
2: Ja.
0: En dat heb jij gemist. Nou, ja. Je hebt wat gemist.
3: Nee, helemaal niet.
2: Wat? Nee. Tuurlijk ik was wel. Met mijn ouders op safari.
0: Ja, oké. Okay,
2: hoe bedoel je, ik heb wat gemist?
0: Ja, tuurlijk, je was met je ouders
2: dag, op safari. Dag, Tom van de Weert.
0: Ja, oké. Okay.
2: Schaakmat.
0: Ja, gezellig.
2: Doei.
0: Ik denk, ik zal even leuk vertellen over Mel C.
2: Oh ja, dat wil ik dan wel weten. Ja.
0: Nou, die vrouw, hoe die over dat podium heen stiert, dat is echt niet normaal. Dat is echt alsof ze een marathon rent. Zo hard kunnen wij niet eens rennen.
2: Ja?
0: En dan doet ze ook nog dansen en zingen.
2: Oh ja, dat is wel vet.
0: Absurd
2: ja.
0: Goed was
3: ja,
0: dat.
3: Ja, maar Mel C is natuurlijk ook wel echt een rasartiest.
0: Ja, ja.
3: Maar goed. Puntje bij paaltje.
2: Ik ben hartstikke blij dat ik die reis met mijn ouders heb gemaakt. Ja, nee, natuurlijk joh. Dat is once in a lifetime.
3: Ja. Nee, maar dat is iets om te koesteren. En of Mel C een beetje op een podium staat te grazen. Ja, dat zal me aan mijn kontje oxideren.
2: Ja. Goed, we draaien natuurlijk nog meer foute muziek vandaag. Het is tenslotte Foute Donderdag.
0: Ja, ja, ja.
2: Bon Jovi bijvoorbeeld,
0: ja,
2: Living on a Prayer.
0: Ja,
2: en daarheen hem toevallig.
0: Ja. Wil ik helemaal vol enthousiasme over Mel C. Nou, het wordt zo van tafel geveegd.
3: Nee, ja, maar jij wilde mij corderen. Van, je was er niet bij en je hebt het gemist.
0: Ja, Mel C heb je wel gemist. Ja,
3: ja, maar nee.
2: Bon Jovi, Living on a Prayer, Q Music.

0: morgenochtend om 10 uur... dan start de ticketverkoop van de Foute Party 2027. En dus de hele dag vandaag Foute Donderdag. Daarom hoorde je Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Foute Donderdag.
0: Ja, we zitten hier nog een half uurtje, Bram. Een dik half uur.
2: En zeker, ja.
0: Er is één liedje wat ik dan toch even mee wil pakken.
2: Oh, nou, ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, dat is natuurlijk Gotta Catch 'Em All.
2: Ja, natuurlijk.
0: Van Jason Page, de Pokémon Theme Song.
2: Ja, jij bent helemaal van de Pokémon.
0: Ja, en dat liedje dat past natuurlijk gewoon in het Foutuur, maar ook op Foute Donderdag. Dus.
2: Ik zag trouwens ook wel eens dat er van die kaartjes worden verkocht die dan gesigneerd zijn door die zanger.
0: Sterker nog, deze man, deze zanger inderdaad, Jason Page, is inmiddels volgens mij bijna 60. Die gaat dus naar Pokémon beurzen toe. Gewoon her en der. En dan zien mensen hem daar. En dan willen mensen dus inderdaad dat hun kaarten worden gesigneerd door Jason Page. Maar dat maakt dus ook vaak dat sommige kaarten meer waard worden, omdat de zanger van de Pokémon Team Song die kaart gesigneerd heeft.
2: Heb jij hem al?
0: Nee, die heb ik nog niet. Nee.
2: Nog niet?
0: Nee, zal wel een keer leuk zijn.
2: Ja, het zou superleuk zijn.
0: Ik zit ook even nu op Google te kijken. Er is hier bijvoorbeeld een Charmander kaartje. Nou, als die niet gesigneerd zou zijn, dan zou dit echt een kaartje van €1,5 zijn. En nu heeft Jason Page erop geschreven, Gotta Catch 'Em All, en zijn handtekening. En staat te koop voor €90.
2: Oh, maar dat is nog wel toegankelijk.
0: Jawel, maar het gaat dus wel een paar keer over de kop als meneer Jason Page even zijn krabbeltje erop.
2: Ja, nou, wel leuk hoor. Ik geef hem ook groot gelijk dat hij er zo dat hij dat zo helemaal lekker uitmelkt.
0: Nou, meezingen doe ik even niet, maar geniet er wel.

0: man.
1: Wat een hit, hè?
0: Dat we dat nog eens draaien hier.
1: Ja, Jason Page bij Q-Music. Het geluid. We gaan spelen voor 33.900 euro. Het is ook de laatste ronde van vandaag. En als het niet geraden wordt, ja, dan hebben we morgenochtend natuurlijk een nieuwe hint in Hey Mattie.
0: Inderdaad. Joa, hallo.
2: Hi, goedenavond.
0: Wie was jouw favoriete Pokémon?
2: Jigglypuff.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Nou, die zingt je lekker in slaap, hè?
2: Ja, precies.
0: Ach, wat fantastisch, wat fantastisch. Ja, zeg je trouwens Joa of is het Joa?
2: Het is Joa.
0: Joa, ja, excuus.
2: Fijn dat je het vraagt.
0: Ja, dubbel check. Joa, wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk dat het het opendraaien van een blik croissantdeeg is.
1: Het opendraaien van een blik croissantdeeg.
3: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
4: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
3: Q-Music.
0: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
9: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
10: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
11: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
15: En? Al lang last?
16: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
15: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
16: Ik heb geen idee.
17: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
18: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
19: In de keuken alles ready.
17: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Nu bij Dirk, Grand Italia pasta saus, 400 gram, €1,99.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Let's
1: go. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met 4000 euro extra voordeel.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer... die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 11 kilometer en een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel, daar staat 6 kilometer met 25 minuten. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug, 6 kilometer, half uurtje.
10: Ja, dan zijn er ook nog flitsers om te beginnen op de A7 richting Groningen bij 168.1. Dan op de A12 richting Zoetermeer bij 17.
9: Wat is er?
10: Nee, sorry, ik keek...
9: Gaat toch goed?
10: Ja, het gaat goed. En bij de A16 richting Dordrecht bij 7.5.
11: Het geluid.
9: Kom op jongens, serieuze zaken. Ja. We moeten naar Joa.
10: Hallo.
12: Hi.
10: Ja,
12: hi,
10: daar
12: hi.
10: Ben je weer, daar ben je
12: ja,
10: weer.
12: Ja, ik ben er.
10: Heeft het met jouw ontbijt te maken, toevallig? Dat je dacht van, hé, dit zou het wel eens kunnen zijn.
12: Nee, eigenlijk niet. Nou ja, ik hou wel van croissantjes. Maar ineens dacht ik met de hint van, dit zou het toch wel eens kunnen zijn.
10: Ja, want waarom?
12: Nou, jij zat zo heerlijk aan een tafeltje en dat was echt zo'n ontbijtsetting.
10: Ja.
12: En ik dacht bij het pottenbakken, nou, die croissantjes moet je ook draaien en daarna afbakken. En je draait de verpakking ook open. Dus ik dacht, nou... Dit moet het gewoon zijn.
9: Ja, dit past bij de hints die gegeven zijn inderdaad. Want voor de duidelijkheid, Joa, wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
12: Dat is het opendraaien van een blik croissantdeeg.
9: De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. Het geluid van waarde van 33.900 euro. 239 foute antwoorden zijn gegeven. En jouw antwoord is... ook fout.
12: Jammer.
10: Jammer. Maar blijf het proberen, Johan. En
12: zeker.
10: We wensen jullie in ieder geval een hele fijne avond.
12: Ik geef niet op. Fijne avond, hè?
10: Dank u.
9: Het geluid heeft 100 euro erbovenop gekregen. Het is nu waard 34.000 euro. En morgenochtend ben jij natuurlijk weer leidend voorwerp.
10: Ja, dan is er weer een hint.
9: Hint nummer 3 hoor je morgenochtend bij Hey Mattie om 8 uur. 6:30 geweest. Het laatste nieuws met Nathalie van Zuilenkom.
13: Goedenavond. Drugscrimineel Jan G. is uitgeleverd aan ons land. Hij zat bijna een maand vast in Duitsland. G. wordt verdacht van grootschalige drugsmokkel. Jan G. was begin september het doelwit van een aanslag in Overasselt. Waar hij in Nederland nu vastzit is niet bekend, maar volgens het AD zit hij mogelijk in de extra strenge baaiers in Vught. Justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Een reddingsactie van een hond liep anders dan gedacht. In een container in IJsselstein in Utrecht was geblaf en gejank te horen. Dus politie en dierenambulance gingen er met spoed op af. Bleek inderdaad een hondje in de container te zitten. Maar dan eentje die op batterij loopt. Het was namelijk een speelgoedhondje.
9: Ach, en hebben ze hem gered?
13: Ze hebben hem gered, ja.
9: Gelukkig.
13: Ja.
10: Heb jij dat ook wel eens meegemaakt bij de brandweer, Tom?
9: Zo'n soort hondje?
10: Nee, of een speaker. Je hoort ook wel vaak dat er dan een speaker in een container ligt.
9: Nee, ook niet. Nee.
10: Nou, jammer.
9: Ja, dooimus.
10: Dooimus, het was een mooi moment geweest dat je er nu eventjes een leuk verhaal zou uit.
9: Ik heb er geen anekdote bij, jongen.
10: Hey, jammer, helaas.
9: Door.
13: Ja, dan gaan we door naar Canada. Met 150 kilometer per uur over de snelweg heen. Dus met de auto al ontiegelijk hard. Een man uit Spanje wilde dat doen, maar dan op zijn skateboard. Hij wilde daarmee het wereldrecord verbreken.
10: 150 op een skateboard? Zo.
13: Ja, het was een enorme berg af naar beneden. Ja, en dan met 150 kilometer per uur was zijn idee.
10: Wel met een pak, toch? Wel met een pak.
13: Ja, uiteraard met een pak.
10: Oh, oké, okay,
13: ja,
10: gelukkig.
13: Zeker. Het was even spannend, want het vorige record stond op ruim 146 kilometer per uur. Maar al snel kreeg hij het verlossende antwoord.
4: 151.
10: Ah!
4: Let's go.
10: Wow. That's crazy. Was dit het hondje in de container?
13: Nee, dit was een hele blije man die een wereldrecord te pakken heeft. Want uiteindelijk ging hij 151,83 kilometer per uur. Dus een nieuw wereldrecord.
10: Ja, wel respect hoor.
9: Op een skateboard.
10: Ja, wat.
9: Koekoek. Echt knoertend hard.
10: 151 kilometer, zo'n lekkere snelheid. En nou, half uurtje jongens.
11: Tom en Bram.
10: Rijden wij er ook.
9: Heerlijk zeg. Maar nu nog even de Dolly Dot.

0: Fout. Donderdag bij Q-Music. Paquito Living on Video.
1: Q-Music. Foute Party. The Big One.
0: Ja, waarom hebben we dan Foute Donderdag? Nou, omdat morgenochtend de ticketverkoop voor de Foute Party start.
2: Inderdaad, ja. Alleen, nou ja, en je kan natuurlijk ook genoeg tickets nog winnen. Hè?
0: Dat is leuk. Wij mogen de laatste twee nu weggeven. Of tenminste, de laatste twee die in ons programma worden weggegeven.
2: Ja.
0: Zometeen natuurlijk Joost en Quinty, die hebben ook weer tickets. Maar wij gaan nu nog even onze twee laatste weggeven. Ik dacht, is het niet leuk om nu even chips centraal te zetten?
2: Ja, vind ik heel leuk.
0: Die zijn er natuurlijk ook bij volgend jaar. Die waren er ook bij op jouw bruiloft.
2: Ja, als guest act.
0: Ja, dat was een koortsdroom, zeg.
2: Dat was echt heel erg leuk, ja. Ja, dat was iedereen was al een beetje ingedoezeld van zo'n bruiloft. En ineens was daar Chips in volle glorie op de dansvloer. Ja, gewoon met al hun nummers. Ja, het was echt geweldig leuk. Wat een lieve gasten zijn dat
0: ook. Ja, echt wel.
2: Maar goed, hoor jij nu Chips? Stuur dan Foute Party via de Q-Music app. En wie weet pak je nog even een aantal tickets en ben je erbij. Dit zijn ze niet.
0: Nee, dat is de

0: Chips ook aanwezig volgend jaar juni in Gelredome Arnhem.
1: Q-Music. Foute Party. The
2: Big One. Ja, en het is ook meteen jouw sleutel naar tickets voor de Foute Party. Want nou, hoor je Chips voorbij komen, dan stuur je Foute Party via de Q-app.
0: Ja, dan kun je lekker dansen op Chips of meeblaren op de muziek van Paul de Leeuw. Hebben we natuurlijk vanmiddag bekendgemaakt.
2: Ja, Paul de Leeuw is er ook, maar ook DJ Paul Elstak is er. Cascada.
0: Molle Bollekes, nou, die heeft wel ervaring met de Gelredome op de kop zetten.
2: Ja, maar ook gewoon Jesser, Rutger van Barneveld, Teaspoon. Ja, nou, eigenlijk van alles wat. Maar dus ook Chips en Sanne, hallo.
3: Hi, ik ben Sanne.
0: Ja. Hey, hoe is je donderdag?
3: Ja, hartstikke goed.
2: Heb jij toevallig ook veel met Chips?
3: Ja, gewoon leuke muziek.
2: Ja, ben je ermee opgegroeid of is dat voor jouw tijd?
3: Ja, een beetje wel. Ja, net ja, iets ervoor. Maar ja, foute muziek vind ik sowieso altijd wel leuk.
2: Kijk, dus ja, dan moet je er natuurlijk gewoon bij zijn. Nou, bij deze Sanne, we zien je dan.
3: Leuk!
2: Ja, gefeliciteerd. Je wint tickets voor de Q-Music.
3: Een
2: foute party, de Big One, op zaterdag 19 juni 2027 in de Gelredome.
0: Ja, of in Arnhem.
2: De
0: Gelredome, yes. Hè, wat je wil.
2: De Gelredome, je bent erbij.
0: Hey Sanne, fijne avond, hè.
3: Yes, dankjewel, jullie ook.
0: Doei.
2: Over doei gesproken.
0: Doei.
2: Nou, doei. Want Joost en Quinty.
0: Ja, die zijn hier zo meteen. Met natuurlijk meer foute hits. En ook weer tickets voor de foute party. Oh, en deze komt er ook aan.
2: Doei. Doei. De ballen.
4: Denk jij hetzelfde als Bram Krikke?
2: Nieuw.
5: Oud.
2: Oud. Spaghetti.
5: Pasta.
2: Pasta. Kasteel.
5: Ridder.
2: Ridder. En je laatste woord is bloem.
5: Roos.
2: Oeh. Roos.
1: Hier op een rij.
4: Win 2.500 euro.
1: Morgenochtend om 8:30.
4: Bij Hemati. Q-Music.
6: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
8: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkel.

0: Deze is voor jou, supermoeder, die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
18: Voor de makers.
19: Praxis.

0: Ja hoor, dat kan ook met je auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl.

0: euro extra voordeel.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 34.000 euro.
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
4: Q. Bijna 7 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
5: Goedenavond. Drugscrimineel Jan G. is uitgeleverd aan ons land. Hij zat bijna een maand lang vast in Duitsland, maar is inmiddels dus weer terug. Jan G. wordt verdacht van grootschalige drugssmokkel. Begin september was hij nog het doelwit van een aanslag in Overasselt. Een beveiliger kwam daar toen bij om het leven. Twee mannen uit Rotterdam zijn opgepakt omdat ze mogelijk gefraudeerd hebben met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Ze zouden onjuiste schulden hebben doorgegeven en daarvoor werden er ook vervalste documenten gebruikt. De fraude werd ontdekt bij een controle. De FIOD is nu een strafrechtelijk onderzoek gestart. De automobilist die dit weekend om het leven is gekomen op de A2 bij Breukelen was toch geen spookrijder. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Het gaat om een persoon die onwel is geworden. Daarna schoot de auto door de middenberm en belandde dus op de verkeerde rijrichting. Botste vervolgens op twee andere auto's en hij overleefde dat niet. Twee andere bestuurders raakten gewond. En dan nog sport, want Nederland komt vanavond weer in actie in het Europees voetbal. Ajax heeft net afgetrapt tegen het Kroatische Split in de Conference League. En sportverslaggever Riepke Bakker vertelt wat je daarvan kan verwachten.
6: Het draait niet bij Ajax, maar dat is in de Eredivisie. In Europa maakt Ajax tot dusver wel een uitstekende indruk met 5 zegens, 1 gelijkspel en geen enkele nederlaag in de voorronde. Die lijn moeten ze vanavond doortrekken in Split.
5: Ook AZ speelt op dit moment, zij in de Europa League tegen een club uit Israël. En vanavond om 9 uur dan komen FC Twente en NEC ook nog in actie. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot de graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
7: Dan nog Q-verkeer van Flitsmeister. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland 3 kilometer, daar 11 minuten vertraging. En de A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Lingenbrug en Waardenburg 6 kilometer, daar 13 minuten.
3: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
2: Joost en Quinty.
4: Quinty, goedenavond.
7: Joost, goedenavond.
4: Ach, we gaan lekker door met die foute donderdag. Teddy Yankee zometeen, Doera ook.

0: Foute Donderdag, Boyzone en Picture of You.
1: Foute Donderdag.
0: Ja, Joost en Quinty hier present.
2: Zeker weten.
0: Ik moet zeggen dat het vanavond een spannende avond gaat worden, want niet één keer, niet twee keer, maar drie keer kans op een set tickets voor de Foute Party 2027.
2: Dat is toch behoorlijk veel.
0: Dat is toch behoorlijk veel. Ja. Wil jij al weten welke artiest in de gaten gehouden moet worden voor die tickets?
2: Ja, vind ik prima. Geef maar een klein beetje voor.
0: Oké, het gaat om een artiest van de line-up. Het gaat om Robert van Hemert.
2: Goed.
0: Robert van Hemert. Dus hoor je vanavond Robert van Hemert. Stuur dan Foute Party via de Q-Music.
2: Dat zal je
0: niet te doen.
2: Ja. Kijk, weet je wat wel is? Ik hoor natuurlijk Foute Donderdag. Dan heb je mij al, want ik denk Foute Muziek. I love it. Maar ik zie banners. Ik zie glitterplopkappen. Maar jij en ik staan er gewoon wel weer ongelooflijk saai bij.
0: Ik zie altijd aan jouw ogen dat jij op iets aan het broeden bent. Ik heb inderdaad gewoon heel saai een wit shirt aan.
2: Dood en doodsaai.
0: Dus je hebt een idee, begrijp ik?
2: Nou, ik denk, daar gooien we eventjes verandering in. Een klein verkleedpartijtje.
0: Oh nee.
2: Gewoon een hele doos, vol met zooi. Allemaal pruiken, allemaal pakkies. Doe even een klein steenpapierschaartje, wie dan?
0: Ja, dag. Ja, die mag de hele avond zeker in een... Nou, oké. Wil je steenpapierschaar doen?
2: Ja, heel graag.
0: Maar de verliezer die gaat dan gewoon echt in feestkostuum, hè?
2: Absoluut.
0: Oké. Geef mij heel even, wat is nou ook weer die tactiek die je moet toepassen bij steenpapierschaar?
2: Hoe bedoel je tactiek?
0: Ja, oké, er is altijd eentje.
2: Niks niet tactiek, gewoon doen, op je gut.
0: Oké. Doen we gewoon één keer?
2: We doen het gewoon één keer.
0: Oké. Komt-ie?
2: Ja.
0: Steen, papier, schaar.
2: Ach.
0: Ja, dan mag jij de fout uitvinden. Leuk dat je eigen ideeën...
2: Ah, hier baal ik dan weer van.
0: Ik zie een hele mooie cowboyhoed. Ik zie een hele mooie cowboyhoed.
2: Hé, verdorie. Hoezo doe je nou weer schaar?

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Nou, wat legt zij die lat hoog inderdaad. Ja, jij wilde steenpapier schaar doen om jezelf en mij te hullen misschien wel in een leuke foute outfit.
2: Ja, dat hullen in een foute outfit is gelukt. Ik sterf ongeveer
1: van de hitte.
2: Van de hitte van al het synthetische wat er op dit moment over mijn lijf gehuld is.
1: Kijk, jij zegt ja, ik zie hier op de schermen foute vrijdag staan of foute donderdag staan, maar het is niet zo dat wij zelf wat aan hebben. Dus jij dacht nou, steenpapier schaar, die verloor jij. Wat heb jij inmiddels aan?
2: Ik heb een Colbert van vlakjes in primaire kleuren. Ja, een beetje een soort blokkendoos, alsof je driejarige kind ermee zou spelen. Een mooie bloemetjeskrans om mijn nek. En een soort wuppiepet. Een hamsterpet.
3: Ja. Foute donderdag.
1: Het is Foute Donderdag. En daarmee vandaag extra veel kans om alvast tickets te scoren voor de Foute Party. De tickets gaan morgen in de verkoop, morgenochtend. Maar je kunt ze nu al winnen op de radio. Hoor je een van de optredende artiesten van de line-up? Stuur dan Foute Party via de Q-Music app. In dit geval ging het dus om Robert van Hemert. Kimmy, is een goede avond met Joost en Quinty. Met wie spreken wij?
4: Met Janna.
1: Janna.
2: Janna.
4: Hi.
1: Ben jij gehuld in een foute outfit of zit jij gewoon in een sweater te luisteren?
4: Nou, ik ben onderweg om te gaan paardrijden, dus ik zit in een sportoutfit op het moment.
1: Is dat ook verkleden somehow?
4: Als jij dat wil.
1: Nou, als ik dat wil, dan... Nee, maar op zich...
2: Zou prima kunnen fungeren als een goede foute outfit.
1: Je zou toch als ruiter verkleed kunnen gaan?
2: Zeker. Zo'n cap op, ja, hoge laarzen.
4: Ja, zeker.
1: Hey, Janna.
4: Ik ben er klaar voor.
1: Ja, nou, fijn om te horen dat je er klaar voor bent. Ik hoop dat je dat over 247 dagen ook nog bent. Want dan is de Foute Party. Maar mogen je feliciteren. Jij bent erbij!
4: Super!
1: Hey, Janna, toch even de vraag. Ja, het duurt nog heel even. Maar wie ga je meenemen?
4: Ja, mijn lieve verloofde. Die zit naast mij. Dus die mag mee.
1: Wat geweldig. Is hij ook een ruiter?
4: Jazeker.
1: Gaan jullie dan als ruiterkoppel ook verkleed naar de Foute Party?
4: Nou, dan moeten we nog eens even goed in de potatekist gaan graaien. Maar de kans is aanwezig.
1: Nou, doe dat maar eens lekkers. Janna, we zien je volgend jaar in het Gelredome.
4: Ja, super. Dankjewel.

0: Roses. Juiste toon, dat hoor ik. En Sweet Child of Mine bij Q. Daarvoor mochten wij Janne heel erg blij maken met 2 tickets voor de Foute Party volgend jaar in Gelredome in Arnhem.
1: Zeer zeker.
0: Nou denken, ah, shit. Ah, misgegrepen.
1: Oh, no.
0: Geen paniek.
1: No worries.
0: Nee, vandaag nog 2 kansen. Sterker nog, voor 10 uur nog 2 kansen. Om jezelf te verzekeren van 2 tickets voor de Foute Party van volgend jaar.
2: Knok. Tegen de klok.
0: Nou, Quinty, ik weet niet of jij gisteren in de auto zat rond dit tijdstip.
1: Nee, maar vertel mij meer.
0: Nou, ik wil je toch heel even naar Anna laten luisteren. Het ging gewoon helemaal mis.
3: 125 euro.
0: Oh, nee! Anna!
4: Ik dacht nog eentje.
0: Ja.
1: Het had zo mooi kunnen zijn.
0: Het had zo mooi kunnen zijn. Ze had 1 simpel woord moeten roepen. Namelijk,
1: stop.
0: Stop, ja. Als zij gewoon de stop had geroepen, dan was ze 125 euro rijker. Helaas ging aan haar neus voorbij. Een dure surftrip had zij op de planning staan. Ach. Maar zometeen nog een nieuwe kans.
1: Zeer zeker. Denk jij nou, ja, ik wil dat eigenlijk gewoon beter doen dan Anna dat doet. Stuur dan even klok via de Q-Music app.
0: En zometeen gaat de Foute Donderdag lekker verder. Ja, ja, ja. June, are you ready to fly? En ook de jeugd van tegenwoordig, Get Spanish, komt eraan.
2: Bij Q-Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
5: Hoi, Roek.

0: Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de top 40.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Hé joh, hij is weer terug.
11: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
10: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Autotaalglas is partner van de top 40.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
19: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes.
22: Gadver.
20: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
23: Lekker bezig.
20: Milner. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
23: Lekker bezig.
20: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more, some extra.
24: welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Joost en Quinty.
2: Hallo. Door met Foute Donderdag, de jeugd van tegenwoordig. Zometeen eerst is de June.

0: Jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. Op deze foute donderdag. Als je nog mee wil doen met Knok tegen de Klok. De aanmeldingen zijn nog wagenwijd geopend. Laat vooral even weten waar je een leuk geldbedrag voor nodig hebt. Hey Quinty, als ik tegen jou zeg... Ik snap dat mensen het bij concerten willen horen... maar voor ons is het alsof we diarree door een natte sok moeten persen.
1: Oei.
0: Ja, was benieuwd wat jij dan zou zeggen.
1: Welke associatie ik daarbij heb?
0: Ja.
1: Oh. Ja, diarree door een sok. Dat vind ik wel ook heel beeldende taal. Ik zou het niet weten, Joost. Wie heeft dat gezegd over zijn eigen nummer? Ja.
0: Ja, ja. Ja, het was Boy George die zei over dit liedje van... nou, goh, hè, diarree door een natte sok.
1: Ah, zo erg is het toch ook.

0: Jack Tommy. Op deze foute donderdag en Pedro.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Knok tegen de klok spelen we wel uiteraard gewoon. Gaan we doen met Geraino. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joost, met Geriano.
0: Geriano, sorry, ik zeg
2: ja,
0: het.
2: Nee, maar niet uit.
0: Geriano. Okay. Ja. Waar heb jij een leuke duit geld voor nodig?
2: Nou ja, ik ben recentelijk begonnen met rijlessen. Want dat kreeg ik cadeau van mijn vader voor mijn verjaardag. En ik moet ook mijn theorie gaan doen. Dus daar wil ik eigenlijk nu klok dat spel gaan doen. Om dat eigenlijk te bekostigen.
3: God de god. En heb je hem al een keer gedaan? Hoe gaat het leren hiervoor?
2: Nee, ik heb nu inmiddels 4 rijlessen gehad. En het blijft steeds spannend eigenlijk. Want ik ben nog niet gewend. Ja. En het koppelen, dat blijft toch een ding voor mij.
0: En wat vind je dan zo moeilijk aan dat koppelen?
2: Nou ja, ik ben ten eerste ook linkshandig. Dus dat is al een ding. En ja, je bent het gewoon echt niet gewend. En dat is best wel veel beenkracht, moet ik zeggen.
3: Voor jou is gewoon het hele idee dat je met je rechterhand en dan zo je linkervoet iets tegelijkertijd moet doen, dat wordt even helemaal chaos bij jou.
2: Ja, dat. En dan moet je ook nog eens, hè, met je rechtervoet moet je dan 2 pedalen eigenlijk kunnen bedienen. Ja. Dus dat is ook weer wennen. Dus ja.
3: Het is gewoon veel wennen voor jou, Geriano.
2: Ja, en het is zoveel waar je op moet letten tegelijkertijd. Dus er komt heel veel op je af.
0: God, ik hoop dat je nog een paar lessen neemt, Geriano, als ik het zo hoor.
2: Oh, ik heb sowieso een pakket van 20 lessen, dus dat is wel goed.
3: Dit komt helemaal goed. Je zit op les 4. Het is allemaal ook ontzettend wennen en het is spannend. Maar zodra jij straks op les 20 zit, dan rij jij zo max eruit, joh.
2: Sowieso. En ik heb ook in de Zuidoost gereden in Amsterdam, dus als ik dat al kan...
0: Nou, dan komt het helemaal goed, toch?
2: Precies.
0: Hey, we gaan de klok starten. Jouw de taak om te stoppen, zo simpel is het.
2: Oké, okay, komt goed.
4: 36 euro. 69 euro. 77 euro. 107 euro. 148 euro. 159 euro. 175 euro. 250 euro.
2: Stop.
3: Wauw, Geriano.
0: Daar ga ik voor staan. Daar ga ik echt voor staan.
2: Ja, ik zeg heel eerlijk, ik heb hiervoor even wat ontspanningsoefeningen gedaan. Dus dat helpt wel mee voor de spanning.
0: Hé, hey, maar is dit handel met voorkennis of zo? Want hoe heb jij stalen ballen dat je zo door kan spelen, joh?
2: Nou ja.

0: Op deze foute donderdag.
1: Ja, en op deze foute donderdag maak je zometeen gewoon weer kans op kaarten voor de foute party. The Big One. In Gelderdoom in Arnhem. Mocht je die kant op willen, hou dan even DJ Paul Elstak in de gaten.
2: Met deze.
3: Ja, ja.
1: En als je hem dan hoort, stuur dan even foute party via de Q-Music app.
2: Dat is DJ Paul Elstak, jongen!
4: Denk jij hetzelfde als Bram Krikke?
5: Nieuw.
6: Oud.
5: Oud. Spaghetti.
6: Pasta.
5: Pasta. Kasteel.
6: Ridder.
5: Ridder. En je laatste woord is bloem.
6: Roos.
5: Oeh. Roos.
4: Vier op een rij. Win 2.500 euro.
5: Morgenochtend om 8:30.
4: Bij Hematie. Q-Music.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
9: In de keuken alles ready.
10: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg. Van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
14: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: En, al lang last?
20: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
19: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
20: Ik heb geen idee.
21: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
22: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
23: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
22: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
24: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
25: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Het geluid.
7: Het geluid van Q-Music is nu waard
8: 34.000 euro.
7: Weet jij al wat het is?
9: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
8: 1 minuut over 8, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
10: Goedenavond. Albert Heijn gaat tot en met zondag geen boodschappen bezorgen. Wel worden de winkels sinds vandaag weer helemaal bevoorraad. De systemen worden deze week stap voor stap weer online gezet na het cybersecurity incident bij de supermarkt. Ook de website en de app werken nog steeds niet. In Den Helder zijn vanavond ruim 30 huizen ontruimd vanwege een gaslek. Netbeheerder Liander heeft het gas inmiddels afgesloten en is op zoek naar de oorzaak. Het lek zal daarna dicht worden gemaakt. Het is daarom nog niet bekend hoe lang het gaat duren voordat iedereen weer naar huis kan. De straat is ook afgesloten voor al het verkeer. De Marathon van Rotterdam stopt met het verloten van startbewijzen. Steeds meer mensen willen meedoen en daarom was er dit jaar een loting. Maar voor de volgende editie geldt nu wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wel krijgen mensen eerder toegang als ze vorig jaar niet mee mochten doen. De inschrijving voor de Marathon van Rotterdam start op 4 november. En ophef dan nog over de nieuwe kinderserie Spike op Netflix, want de stemmen daarvan zijn niet meer ingesproken door echte mensen, maar door AI. En dat zorgt voor hele slechte stemmen, maar vooral ook voor taalfouten. Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan?
11: Mag ik er ook één?
12: Natuurlijk. Hier je gaat, Muddles.
10: Ja, hier je gaat, dat zeggen wij natuurlijk helemaal niet. Het is een letterlijke vertaling van Here You Go. En zo zitten er nog veel meer fouten in. Ouders en stemacteurs maken zich zorgen om deze nieuwe ontwikkeling. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot de graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
8: Oh, sorry, daar ben je.
13: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 2 kilometer 5 minuten.

0: Fuck you up.
1: Q Music. Foute party.
2: The big one.
3: Ja, dat blaast je even omver als je dit hoort.
4: Potverdorie.
3: The big one, we gaan hem weer doen. 19 juni 2027, Gelredome, Arnhem en jij kunt erbij zijn. Hoor je een van de optredende artiesten van de line-up? Stuur dan Foute Party via de Q-Music app en hij is erbij. Paul Elstak. De grote vraag is, wie is er nog meer bij? Q-Music, goedenavond met Joost en Quinty. Met wie spreken wij?
5: Met Jeroen.
4: Hallo Jeroen.
5: Hoi.
4: Hoe is jouw avond tot nu toe, Jeroen?
5: Goed. Net terug van het werk, even wat gegeten en ben nu onderweg naar kameraden. We gaan elke week met z'n tweeën naar de bios.
4: Ach, wat gezellig.
3: Wat lief.
5: Ja.
3: Welke elke film? Week. Ja. Sorry, ja, ik heb veel vragen, maar elke week gaan jullie. Stevast.
5: Ja, eigenlijk elke week. Elke woensdagavond wel. Of er moet echt wat tussenkomen, maar bijna elke week, ja.
4: Het is vandaag donderdag.
5: Ja, dat is gisteren wat misgegaan.
4: Ach, kan gebeuren, maar jullie halen dan dus ook gewoon echt in. Dat vind ik wel weer echt heel vet.
5: Zeker, zeker. En dan van tevoren even een drankje doen en dan pakken we lekker filmpje. Dus zijn we laat thuis, maar wel heel gezellig.
4: Goed voor de ziel dit.
3: Hey, en welke film gaan jullie vanavond dan bekijken?
5: Ja, ik weet het niet zo goed. We hebben allebei een abonnement, dus we kunnen voor elkaar tickets boeken. Vanavond heeft hij wat geregeld, geen idee.
3: Sorry, maar deze vriendschap.
4: Zo romantisch, zo goed.
5: Goed, hè?
4: Ja, dit vind ik echt waanzinnig. Dit zouden meer mensen en mannen moeten doen.
3: Ja, daar kan menig stel nog iets van leren als ik het zo hoor. Echt waar. Ja. Hey Jeroen, zit je dan ook in de splijtswam van... goh, wie ga je dan meenemen naar de Foute Party? Is dat misschien een geliefde of is dat ook deze vaste kameraad?
5: Nee, dat wordt wel mijn geliefde, denk ik.
3: Oh,
4: dat dan weer wel.
3: Jeroen, ja, mag je feliciteren. Je krijgt 2 tickets voor de Foute Party!
5: Yay! Top, man.
3: Het is ook soms goed om iets met je geliefde te doen in plaats van alleen met je kameraad.
4: En zo is
5: zeker,
4: het.
5: Zeker, zeker, zeker. We hebben al weinig tijd met z'n tweeën, dus
3: dit
5: is heel mooi.
3: Je zit in het love seat met die kameraad, ik hoor het al.
5: Ja, sorry.
3: Hey Jeroen, veel plezier bij de film vanavond en 2 tickets komen jouw kant op. Gefeliciteerd.
5: Top, dankjewel.

0: om vaker het woord kameraad te gebruiken.
1: Zullen we dat gaan doen, ja, kameraad?
0: Hey, door met Foute Donderdag. All of rock'n'roll zo meteen. Ah, John de Bever. Kret, die lacht niet van mijn gezicht, jongen. Q Music. Q Music.

0: op deze foute donderdag. 19 minuten over 8. Hoe was jouw Duits?
1: Oh. Ja, ik... Zodra je er ook maar over begint, voel ik al de trauma's omhoog komen.
0: Vertel.
1: Ja, ik was gewoon... Ik was dat kind dat dan in haar hoofd heel erg dacht goed te zijn in Duits. Ja. Dus als ik dan een mondeling moest doen of whatever, ging daar heel zelfverzekerd staan. Ah, ja, was, en dan begon ik met een heel stevig Duits accent. En daar bleef het ook bij. Dus... Ik sprak geen Duits. Ik deed Nederlands met een accent.
0: Maar hoe lang heb je Duits gehad op de middelbare school?
1: 6 jaar.
0: En is daar van iets blijven hangen? Of zeg je...
1: 6 jaar Duits. En ik zou het niet durven te beginnen te spreken als ik in Duitsland ben.
0: Nee?
1: Nee, echt niet. Ik durf net dankeschön te zeggen.
0: Maar een colaatje bestellen of zo, dat zit er niet in.
1: Ja, ik begin dan, maar ik ben gewoon bang om ze te beledigen. Mijn Duitsdocent werd echt woest op mij.
0: Waarom?
1: Ja, als ik dan weer zo... Zij dacht dat ik haar namelijk te kakken zette. dat ik haar met een soort... Met mijn Nederlands, met dan een accent... Een soort van een ootje aan het... Zij dacht gewoon dat ik niet serieus was. Maar ik probeerde het echt. Ik begon dan in het Duits. Zo net zo één zin. En daarna nam gewoon toch dat Nederlandse instinct gewoon over.
0: Und so weiter.
1: Und daarna heb ik een beetje zo gedaan... En dan ging ik gewoon zo verder praten.
0: Dat is ongelooflijk grappig. En toch, je hebt het nergens nooit in die 6 jaar kunnen laten vallen. Zoals dat dan heet. Je hebt dan nooit kunnen zeggen van, goh...
1: Nee, de andere optie was Frans.
0: Ah.
1: En mijn Frans docent die is echt stellig naar mij toegekomen... op het beslist moment. Lieverd, jij kiest Duits, hè?
0: Hij dacht, die hoef ik echt nooit meer in mijn les. Dit is Helene Fischer op Foute Donderdag. Ademloos door die nacht.

0: graag een mondelijke overhoring. Waar ging dit over, dit liedje, lieve Quinty?
1: Dit liedje ging over geen lucht hebben. Er is geen lucht in de nacht. Er is geen lucht in de nacht.
0: Mooi, met vlag en wimpel ben jij geslaagd.
1: Dankjewel.
0: Hey, ik zou het graag nog een keer willen doen.
1: Wat zou jij nog een keer willen doen?
0: Denk daar maar eens heel even over na. Jij speelt hier echt een hoofdrol in.
1: Ik speel een hoofdrol in datgene wat jij heel graag weer wil doen.
0: Ja, nee. Laat de rode oortjes even thuis. Ja, voor wie dat nu denkt. Maar denk heel even terug aan voor de zomervakantie.
2: Oh jee. Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Hé joh, hij is weer terug.
11: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
10: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!

0: grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij.

0: tikkie anders doet.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Joost en Quinty.
5: Hallo.
6: Mooi werk in de blote kont. Zometeen eerst Captain Hollywood.

0: Mooi werk. En in de blote kont.
1: En zo is het. En niet anders.
0: Op deze foute donderdag.
1: Nou, heel het oosten beledigd. Ja, hebben we dat ook weer gedaan.
0: Mooi, ik kom gewoon uit Brabant. Ik zeg, ja, ik zit hier altijd die Brabo's een beetje belachelijk te maken. Ik zeg, nou, dan doe ik keer het oosten
1: vandaag. Ook keer het oosten. Is iedereen included.
0: Goeiedag, Amy. Moet je eens luisteren. Ja. Ik dacht, misschien kunnen we het nog een keer doen.
1: Ja, ik heb al een klein idee wat jij nog een keer wil doen.
0: Ik wil dit namelijk nog een keer doen. En het, ja, het vertelt zich eigenlijk vanzelf.
1: Oh, god.
0: Oh.

0: gaat nog steeds.
1: Ja, je hoort hier, Quinty Misijan, die kan zingen en ook nog een ongelooflijk goed gevoel heeft voor timing. Ja. Nu dacht ik, foute donderdag, ik weet dat jij grote Disney-liefhebber bent.
0: Dat is correct.
1: Ja. Zometeen gaan wij draaien, Demi Lovato, Let It Go. Nu dacht ik, is het niet een goed idee? Kijk, want ik weet dat die Demi Lovato-versie is iets anders dan de Disney-versie. Ik denk dat jij de Disney-versie beter kent.
0: Zeer zeker.
1: Schat ik dat goed in?
0: Ja, dat schat jij goed in.
1: Dus ik dacht, zou het niet een leuk idee zijn als jij nog één keer gaat kijken hoe goed jouw timing is aan de hand?
0: Oké. Nee, maar... Ja, precies. Nee, ongeveer het allermoeilijkste... allermoeilijkste nummer wat Disney ooit gemaakt heeft.
1: Ja.
0: Nee, oké.
1: Maar denk je, durf je de uitdaging aan te gaan?
0: Joost, zet mij voor het blok. En ik ga.
1: Nou, dan wens ik jou heel veel succes. Dan mag jij heel even nog oefenen. En dan gaan we zo meteen maar eens even kijken of jij op het juiste moment terug weet te komen op de muziek.
0: Oh jeetje.
1: Ja, dit is ook wel echt, ik hoor jou een beetje verkouden zijn, maar dit is ook wel echt een moeilijk hoog liedje, hoor.
0: Ja, mijn stem is helemaal krokant. Ik weet niet eens of die noten me gaan lukken, maar als die timing maar klopt, daar gaat het om.
1: Je weet, ik ben er nu in een paar minuten.

0: ik Ashanti heette. Gewoon een vette naam. En What's Love bij Q. Lieve Quinty. Ja, warm de stembanden maar even. Lieve Quinty, ik wil kijken of jij het nog een keer kan.
1: Ja.
0: Het is Foute Donderdag vandaag en ik heb een foute hit voor jou uitgekozen. En het is aan jou de taak om te kijken of jij, al waar de muziek wegvalt, precies de timing kunt behouden. En gewoon op het goede moment weer terug kan komen.
1: Het is me 2 keer eerder gelukt. Maar of het me deze derde keer weer gaat lukken.
0: Ik zou zeggen, zet de radio harder. Want u gaat iets horen wat u nog nooit heeft gehoord.
1: Namelijk, noten die nog nooit gehaald zijn.
0: Nee. Misschien schakelt u radio uit. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen, omdat die op tilt is geslagen.
1: Zeer valide.
0: We gaan een poging wagen met de filmversie van Let It Go van Frozen.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, let's go.
0: Komt-ie.

0: Demi Lovato op Foute Donderdag en Let It Go. Nou, Quinn, echt? Wil je nog een keer terug horen hoe het ging?
1: Nou, klein stukje dan.
2: Couldn't keep it in. Heaven knows I've tried.
0: Hey, hit de spot, hè? Komt ie hoor.
2: Don't let them in, don't let them see.

0: Ik vind het echt heel erg knap hoe goed jij er hierop zit, hoor.
1: Ja, de go van mij en de go van Idina kwamen...
0: Zo, dat snijdt helemaal met elkaar. Nog voor 10 uur, jouw kans op 2 tickets voor de Foute Party in Gelredome in Arnhem volgend jaar. En ik wil het graag met jou heel even hebben over iets waar wij allemaal mee te maken krijgen. Maar waar jij al een klein beginnetje aan hebt gemaakt.
1: Het verliezen van mijn stem, of?
0: Nee, niet dat. Baila de Casolina komt.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: afsnijden.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld 400 euro per jaar. Even independeren.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: En, al lang last?
13: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
12: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
13: Ik heb geen idee.
14: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
15: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
10: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
13: In de keuken alles ready.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard
16: 34.000 euro.
17: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
16: 1 minuut over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
18: Goedenavond. Er wordt steeds minder ingebroken in huizen. Dat komt vooral omdat we de boel beter beveiligen, bijvoorbeeld met betere sloten. En er zijn volgens de politie ook minder bendes actief. In de provincie Overijssel gaat het best. Daar is het aantal woninginbraken zelfs gehalveerd. Albert Heijn gaat tot en met zondag geen boodschappen bezorgen. Wel worden de winkels sinds vandaag weer helemaal bevoorraad. Op meerdere plekken zijn nu nog lege schappen te zien. Maar dat moet de komende dagen dus steeds beter worden. De systemen worden deze week stap voor stap weer online gezet na het cybersecurity incident bij de supermarkt. Ook de website en de app werken nog steeds niet. Er is binnenkort mogelijk een nieuw medicijn voor mensen die uitgezaaide alvleesklierkanker hebben. Dat middel zorgt ervoor dat de levensduur verlengd kan worden. Proefpatiënten leefden er maanden langer mee. Er ligt nu een positief advies om het op de Nederlandse markt te brengen. De Europese Commissie gaat er binnenkort naar kijken. En dan nog sport, want Nederland speelt vanavond veel mee in het Europees voetbal. Rond deze tijd trapt FC Twente af tegen het Zwitserse Toen. En NEC speelt tegen het Bulgaarse Levski Sofia. En zij gaan alles op alles zetten om dat te winnen, vertelt sportverslaggever Riepke Bakker.
19: NEC wil eerherstel. In de vorige wedstrijd uit tegen Juventus werden ze vernederd met 5-0. Nu moet het beter en dat kan. Levski is weliswaar de koploper van Bulgarije. Maar in de vorige wedstrijd in Europa verloren ze met 0-1 van RB Salzburg.
18: Eerder vanavond heeft Ajax het niet kunnen winnen van Split. De ploeg uit Kroatië won met 2-1. Ook bij AZ werd het 2-1. Maar zij hebben juist gewonnen van hun Israëlische tegenstander. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
20: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. Op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 3 kilometer, 7 minuten, komt daardoor een defect voertuig.
21: Is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
22: Q-music.
23: Joost en Quinty.
16: On the replay. Rihanna komt eraan op Kiss I Was Made For Loving You. Eerst even serieus. Baila de gasolina.

0: en trance bij Foute Donderdag. And set you free. Kijk, vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken.
1: Ach.
0: Maar jij bent er nu al mee bezig.
1: Zeer zeker.
0: Ik wil dat toch nog heel even aanstippen.
1: Het feit dat ik al rustig aan bezig ben met de decembervoorbereidingen, bedoel je?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Ja, hoe bedoel je hoezo? De tijd vliegt voorbij, Joost. Het is inmiddels al voor je knipper twee keer met je ogen en we zitten alweer... Hup. Het is letterlijk... we zitten op de helft van oktober. Voor je het weet is het november. Al die dagen die vliegen maar voorbij. Je moet nu al een beetje beginnen met de voorbereidingen. De boel een beetje netjes maken, de boel opruimen. Bedenken voor wie je allemaal cadeaus moet maken. Wat is überhaupt de kerstplanning? Wie gaat wat doen? In welk huis gaan we zitten? Je moet nu al een klein beetje beginnen, Joost.
0: Maar ik ben daar nog helemaal niet, joh.
1: Nul?
0: Nee, ja, ik heb mijn moeder die appt mij dan, wat doen we met kerst, weet je wel. Dat heb ik dan wel.
1: Ja.
0: Maar daar stopt het ook. Ben jij nu al bezig met, god, wat zou ik nou iemand cadeau moeten doen tweede kerstdag?
1: Zeker. Kijk, ik weet al dat ik sowieso een keer een soort spel ga doen met loodjes. En dat je dan...
0: Trekken.
1: Weet je wel, ja. Nou ja, dan heb ik al dingetjes waarvan ik denk, oh ja, dat kan leuk voor zo'n dobbelspel. Dan heb ik gewoon al dingetjes in huis voor een dobbelspel.
0: En wat heb je dan gehaald dan?
1: Nou ja, een haarborstel. Zoiets heel generieks. Een haarborstel. Een kaars. Een geurkaars zit in het pakket. Beetje van dat soort dingen. Dingen waar je mensen sowieso blij mee gaat maken.
0: Ja, want soms spit je dat ook wel toe op degene met wie je kerst gaat vieren. Snap je? Dat je...
1: Maar dobbelen, dan weet je nooit bij wie het aankomt. En nee, er wordt sowieso met de feestdagen een keer... Je bent een Nederlander of je bent het niet. Er wordt een keer gedobbeld.
0: Wat ongelooflijk grappig dat je daar nu al helemaal mee bezig bent.
1: Dus eerst een grote schoonmaak. Want er gaan nieuwe spulletjes komen in december.
0: Ja.
1: En daar maak ik me dan klaar op. Ja, je kan lachen.
0: Nee, ik ben gewoon heel benieuwd of dit al speelt onder Q-luisterend Nederland. Snap je? Dan vraag ik me altijd af van, goh, wij zitten hier ook maar met z'n tweeën in een soort echokamertje te lullen af en toe. Dan denk ik, ja, bestaat dit ook bij iedereen die nu aan het luisteren is? Ik had eerder deze week een Q-luisteraar aan de telefoon. Die had al twee kerstbomen staan.
1: Dat gaat me een beetje ver.
0: Maar is er iemand die dan echt nu al naar de boekhandel loopt en denkt, nou, dat boek... Het nieuwe kookboek van puntje, puntje, puntje. Daar ga ik nu alvast in huis. Het is toch ook leuk als het straks heel druk is in die winkel. Dat je dan lekker in de rij moet staan. En dat het dan...
1: Leuk? Joost Winkels, jij vindt dat leuk?
0: Nou, ik vind de sfeer in ieder geval leuk.
1: Ach, houd toch op. En dan krijg ik weer geklaag. Oh, het is hier zo druk allemaal. En die mensen lopen over me heen. Kapitalisme. Iedereen koopt, koopt, koopt. Maar is het nooit genoeg? Nee, maar jij vindt het leuk in december. Met al die mensen. Ja, ja. Maak dat de kat wijs. Ja, nee, want ik ben alweer helemaal niet goed van jou. Want je doet hartstikke alsof ik dan gek ben. Maar jij zit er straks mee.
0: Hé, hey, als je een kerstcadeau zou willen scoren... dan zou je jezelf nog voor 10 uur kunnen verzekeren... van 2 tickets voor de Foute Party volgend jaar in Gelredome Arnhem. Hoe dat kan, hoor je zo.

0: Ja, dit was dus mijn ultieme warming-up liedje op streetdance. Oh, ja, ja. Dit was hem.
1: Ik zie kleine Quinty al dansen. Rihanna en Pan de Replay op Foute Donderdag.
2: Foute Donderdag.
1: Kijk, in het Foutuur komt zeker in de decemberperiode echt wel een kerstliedje voorbij. Gaat mij nu echt wel te ver om een kerstliedje alvast te draaien. Dat vind ik...
0: Een kleintje al? The weather outside is frightful. Het is toch ook een beetje frightful al?
1: Ja, maar jij zit al helemaal, dat verbaast me dus, jij zit al helemaal in de decembermaanden en daarmee ook in de december aankopen.
0: Nou ja, ik ben me gewoon al heerlijk aan het voorbereiden op die feestmaand.
1: Nou, ik vroeg mij af, speelt het ook een beetje onder Q-luisterend Nederland? Laura, goedavond.
3: Goedenavond.
1: Nou, hoe goed ben jij al prepared voor de decembermaanden?
3: Nou, ik ben nog niet helemaal klaar, maar ik ben al wel echt aan het kijken.
1: Maar wat heb je al gedaan dan? Wat heb je al op het oog?
3: Ik heb inmiddels al wel de chocoladeletters aangeschaft.
1: Okay, ja.
3: Want ja, straks begrijp je niks op precies op de letter die je nodig hebt.
1: Maar welke letters moet je hebben? Ik bedoel, ik... Ja,
3: ja, ik heb de L, de A, de R, de M. Dus er zijn altijd die letters precies die je altijd misgrijpt.
0: Ja, nou ja, dit zijn wel van die letters die gewoon... veel voorkomen, Joost Winkels. Dus ik snap best dat Laura denkt... ik pak ze alvast even mee.
1: Daar worden er toch ook juist heel veel van geproduceerd. Ik heb het idee dat je bij ieder tankstation nog 5 minuten voor 5 december, zeg maar. Maar goed.
3: De X en de I.
0: Ja, precies. Ja. De X en de I.
1: Die zijn er dan nog over. Hey, en wat heb je nog meer gedaan qua preppings? Of is het daarbij gebleven voor nu?
3: Nou ja, ik ben nu ook alvast aan het kijken voor cadeautjes. Want ik heb ook nog verjaardagen in december. Ook nog, en dan kerst en Sinterklaas.
0: Ja.
3: Dus ik heb ook nog ik ben gewoon al echt aan het bezig. Aan het kijken van, dan kom ik een aanbieding tegen. Oh, dat is leuk voor die. Dan neem ik dat gewoon al mee.
0: Ja, ik vind het allemaal ontzettend redelijk klinken, Laura.
3: Ja, toch?
0: Ja, dit klinkt als het plan van een vrouw met een plan.
3: Ja.
1: We gaan even naar Jennifer. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Hey Jennifer, bij jou gaat het nog een stapje verder. Vertel.
4: Ja, zeker. Wij hebben alle kerstlampjes al hangen.
1: Ja, maar hoe dan? Wat heb je nu al hangen? Wat heb je nu al staan dan?
4: Kerstboompjes met lichtjes, spitsfiguurtjes, angelfiguurtje. Ja, eigenlijk alle kerstlampjes die je kan verzinnen.
1: Maar het is 15 oktober. Hoe, tot wanneer staat dit dan?
4: Ergens halverwege midden van het nieuwe jaar.
1: Pardon?
0: Oh, Jennifer, wat heerlijk.
4: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Maar moet ik dan ook, want ik ben wel zo, ik doe het dan in fases. Dus daarin zijn wij dan denk ik net even iets anders. Ik ga nog een klein beetje de herfst en zo vier ik er nog een klein beetje in. Maar doe jij dan ook dan met Sinterklaas en zo? Dan is de kerst er ook gewoon al bij.
4: Ja. Maar mijn dochter die begint wel aan me te zeuren zodra ze de eerste dingen bij de action ziet. Die vindt Sinterklaas niet zo heel leuk.
1: Nee, dat snap ik. Nee, het is meer kerst dan, ik hoor het al.
0: Echt een kerstkind.
4: Ja, nou ja, en we moeten ergens mijn verjaardag nog vieren, want ik ben er ook in december nog jarig. Dus gezellig.
0: Heerlijk gezellig.
1: En de boom, wanneer komt die of stond die al?
4: Nee, die komt zodra de echte bomen verkocht worden.
1: Oh ja. En die kerstversiering blijft hangen tot halverwege het volgende jaar dan?
4: Ja, nou ja, de lampjes laat ik hangen, alleen die gaan pas ergens in oktober aan.
1: Ah ja, oké. Maar tot wanneer branden ze dan in het volgende jaar?
4: Maart.
1: Dus niet per se halverwege het volgende jaar, maar...
0: Maart, maar weet je wat het is? Zo kom je wel, want iedereen denkt dan... ja, snel, in januari, alles eruit. Maar dan wordt het juist koud en donker, jongens.
1: Ja.
0: Neem een voorbeeld aan Jennifer. Daar is het gewoon gezellig en warm binnen.
1: Hé, hey, kijk, Jennifer, ik dacht... als je tot halverwege volgend jaar laat hangen... dan kom je ongeveer precies uit op 19 juni, toch?
4: Ja, nou ja, ik heb met mijn dochter jarig in die periode... dus dat hoort hem helaas niet.
1: Oh ja. Nou, het is toch ook de datum van de Foute Party 2027. Je kunt je nog voor 10 uur verzekeren van 2 tickets. Hoor je vanavond snollebolletjes voorbij komen? Stuur dan Foute Party via de Q-Music app. Jennifer, voor nu zou ik zeggen, veel plezier in Winterwonderland.
4: Ja, dankjewel.
1: En ga genieten.

0: Dave McKeown en Got the Feeling op Foute Donderdag. Die zo meteen verder gaat met... Wham! Go, go! En ook Jerusalem, Master KG. Hoor je zo?
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?
4: Maak er een

0: een tikkie anders doet.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
4: In de keuken alles ready.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Ik ook niet.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
15: Ik ben Isa. En thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras. Op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg. Van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
16: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Thuisbatterij.
20: Einde salderingsregeling.
21: Teruggeleverd kosten.
22: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
26: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
27: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royale Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
28: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Let op. Geld lenen kost geld.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar Kruidvat.

0: Namsibo en Jerusalem bij Q-Music.
1: Hey Joost, mag ik even wat zeggen?
0: Dat mag jij.
1: Binnen nu en 4 minuten snollebolletjes.
0: Binnen nu en 4 minuten snollebolletjes.
1: 4. Om en erbij.
0: Als je snollebolletjes hoort, stuur dan Foute Party via de Q-Music app. Ben je erbij volgend jaar in Gelredome Arnhem?

0: klaar.
1: Stolwolkers. En vrouwkes bij Q-Music. Q-Music, goedenavond met Joost en Quinty. Met wie spreken wij?
2: Hi, met Floor.
1: Floor.
3: Hallo, Floor.
2: Hi.
1: Wij mogen jou feliciteren. Jij bent op de radio, dus jij wint 2 tickets voor de Foute Party 2027!
2: Yes! Yay!
1: Floor, wie ga je meenemen?
2: Ik denk mijn vriend.
1: Fantastisch. Dan zien we jullie volgend jaar in Gelredome in Arnhem!
2: Yes!
3: Nu al gezellig.
2: Yes, helemaal top. Dankjewel.
1: Dit is Britney Bitch bij Q.

0: En zo gaan wij langzaam richting de finale van Foute Donderdag. Ja, en wie kan dat dan beter afsluiten dan...
1: Dat kan er maar één zijn.
0: Een race uit de dood.
2: Nou, dat kan wel zeggen, ja.
0: Ja, jij was hier afgelopen dinsdag een uur voor je show, zei jij. Ik ben ziek.
2: Dat doe ik niet vaak. En ik hou niet van ziek melden, maar ik voelde me gewoon zo niet goed worden. Ik denk, ik bel even degene die erover gaat. Sandra. Uit de bed. Ik zeg, Sandra, ik voel me helemaal niet goed. Ik wil naar huis. En toen hebben ze heel snel Judith gebeld en die kon gelukkig komen. Maar hey, nu is Judith ziek.
0: Ja, het is niet te geloven.
1: Het is echt een lopend vuurtje. Ja. Doodeng hier. Ja.
0: Hey, ben jij fit genoeg om Foute Donderdag af te sluiten?
2: Ja, het zal wel moeten. Het is hier wel bloedheet. Het is hier net een reptielenhuis. Maar ligt het aan mij? Of,
0: Ik denk dat het in jou ligt.
1: Ja, ik heb helemaal nergens last van. Okay. Wel, het is hier bloedheet.
2: Oh, ja, het is bloedheet. Ja. Hey, gelukkig.
0: En ben jij ook fit genoeg om weer te draaien in Desland?
2: Ja, kijk. Als daar een factuur voor gestuurd mag worden, dan...
1: Strepseletje en een paar paracetamolletjes en dan zijn we er.
2: Morgenavond ben ik bij J&H-formatie in Zuidwolde. En even kijken. Oh ja, en ik heb zaterdag heb ik een...

0: 100-jarig jubileum van de balletvereniging.
1: De balletvereniging?
0: Ja.
1: Iconisch.
0: Die krimp aan de lek of aan de Rijn, weet ik het. Dus het wordt weer een lekker... Ja.
2: Nou, ben je in een balletvereniging? Besta je 100 jaar komend weekend? De meest gemotiveerde DJ van Nederland komt eraan.
0: Nee, ik heb heel veel zin in. Oh, het is hier echt bloedheet.
1: Hij heeft zijn tutu al ingepakt.
2: Ja, we gaan hem even een gemberteetje geven. Want zaterdag moet hij er zin in hebben, hoor, jongen.

0: en nog veel vragen dat je music hebt. Nog tickets voor de Foute Party?
1: Nee, daar zijn we mee gestopt. Nee, natuurlijk niet.
0: Gekkigheid.
1: Gekkigheid. Ik heb nog de 2x2.
2: Denk jij hetzelfde als Bram Krikke?
3: Nieuw.
4: Oud.
3: Oud. Spaghetti.
4: Pasta.
3: Pasta. Kasteel.
4: Ridder.
3: Ridder. En je laatste woord is bloem.
4: Roos.
3: Oeh. Roos.
2: Vier op een rij. Win 2.500 euro.
3: Morgenochtend om 8:30.
2: Bij Hemati. Q-Music.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Wekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Wekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
20: Voor de makers.
21: Praxis. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer voor minder. Simpel.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
20: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
20: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 34.000 euro. Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
3: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
4: Goedenavond. In Frankrijk is een groot ongeluk geweest bij de ingang van de tunnel naar Engeland. Een trein is daar tegen een voertuig aangebotst. Mogelijk gaat het om een bus. Het lijkt erop dat 19 mensen gewond zijn geraakt en 5 van hen zijn er ernstig aan toe. Volgens Franse media zou de bus gekanteld zijn en zo op de rails terecht zijn gekomen, waarna het geraakt werd door een vrachttrein. Het is vanavond opnieuw onrustig in de Amsterdamse buurt Floradorp. Er zijn brandjes gestoken en de politie wordt opnieuw bekogeld met vuurwerk en bierflesjes. De ME is inmiddels ingezet, 2 mensen zijn opgepakt. Gisteren was het in Floradorp ook al raak. Mensen zijn daar ontevreden omdat ze dit jaar geen vreugdevuur mogen houden tijdens de jaarwisseling. Dat heeft te maken met de brandveiligheid. De automobilist die dit weekend om het leven is gekomen op de A2 bij Breukelen was toch geen spookrijder. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Het gaat om een persoon die onwel is geworden. Daarna schoot de auto door de middenberm en belandde op de verkeerde rijrichting. Hij botste vervolgens op 2 andere auto's en die bestuurders raakten gewond. En na pretparken en theaters gaat Gert Verhulst nu ook een eigen café openen. Dat gaat hij samen doen met zijn zoon Victor. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt in hun eigen podcast. Het moet een bruine kroeg worden ergens in Antwerpen, maar ze gaan het niet zelf runnen.
5: Het is niet de bedoeling dat jij en ik daar dag en nacht achter die een tap gaan staan. Nee,
6: en we gaan ook niet mee eigenaar van het café zijn. Hè?
5: Nee. We gaan dat een beetje ondersteunen. Ja. We gaan natuurlijk ook wel vaste klant zijn. We gaan het ondersteunen, ook op alle mogelijke manieren.
4: De cafébaas die is inmiddels gevonden. En dat wordt iemand die we allemaal kennen. Maar de naam maken ze later pas bekend.
7: Kabouterplop.
4: Dat zou wel zijn.
7: Ja, nee, van plop, zodat het flesje open is. Snap je het? Leuk.
4: Leuk.
7: Nou, goed.
4: Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog. Het koelt af tot de graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
7: Jammer dat de grap niet echt goed valt.
4: Maar hij is ook al burgemeester.
7: Wie? Van de Plop. Is dat zo?
4: Ja, dat weet je toch? De man die Kabouter Plop speelt is ook de burgemeester.
7: Oh, dat is mama, meneer de burgemeester. Dat
4: en is in
7: dat
4: het echt hetzelfde. Ook burgemeester.
7: Is hij in het echt ook nog burgemeester?
4: Echt ook burgemeester.
7: Je leert nog eens dingen hier. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Ik wou zeggen op de weg lekker rustig, maar dat is alles behalve het geval op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en de Lingenbrug, daar is je vertraging 18 minuten. En nog een melding voor de A1 Deventer-Hengelo. Daar is een omleiding ingesteld. Moet je nou richting Duitsland, volg dan Enschede over de A35 en de B54 in Duitsland. En dan de A31 in Duitsland. Dat komt allemaal door een kapotte vrachtwagen. Dan flitsers. Je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A13 Rijswijk Rotterdam. De hoogte van Delft bij 13.5. Wil je een volledig overzicht? Dan check je de Flitsmeister.
3: Vandaag is Foute Donderdag. Win de allereerste tickets voor de Foute Party 2027.
2: Music. Lars Boelen.
7: Ik mag nog 2 keer 2 tickets weggeven. De allereerste tickets voor

0: Charlie Lonois en Mental Tio. En Hardcore Felix bij Q-Music. Het is donderdag en niet zomaar donderdag.
1: Foute donderdag.
0: Ja, het is foute donderdag bij Q-Music. 24 uur lang alleen maar foute muziek. Omdat deze week bekend is geworden dat we het weer gaan doen. De Big One. Volgend jaar, 19 juni. Foute Party, de Big One in Gelredome, Arnhem. Met onder andere Snollebollekes, Cascada, Chips, Justin de Wild. En vandaag toegevoegd aan de line-up. Dit vind ik heel vet. Volgens mij, bij mijn weten, maar nu ga ik iets zeggen wat ik niet helemaal zeker weet. Maar volgens mij heeft hij nog nooit opgetreden op de Foute Party. En dat vind ik heel vet dat hij de komend jaar wel is. Paul de Leeuw. De enige echte Paul fucking de Leeuw is er gewoon bij. Ja, ik vind dat heel leuk. Geweldig, toch? Het is een feestje waar je bij wil zijn. Morgenochtend om 10 uur start de ticketverkoop. Maar nu, vandaag, win je al de allereerste tickets hier bij Q-Music. En zometeen mag ik weer een setje weggeven van 2 tickets. Hoor je zometeen Paul de Leeuw. Ik dacht, ja, ik ga hem gelijk even draaien. Stuur dan Foute Party en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En dat is heel dichtbij. Ik heb je lief, ga ik zometeen draaien. Over 3,5 minuut. Eerst Jamilia. Dit is super.

0: is the moment we've all been waiting for.
1: Stuur Foute Party in de Q-app en ga naar
2: Q-Music Foute Party.
0: The big one.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ook hij is erbij. Volgend jaar, 19 juni, in Gelredome in Arnhem. Foute Party, Big One. Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Daar wordt trouwens, ja, het is heel grappig. Je denkt, werken bij Q-Music is leuk. Maar soms is het ook eventjes gewoon het doorstaan van je collega's. Want ik heb even stiekem opgenomen hoe er achter de schermen werd meegezongen met Paul de Leeuw.
1: Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes. En dan maakt me dat een beetje bang. Ik heb je lief.
0: Ja.
1: En één nacht te lang.
0: Ja. Nee, voor de rest is het heel leuk om te werken bij Q-Music.
2: Q-Music. Foute Party. The Big One.
0: Goed. Over tot de orde van de dag, want ik zei net al, hij is erbij. 19 juni, Gelredome Arnhem, Paul de Leeuw. En als je Paul de Leeuw hoorde, dan was het zaak dat je Foute Party stuurde. Met een berichtje in de Q-Music app kom je op de radio, dan ben je erbij. Volgend jaar in Arnhem.
3: Met
0: Esmee. Esmee, je spreekt met Lars voor Q-Music.
3: Hi.
0: Jij gaat naar de Foute Party, de Big One.
3: Nee.
0: Gefeliciteerd.
3: Super fijn.
0: Ja, je wint er 2 tickets.
3: Oh, super. Heel leuk.
0: Voor wie kom je? Snollebollekes, Paul Elstak, Cascade, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Jussen de Wild, Rutger van Barneveld, Jesser of Paul de Leeuw? Of allemaal?
3: Ja, allemaal, allemaal natuurlijk.
0: Dat is het goede antwoord. Hé, ik wens jou veel plezier ermee. En ik zie jou dus volgend jaar, hè?
3: Absoluut.
0: Oké. Okay. Mazzel. Tot dan. Doei. Hé, mocht je dat hebben misgegrepen, no worries. Ik heb nog veel meer tickets. 2 nog om precies te zijn.

0: Party Rock Anthem bij Q-Music. Het is Foute Donderdag. Daarom tot middernacht alleen maar foute muziek. Zometeen ga ik deze draaien van Donnie.
1: Ze spreekt een beetje Frans-Duits.
0: Frans-Duits.
1: Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans.
0: En ik weet niet of je die Donnie een beetje kent, maar het is heel grappig. Maar Donnie heeft nogal een ding met woordgrappen. Oké, okay, even een paar voorbeelden. Hoe noem je Donnie die een marathon rent? Marathonnie. Ja, weet je, het is zo flauw dat je er ook op moet lachen. Oké. Okay. Hoe noem je Donnie die een zonsverduistering veroorzaakt? Donnie die een zonsverduistering veroorzaakt. Donsverduistering? Ja. Oké, okay, nog eentje. Hoe noem je Donnie die in de McDonald's werkt? McDonnie. Ja. Nou goed, ik dacht misschien leuk om, als ik dan toch zo meteen Donnie ga draaien, om even een rondje te doen. Dus als je nog meer van dit soort woordgrappen hebt met Donnie, dat is belangrijk, hè, met Donnie. Woordgrappen met Donnie. Kom maar door, dan ga ik ze zo even allemaal doornemen. Donnie nemen. Laat me even weten met een berichtje in de Q-Music app. En ook deze komt eraan. Terwijl mijn stem het langzaam begint te begeven. Little Greenback, hoor je zo.
2: Bij Q-Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
3: Hoi, Roxy.

0: Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q Music, de Top 40.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Hey joh, hij is weer terug.
11: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
10: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Autotaalglas is partner van de top 40.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.

0: bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Picotto, Komodo. Het is vandaag...
1: Foute donderdag.
0: Bij Q-Music. En daarom tot vannacht 12 uur alleen maar foute muziek. Dan ga ik nu Donnie draaien. En Donnie die heeft nogal wat met woordgrappen. Dat vindt hij leuk. Overal waar hij komt, probeert hij een woordgrap te maken. Dat dacht ik, dat kunnen we ook natuurlijk met zijn eigen naam proberen. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Alles met Donnie en daar een woordgrap van maken. Zullen we gewoon even een rondje doen? Dat is wel leuk misschien. Dan gaan we. Er komt er eentje binnen van Rosanne. Hoe noem je Donnie als hij sorry zegt tegen iemand? Pardonnie. Ja. Oké, we gaan gewoon even door. Anoushka, die zegt, hoe noem je Donnie als hij ongesteld is? Tamponnie. Ja. Het is toch... Ach, ik ben echt makkelijk publiek wat dit betreft. Hoor. Ik vind het zo grappig. Ari, hoe noem je Donnie met een laag IQ? Dommie. Ja. Macy, hoe noem je Donnie die een boete krijgt? Bonnie. Dirja, hoe noem je Donnie als hij van chocola was? Donnie Chocolonely. Ja. Pascal, hoe noem je Donnie die net zijn haar heeft gewassen? André Donnie. Van André Lloyd, snap je? Nico, hoe noem je Donnie als die afbelt? Connie. Ja, het blijft gewoon nog twee doen. Kim, hoe noem je Donnie als hij een eigen pretpark begint? Deze vond ik heel creatief. Donnie als hij een eigen pretpark begint. Donnie Park Slagharen. Ja. En dan nog eentje dan, Vivianne. Hoe noem je Donnie die jarig is? Ballonnie. Hey. Nou goed, je hoort hem nu samen met Frans Duits. Dit is Frans Duits. Het ging te

0: begint morgenochtend vanaf 10 uur voor de Foute Party. The Big One in Gelredoom Arnhem. En zometeen maak je kans op een lekker zakcentje. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok komt eraan. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je helemaal niks. Aanmelden voor die nieuwe ronde kan over 3 minuten. En eerst de boy next door, Fresh Coast. En wie ben jij?
1: Hi Lars, Jordi Benal hier. Kan je van mij een

Foute Donderdag. Tot middernacht. Alleen maar foute muziek. Door The Boy Next Door. Fresh Coast. En Jody Bernal. La Collegiella. Dank je. En zometeen. En nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep dan klok voor... roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks. Dat is hoe het werkt. Ja, als je wil meespelen, stuur dan nu het woord klok. Dat is klok. Ja, stuur maar. Gewoon het woord klok. Als je kans wil maken op lekker geldbedrag.

0: sowieso.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
7: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
14: Let's go for more, some extra, Max.
13: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet, die helpen je.

0: direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: drank die het een tikje anders doet.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
5: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
9: Nee, ook thee.
10: Och ja, lekker.
11: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
10: Och, wat een goede vraag.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer van minder. Simpel.
17: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op

0: 34.000 euro. En het klinkt zo.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Het is 11 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. De komende jaren wordt er 16 miljard euro uitgetrokken voor onderhoud aan bruggen, wegen en sluizen. Dat blijkt uit het infrastructuursplan dat RTL Nieuws heeft ingezien. Er gaat bijvoorbeeld veel geld naar het vernieuwen van de Haringvlietbrug bij Rotterdam. En er wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van verschillende nieuwbouwwijken. Toch wordt niet alles aangepakt. Bijna 30 projecten die wel op de planning stonden worden juist uitgesteld. In Frankrijk is een groot ongeluk geweest bij de ingang van de tunnel naar Engeland. Een busje is daar tegen een stilstaande trein aan gebotst. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Hoe het precies mis kon gaan, wordt nog onderzocht. Ondertussen rijden alle passagierstreinen van Eurostar wel gewoon volgens de dienstregeling. Er wordt steeds minder ingebroken in huizen. Dat komt vooral omdat we de boel beter beveiligen, bijvoorbeeld met betere sloten. En er zijn volgens de politie ook minder bendes actief. In de provincie Overijssel gaat het best. Daar is het aantal woninginbraken zelfs gehalveerd. En mooi sportnieuws dan nog, want zwemster Marit Steenbergen heeft in een week tijd haar derde Europese record gehaald. Bij de wereldbeker verbeterde ze haar eigen tijd op de 200 meter vrije slag. Ze deed hem in 1:50.23. Eerder deze week zette Steenbergen ook al toptijden neer op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het overwegend droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen een mix van wolken, zon en regen bij maximaal 18 graden.
0: Flitsmeister meldt twee korte vertragingen. Die staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 9 minuten. En de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Del en de Lingebrug. Je vertraging daar 12 minuten. Flitsers gezien, je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A13 Rijswijk Rotterdam bij 13.5. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
1: Vandaag is Foute Donderdag. De hele dag alleen maar foute hits.
2: Lars Boelen.
0: Het laatste uurtje van Foute Donderdag is ingegaan. En zometeen een nieuwe ronde Klok tegen de Klok. Als je mee wilt spelen, stuur Klok in de Q-app.

0: wil.
1: Kan alles voor je lakker als jij voor mij gaat zakken, Carmen.
2: Nou, dan doen we dat.
1: Oké, gaat het zo makkelijk. Carmen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Jij gaat lekker meespelen met een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Je bent 33 jaar, je komt uit Dwingelo. En in Dwingelo staat nog geen Ninja Creamy, begreep ik. Tenminste, niet bij jou thuis.
2: Precies, niet in mijn huis, helaas.
1: Nee. En je wilt er wel graag eentje hebben.
2: Ja, heel graag.
1: Is dit niet een overrated... Ik heb er ook naar zitten kijken. Bij mij komen ze ook heel veel voorbij. Is het niet een overrated TikTok-ding? Zo'n Ninja Creamy?
2: Ik denk het niet, want ik ken ook toevallig wel mensen die hem hebben. En die zijn wel echt fan. Dus ik ben wel nog steeds overtuigd,
1: Weet je wat ik het nadeel vind van dat ding? Je moet, als je dus denkt, ik heb nu zin in een ijs, je moet eerst dus dat invriezen. Dus je moet het eerst invriezen. En dan, dus als je er nu zin in hebt, dat gaat niet.
2: Ja, je kan beter incalculeren. Gewoon een paar soorten alvast gewoon op voorraad maken.
1: Ja, dat is inderdaad verstandig, ja.
2: Ik heb helemaal een plan klaar, hoor.
1: En welke smaken zou je dan willen maken dan in de Ninja Creamy?
2: Ik wil echt wel beginnen met Oreo.
1: Oh ja, ja, lekker. Ja. Lekker, heerlijk. Wat kost zo'n ding nog, Carmen?
2: Ja, volgens mij tegen de 200.
1: Oké, okay, dus dat is ook een beetje het streefbedrag, of...
2: Ik doe het een beetje op gevoel.
1: Oké, nou gaan we het lekker op gevoel spelen.
3: Knok. Tegen de klok.
1: Carmen, je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je helemaal niks. Ja, speel het vooral op gevoel. Als jij een bedrag hoort waarvan je denkt, nou, dit is mooi genoeg. Deze neem ik mee naar huis. Roep dan keihard stop.
2: Ja, doe ik.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Daar ga je.
2: Dank je wel.
3: 100 euro. 200 euro.
2: Stop.
1: Meteen. Nou, dit is echt maar... Ja, het is ook een fantastisch bedrag. Maar ik dacht, ik heb nog zelden meegemaakt dat mensen zo snel stoproepen. Gelijk al.
2: Nou, ik dacht, ik ga niet dom doen. Hier kan ik hem verkopen.
1: 200 euro, je hebt helemaal gelijk. Die heb je in de pocket, dat is helemaal voor jou. Maar ik ben toch benieuwd. Yes. Had er nog veel meer in gezeten? We gaan nu luisteren.
2: Vast.
1: Ja, nou, weet ik niet. Weet ik oprecht niet. We gaan nu luisteren.
2: Nee.
1: Duurt lang.
2: Ja.
3: 300 euro.
1: Oh. Ja. Spannend klokkie. Nee, dat was hem. Ja.
2: Oh, nou, ik vind het fantastisch. Ik ben super blij.
1: 300 euro zat erin en 200 euro gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een hartelijke Ninja Creamy.
2: Dankjewel.
1: Carmen, dankjewel. Morgenavond bij Stefan weer een nieuwe ronde Knok. Tegen de klok. Tot vannacht 12 uur. Alleen maar foute muziek bij je muziek. Dat vandaag foute donderdag is hier. Zometeen ga ik een liedje draaien. En ik dacht, weet je wat, ik gooi het nummer eventjes in Translate. En dan krijg je dit. Luister goed. Ik geef niet om wie je bent. Waar je vandaan komt. Wat je gedaan hebt. Zolang je van me houdt. Weet je welke het is? Je hoort hem zo. Eerst Cheap Trick.
4: I want you to want me.

0: Lekker bezig.
1: Dankjewel.
2: Foute donderdag.
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal omdat het Foute Donderdag is. Door de MVP en Rock Your Body tot middernacht alleen maar foute muziek. Ik las net een vertaalde songtekst voor. Zullen we nog één keer doen? Ik geef niets om wie je bent, waar je vandaan komt, wat je gedaan hebt, zolang je van me houdt. Van welk liedje is deze songtekst? Nou, we hebben heel veel goede antwoorden binnen hoor, in de Q-app. Onder andere van Brielle, Dea had het goed, Aurelie had het goed. Even kijken, Sandra.
3: Ja, As Long As You Love Me van de Backstreet Boys. Ja. Ik ben de laatste dag geweest in Düsseldorf. Oh. Superleuk was het. Doei doei, fijne avond.
1: Nou Sandra, ik hoop dat je nog oren hebt. Kijk, ik hoorde echt dat, dat het geluid daar in Düsseldorf bij die concerten van de Backstreet Boys zo ongekend hard stond. Ja, dat je er echt tinnitus van hebt opgeleid. Tinnitus, As Long As You Love Me, zeg maar. Nee, het schijnt echt heel hard te hebben gestaan daar. Goed, kijk, Storm.
4: I don't know who you are, yeah. Where you are.
1: Mooi.
4: What you did, yeah. As Long As You Love Me. Dat is natuurlijk de Backstreet Boys.

0: Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat.
1: Q-Music, Foute Party.
2: The big one. Big one.
0: Morgenochtend, om 10:00 ochtends, dan start de kaartverkoop voor de Foute Party, The Big One 2027. Het is een avond, geloof me, het is een avond waar je bij wil zijn. Onder andere Cascada, Paul de Leeuw vandaag aangekondigd. Hallo, DJ Paul Elstak, Justin de Wild, Robert van Hemert, Jesser. En ik mag zo meteen de allereerste tickets gaan weggeven. Ze zijn dus nog niet te koop, maar alleen te winnen. Zometeen, 2 tickets. Daarvoor moet je een artiest uit de line-up in de gaten houden. Dat is dit keer Chips. Chips. Hoor je Chips? Stuur dan Foute Party. Met een berichtje in de Q-Music app, dat is hoe het werkt. Wil je ook nog weten welk nummer? Want dan kan je iets gerichter luisteren. Deze.

0: verzekeringsgedoe.
1: Ik ook niet.
2: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
2: Direct door. Allianz Direct.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%!

0: al zin in?
1: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Lars Boelen.
14: Hi. Nog een half uur foute muziek met zometeen Chips.

0: Goedemorgen, Pieter.
1: Pieter, je spreekt met Lars van Q-Music.
0: Hey.
1: Hey, wat stuurde jij nou?
0: Een foute party.
1: Hoezo?
0: Ja, omdat ik graag een taartje wil winnen.
1: Pieter. Jij gaat naar de foute party! Lekker, je bent er gewoon bij 19 juni volgend jaar in Gelredome Arnhem. Gefeliciteerd,
0: super.
1: Jongen.
0: Dankjewel.
1: Je krijgt 2 tickets, wie neem je mee?
0: Mevrouw.
1: Je hebt helemaal gelijk, lekker met z'n tweetjes. Zoek even wat leuks om aan te trekken, je tijgerprintje of iets fel oranjes, neonkleuren, het is allemaal goed. We zien je volgend jaar.
0: Super, tot volgend jaar.
1: Mazzel, Pieter.
0: Dankjewel.
1: Hoi. Wat zijn die aan het doen? Pieter, ben je er nog?
0: Jazeker.
1: Waarom ben je eigenlijk wakker?
0: Omdat ik nog aan het werk ben.
1: Wat doe je voor werk dan?
0: In het distributiecentrum.
1: Oh ja, oké. Okay. Ik dacht ook, waarom ben je nog wakker? Maar lekker aan het werk. Oké, okay. Nou, werk ze nog. Hoi.
0: Hey, fijne avond. Hey,
1: als je nou net hebt misgegrepen, niks aan de hand. Morgenochtend, 10 uur, dan start de kaartverkoop. Kun je er gewoon nog bij zijn. Het is een feestje wat je niet wil missen. Snollebollekes, Paul Elstak, Paul de Leeuw. Het zou leuk zijn, Paul en Paul, dat ze nog iets samen zouden doen. Nou goed, gekke brengen. Cascada, Jan Smit en Chip dus ook. Morgenochtend 10 uur start de kaartverkoop. Yeah. En nog ongeveer 20 minuten alleen maar foute muziek op deze foute donderdag.
2: Check it out, baby.

muziek om te vieren dat we een nieuwe editie van de Foute Party gaan doen. Foute Party, the big one. Zaterdag 19 juni in Gelredome, Arnhem. Tot middernacht. Dus nog foute muziek. 24 uur, daar is nog een kwartier ongeveer van over. Even kijken, berichten die binnenkomen. Ayrton die is erbij, die zegt... Hey, goedenavond Lars, wat leuk dat je er bent. Wesley zegt, wat is dit toch genieten, al die foute muziek. En Jules die vraagt, Lars, wat fijn dat je er weer bent. Hoe gaat het met je? Ja, ik ben de afgelopen 2 dagen een beetje ziek geweest. Ik denk gewoon een mannengriepje. Dat is het gewoon. Het is gewoon griepje, dingetje. Gewoon niet lekker. Ik ben een beetje nasaal ook nog. Maar het gaat er goed. Dankjewel dat je het vraagt, Jules. Ja, en Yvonne, daar gaat minder goed mee. Tenminste, die zegt, ja, ik sta momenteel met jullie op en ga met jullie naar bed. Oké, Yvonne. Ze is geopereerd aan de knie en zit nu in de ziektewet. Maar ze zegt, de dag wordt een stuk leuker met jullie aan. En vandaag heel de dag met foute muziek. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Laten we dat kwartier dan nog even goed gebruiken. Zometeen, Modo. 1, 2, Polizei. Ook Bahamen komt eraan. Oh, dat is helemaal niet Duits. Dat is hoe Let the Dogs Out. En is Tony K.

0: Slaffen gehen.
1: Dat is een mooi einde, slaffen gehen. Weet je wat dat het dan het einde is? Ja, we hebben 24 uur lang alleen maar foute liedjes gedraaid. Het is Foute Donderdag. Of het, ja, ik moet eigenlijk zeggen, het was Foute Donderdag, want dit is de laatste. Modo en Einzwei Polizei. Ik weet niet of je wel eens 's ochtends luistert naar het Foute Uur, tussen 10:30 en 10:30. En dan even voor 10:30, dan hoor je Menno dit doen. Nog eentje dan. Ja, dan doet hij er stiekem nog eentje. Nog eentje na 10:30. Dan dacht ik, laten wij dat dan ook gewoon nog eentje dan. En dan is het ook echt klaar. Zometeen de foute start. Om de vrijdag officieel in te luiden. En ik dacht, ja, we hebben 24 uur lang muziek gedraaid uit het foute uur. Maar misschien heb jij er nog eentje gemist. Waarvan je zegt, oh, maar die vind ik nou zo leuk en die heb ik net gemist. Of heb je er eentje gehoord waarvan je denkt, die wil ik nog een keer horen. Ik geef je zometeen gewoon vrije keuze. Dus kom maar door, dan kies ik er eentje uit. Welk nummer uit het foute uur kan ik zo meteen voor je draaien? Dan doen we nog eentje dan, nog eentje dan. En dan is het echt klaar.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Hey joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van

0: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis?

0: de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Nu bij Dirk. Jan pannenkoeken, poffertjes of pizzadeeg. €1,39.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard €34.000. En het klinkt zo.

0: Oscar van de Oorschot.
1: Goedenacht. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten platlegt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Nog één opvallende file. Die staat op de A35 Enschede Almelo tussen Enschede West en de Loofrietbrug. Daar is de afrit dicht. Die duurt tot 6 uur vanochtend. De vertraging daar 10 minuten. En flitsers, de meest gemelde, staat langs de A13. Rijswijk Rotterdam bij 13.5. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister app.
2: Het is 12 uur.
0: Nog eentje dan.
2: Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start.
3: Lars Boelen.
0: Foute donderdag is voorbij, maar we doen er nog eentje dan. De foute start van deze vrijdag 16 oktober. Frans Bauer, heb je even voor mij?

wordt toch een beetje afkicken, hoor, vind ik. Ik bedoel, we hebben net Foute Donderdag achter de rug. Dit was dan de foute start van deze vrijdag, 16 oktober 2026. Jorden Frans Bauer, en heb je even voor mij. Ja, we gaan gewoon weer tussen aanhalingstekens normale muziek draaien. Ja, misschien ook wel weer lekker even, hè? Laten we eerlijk zijn. Wel zometeen, als je een beetje last begint te krijgen van een nachtelijke hongerklop, de oplossing daarvoor.

Lipa and One Kiss. Het is bijna 11:15. Het is officieel vrijdag. We staan met één been in het weekend. En ik weet niet of je dat ook altijd hebt, zo midden in de nacht. Maar dan krijg ik tenminste altijd een beetje last van de nachtelijke hongerklop. Weet je wat ik bedoel? Dat je dan een beetje, gewoon een beetje honger begint te krijgen. Nou, daar hebben we goed nieuws. Dat gaan we even oplossen. Want bij de Q-Music hebben we hier op de gang een snackautomaat staan. Die wordt iedere donderdag tot de nok toe bijgevuld. Dus hij zit weer lekker vol. En in die snackautomaat, het is een beetje zo'n vendingmachine, weet je wel. Daar zit van alles in. Een Twix, een zakje chips, even lekker wat te drinken. Bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik zo meteen snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het leuke is, die getallen mag jij gaan bepalen. Ik zeg er wel altijd bij, ik klein altijd onder het gras, maar niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in het automaat. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Maar dat maakt het ook een leuk spel, hè. Dat maakt het ook nog een beetje spannend. Nou goed, als je denkt van nou, ik heb wel zin in een lekker snackie, je kan dat wel gebruiken en you're feeling lucky tonight, dan zou ik zeggen, stuur nu je geluksgetal tussen de 1 en de 80, deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik hem zo meteen wellicht invoeren voor je op de Q-Music snackautomaat. Ondertussen de nieuwe van Samuel Wel.

0: Kings of Leon. En You Somebody. Bij Q Music. De plek waar op de gang een snackautomaat staat. Zo'n vendingmachine, zwarte kast, ijzeren spiralen, glazen ruitje. En in die ijzeren spiralen heerlijke snacks. Variërend van een Twix tot een zakje chips tot lekker wat te drinken. En bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het eerste getal komt van Michelle en van Jasper. Jullie zitten samen in de auto, denk ik.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, Michelle en Jasper, waarom zijn jullie nog wakker?
2: Wij zijn net bij het concert van Niall Horan geweest.
0: Nou, Niall Horan. En hoe was het?
2: Echt heel erg leuk.
0: Ja? En wat was het leukste nummer? Wat vind jij het leukste nummer van Niall Horan?
2: Oh, ik denk Nice to Meet You.
0: Nice to Meet You. Ken ik niet. Je bedoelt met Miles Smith?
2: Ja, of Small Talk. Die vond ik ook heel leuk.
0: Leuk. Die ken ik echt niet, Small Talk. Maar goed, dit is ook een beetje Small Talk. We gaan lekker spelen voor een snackje uit de automaat. Welk getal kan ik invoeren?
1: Doe maar 35.
0: 35 gaan wij invoeren op de Q-Music snackautomaat. En dan hoop ik dat daar een lekker snackje uitrolt. Ik vul 35 in en het ijzeren spiraaltje gaat draaien. En Michelle en Jasper, jullie winnen een gangmaker. Weet je ook wat het is of niet?
1: Nee.
0: Dat dacht ik. Dat is heel vaak als mensen het winnen hebben. Geen idee. Het is er volgens mij een soort, wat is het, Romy? Een soort chocoladekoek?
3: Ja, het is een soort cake met een chocoladelaagje eroverheen. En volgens mij zit er ook nog jam in het midden.
0: Het is heerlijk. Het is heerlijk.
1: Oh, lekker.
0: Nou, geniet ervan.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Erik.
4: Ja, goedenavond.
0: Hey Erik, waarom ben jij nog wakker dan?
4: Ik was aan het werk.
0: Wat doe je?
4: Op de taxi.
0: Op de taxi. Maar er zit niemand nu in je taxi, of wel?
4: Nee. Ik ben klaar. Ik ga zo naar huis.
0: Ach, lekker. Maar ben jij voor jezelf dan, taxi?
4: Nee. Ik ben gewoon werkzaam voor een baas.
0: Maar mag je de taxi wel mee naar huis nemen?
4: Nee, ik moet toch inleveren.
0: Oh, je moet nou ook inleveren. Wat hebben jullie een beetje luxe auto's?
4: Nee, ik zit aan een busje.
0: Oh, een busje. Nou, het kunnen ook luxe busjes zijn, hoor.
4: Ja, zeker.
0: Ja. Goed, Erik, we gaan dan lekker spelen voor een heerlijk snackje. Welk getal kan ik voor jou invoeren op de snackautomaat?
4: Ik had nummer 27.
0: 27.

0: Nou.
1: Ja, nou, komt er nog wat van. Oh. Erik, ja, je bent een ballisto.
0: Ben je hartstikke tof.
1: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Wel mooi dat Erik op een gegeven moment... Nou, kap even met die gekkigheid. Geef me dan gewoon die snack. Ja, hij heeft ook gelijk ook. Anna! Hé, hey, hallo Anna. Oh, ik sta toch niet op speaker of op een carkit of zo, hè?
2: Wacht, jawel. Ik zet het uit.
1: Oh, heel goed. Dan ben je beter te verstaan.
2: Ja, daar ben ik.
1: Ja, ik hoor het, ik hoor het. Je bent nu goed te verstaan. Hé, hey, welk getal kan ik voor jou invoeren?
2: Nummertje 8.
1: Waarom 8?
2: Omdat ik vandaag 8-0 gewonnen heb.
1: Met wat?
2: Met de badminton.
1: Met de badminton?
2: Ja.
1: Heb je lekker gewonnen 8-0 met de badminton?
2: Zeker.
1: Hé, Hanna, maar wat lekker 8-0 met de badminton.
2: Ja.
1: Hoe lang... Ik doe dat alleen op de camping. Badminton. Nee, ja, maar dat is natuurlijk dat is niet zoals jij doet. Jij doet het in een sporthal en dan heel professioneel en heel snel achter elkaar en zo. Maar 8-0, is dat een grote uitslag of niet?
2: Je speelt 8 wedstrijden, dus we hebben ze alle 8 gewonnen.
1: Oh, zo. Dus zeg maar alle 8 wedstrijden heb je. Zo, dat is echt wel goed. Zonder eentje te verliezen ook.
2: Nou, zeker. Team en ik hebben het goed gedaan.
1: Dat heb je zeker goed gedaan. Jullie verdienen een heerlijke snack.
2: Zeker.
1: Welk getal kan ik invoeren? Oh ja, 8 dus. 8, ja, sorry. Dat zei je al. 8-0. Ik ga 8 invoeren op de Q-Music snackautomaat. En... acht levert niks op.
2: Oh.
1: Ja, nee, 8 bestaat helemaal
2: niet.
1: Jammer. Wat erg. Ja. Ja, sorry al. Nou ja, 8 bestaat niet in de snackautomaat. Nee.
2: Jammer.
1: Nee. Ja, sorry. Ja, ik vind het zo'n deceptie om nu op te hangen, maar... We gaan het wel doen. Ja, kijk even naar Romy van de redactie, want die is altijd op tegen dat ik een tweede ronde geef.
3: Ja, maar nu ga je mij weer voor het blok zetten. En dat vind ik niet leuk, want dan ben ik altijd weer de onaardige.
1: Ja, maar wat vind je, jij vindt dat ik eigenlijk Hanna nu zeg maar met lege handjes...
3: Ja, maar dat is het spel. Nee, ja, nu gaan we een tweede ronde doen, want dit vind ik niet leuk, want nu ben ik de bad guy en dat wil ik niet zijn. Ja.
1: Hanna, oké, je krijgt nog 1 poging, maar als je nu ook misgrijpt, dan krijg je niks.
2: Ja, dan ga ik voor nummer 2 met een tweede kans.
1: Nummer 2.
3: Zei je 22 of niet?
2: Nee, 2.
3: Oh, want...
1: Want je zei volgens mij echt 22.
3: Ja, volgens mij wel hoor.
1: Ja, ik hoorde jou...
2: 22.
1: Ja, je wint de Snickers.
3: Woe!
2: Lekker!
1: Nee, twee...
3: Was niks.
1: Nee, ik hoorde echt heel duidelijk 22. Nou,
2: ja, 22.
1: Gefeliciteerd, Hanna. Dat allemaal op zo'n eerlijke manier gewonnen. Dat is toch echt een fijn gevoel dat je nu lekker Snickers krijgt. Ik wens je een fijne avond.
2: Jullie ook.
1: Doei.
2: Doei.
1: Doei. Ja, jij vindt echt dat het spel niet...
3: Ja, omdat ik dan denk, ja...
1: Nee, dat klopt. Ik snap wat je bedoelt.
3: Anders is het geen spel meer. Dan kan je gewoon zeggen, oké, welke snack wil je hebben? Dan ga ik hem naar je opsturen. Natuurlijk zit er nog een beetje de spelelement
1: achter. Ja, je hebt wel eigenlijk gelijk. Je hebt wel gelijk. Maar ik vind het ook zo lullig dat mensen
3: vind
1: dan...
3: Vind ik ook.
1: Zo'n misgrijpen.
3: Het leven is hard.
1: Ja, maar zo. Jij bent echt bikkelhard.
3: Nee. Nou. Ja, het is anders. Ja, ja, nou ja. Ja.
1: Ja, nou ja.
3: Ja.
1: Nou, zometeen dan nog een rondje doen? Of ik durf het eigenlijk helemaal niet meer.
3: Ja, leuk. Jawel, okay. Laten we het doen.
1: Nou, zometeen nog een rondje als je lekker snackie wil winnen. Ja, het kan dus ook zijn dat je misgrijpt. Dan zijn we dus echt vanaf nu bikkelhard. Dan doen we geen tweede ronde. Maar stuur dan even je geluksgetal tussen de 81 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app.

0: Ik weet nooit het einde van dit nummer of je daar dan doorheen moet praten, ja of nee. Want er zijn sommige mensen die zeggen, ik vind ze mooi. Om dan eventjes helemaal uit te luisteren. En dan heb ik het nu toch gedaan. Dus dan is het eigenlijk te laat om erover na te denken. Je hoorde David Guetta en Elfenville en Eva Max. En Forever Young bij Q Music. De plek waarop de gang een snackautomaat staat. Zo'n vendingmachine. Je ziet ze ook wel eens in parkeergarages, in bedrijfskantines. Weet je, als een zwarte kast, ijzeren spiralen, glazen ruitje en in die spiralen heerlijke snacks. Twixen, marsen, Snickers, wat te drinken, zakjes chips, er zit van alles in. En bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit de automaat aan de hand van getallen die ik ga invoeren. En het eerste getal komt uit de koker van Fabienne.
1: Hallo.
0: Hallo Fabienne. Welk getal kan ik voor jou invoeren op de snackautomaat?
1: Yes, nummer 12.
0: Waarom 12? Gewoon zomaar?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, okay, ja, dat kan. Hey, en waar heb je zin in?
1: Iets met chocola, dat is wel lekker.
0: Iets met chocola, oké, dan gaan we daarvoor spelen. Ik ga 12 voor je invoeren. En dan hoop ik voor je dat er iets zoets uitkomt. Iets van chocola of zo. Ik heb 12 ingevoerd, het ijzeren spiraaltje gaat draaien. En jij wint een... Nou, het is geen chocola. Het is een zakje Croquetai Curry Explosion.
1: Ook heel lekker.
0: Ja, ik moest even goed kijken op het zakje wat er nou precies stond. Maar het is een zakje chips daar, met Thai Curry Explosion. Het is geen chocola, maar ik hoop dat je er wel blij mee bent.
1: Zeker.
0: Goed zo. Jaden.
2: Hey, hallo.
0: Jij ligt lekker in bed naast je vriendin.
2: Ja. Die slaapt nu lekker dus.
0: Oh, die slaapt nu lekker. Nou, een beetje zachtjes praten.
2: Ja, daarom hè.
0: Ja. Welk getal kan ik voor je invoeren, Jaden?
2: Doe maar nummer 24.
0: 24. Dat is het dubbele van 12. We hebben net 12 ingevoerd. En nu 24. Waarom 24? Zomaar.
2: Nou, dat is mijn geboortedag, zeg maar.
0: 24 hoeveel?
2: 24 februari.
0: Oh ja, dan ben je nog lang niet jarig.
2: Nee, dan niet, nee.
0: Oké, okay. We gaan 24 invullen, Jaden.
2: Yes.
0: Hey, als je wat wint, dan ga je dat delen met je vriendin of weet je het lekker zelf op?
2: Ja, dat zeker. Dat zou ze wel pesselen.
0: Even delen, oké. Okay. Nou, even kijken hoor. Ja, ja! Nou, je hebt dat gewonnen. En is het nou een witte of niet? Nee, het is geen witte. Lijkt net op een witte, maar dat is het niet. Je wint een KitKat Chunky.
2: Ja, lekker man, dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
2: Hey.
0: En dan de allerlaatste van vanavond, of eigenlijk van vannacht. Spenny.
3: Hoi, je moet de laatste, de beste hebben.
0: Zo is dat. Zo ja, ja. Save the best for last, Penny. Dat is zeker waar. Hé hey, Penny, jij bent onderweg denk ik, want ik hoor een auto.
3: Oh, ja, klopt. Ik kom net bij mijn vriendin vandaan, Nancy. Leukste vriendin van de wereld.
0: Ja.
3: Volgens mij altijd veel te veel wijn, dus dan gaat het weer helemaal fout.
0: Maar je rijdt het toch niet zelf, Penny, of wel?
3: Nee, ik rijd niet
0: zelf.
3: Oh,
0: nee, ja. Oké. Okay.
3: Maar ik heb zoveel zin in een Bami-schijf.
0: Heb jij zin in een Bami-schijf?
3: Ja!
0: Dat weet je niet!
3: En die zit achter nummer 36.
0: Nee, dat heb ik slecht nieuws voor je. Want dit is vaak een veelgemaakte fout. Maar de snackautomaat is niet... Het zijn geen frituursnacks.
3: Wat verdorie. Ja, maar dan is het iets dat lijkt op een Bami-snack.
0: Nee, maar schat, luister. Er zitten geen frituursnacks in. Dus niet okay, dat soort dingen.
3: Oké, ik speel voor de Bami-chocolade.
0: Ja... Het is niet, het is geen trekmuur van de Febo. Het is zo'n kast, weet je wel. Nee, ja. Nee, maar het is zo'n kast die in de parkeergarage staat. Of in een bedrijfskantine, weet je wel. Zo met een koeling erin en zo.
3: Oh, oké, dan speel ik wel voor een KitKat.
0: Ja, het maakt eigenlijk geen reet uit waar je voor speelt. Je gaat gewoon nu een getalletje noemen, dan ga ik invullen. Je krijgt wat er dan valt.
3: Ja, dan ga ik voor nummer 36.
0: Goed, we gaan 36 invullen voor je, Penny. Ik heb het gevoel dat de wijntjes lekker... Lekker zijn werk aan het doen zijn.
3: Ik ga voor die wijn.
0: Ja, daar zit geen wijn in ook. Zo, hallo. Ik heb hem ingevoerd. Jij hebt misschien wel de jackpot van de avond.
3: Ik heb een hele fles wijn.
0: Nee.
3: Oh.
0: Nee. Nou, maar het is minstens zo lekker dit. Een Milka-reep.
3: Jezus, nou, hou dat maar lekker zelf.
0: Oké. Okay.

As Away bij Q Music. Waarde van het geluid op dit moment 34.000 euro. Wat een geld. Wat zou je ermee doen? Heb je er wel eens over nagedacht. Wat zou je doen met 34.000 euro? Het enige wat je hoeft te doen is het geluid van Q Music te raden. Om je een handje te helpen, geeft de jury van het geluid morgenochtend een hint. Rond 8 uur in de ochtendshow bij Hey Mattie. Een hint voor het geluid van Q Music. Breng je een stapje dichterbij. Bente komt eraan, parachute en eerst Whitney Houston.

van deze van George Michael en Aretha Franklin. Cat's Eye. Douwe Bob. Nicky Jam. En Enrique Iglesias. Another. En 54 Ultra. En ook in de Q-nacht. Emma Heesters. Alles wordt beter. En eerst Ed Sheeran.

0: 34.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music Nieuws. 1 uur.
3: Goedenacht. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood, hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 34.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music nieuws. 2 uur.
3: Goedenacht. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man en macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen dagen. In de hoofdstad Tirana en andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering. Ze protesteren ook tegen een luxe hotel dat de familie van president Trump wil bouwen in een natuurgebied waar flamingo's leven. Ze hebben dan ook een flamingo als symbool. En er komt een einde aan de schrikkelseconde. Om de zoveel jaar werd er een extra seconde geteld, omdat de aarde niet altijd precies in 24 uur om zijn as draait. Die extra seconde zorgt regelmatig voor crashende computersystemen. Wetenschappers kijken nu of er schrikkelminuten of uren kunnen worden ingevoerd, maar dat merken we pas over 50 tot 100 jaar. En dan nog het weer. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.